0: 20 jaar. Daarom maak je nu bij aankoop van een complete keuken of badkamer kans om 15.070 euro terug te winnen. Kom naar de showrooms in Pessen of Assen. Voortman zet de tijd op 2 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Dementie kost de Nederlandse samenleving elk jaar tientallen miljarden, meldt de Telegraaf op basis van nieuw onderzoek. Alleen de zorg zelf kost al 16 miljard, 10% van alle zorgkosten. De rest van het geld zit bijvoorbeeld in mantelzorg en aanpassingen in huis. De onderzoekers denken dat het bedrag de komende tijd verder oploopt. Ook vannacht slapen er weer veel asielzoekers in een congrescentrum in Groningen, meer dan 100. Er is voor hen ook vannacht geen plek bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. De gemeente Groningen is bereid om ook de komende dagen asielzoekers op te vangen, als er in de tussentijd wordt gewerkt aan een structurele oplossing. Forumleider Lodewijk de Vos heeft bij een kamerdebat de wind van voren gekregen. Veel partijen, van links tot rechts, vinden dat zij niet genoeg afstand neemt van geweld door extreemrechtse groepen bij AZC-protesten. Jesse Klaver van GroenLinks PvdA zegt dat de Vos daarmee extreemrechts gedachtegoed normaal maakt. En veel mensen vinden het klimaatbeleid oneerlijk, blijkt uit nieuw onderzoek. En dat zorgt ervoor dat mensen ook minder zin hebben om zelf iets voor het klimaat te doen. Ze klagen vooral dat de rekening bij hen komt te liggen in plaats van bij de grote vervuilers, zoals de industrie. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vanuit het westen bewolkt en het koelt af naar 11 tot 16 graden. Overdag is het een stuk koeler dan de afgelopen dagen. Het wordt 17 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Het blijft wel droog. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
5: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
4: In Klazina Veen.
6: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Café Sauzen. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
7: Ik kan niet werken vandaag.
8: Waar heb je last van?
7: Koorts. Oranje koorts.
9: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een Hisense No Frost Cool Freeze combinatie voor 388 euro. Mediamarkt.
1: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Voortman bestaat 70 jaar. Daarom maak je nu bij aankoop van een complete keuken of badkamer kans om 15.070 euro terug te winnen. Kom naar de showrooms in Pessen of Assen. Voortman zet de tijd op 3 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Defensie gaat in Letland oefenen met drones, meldt de Telegraaf. Minister Jessilkus zegt dat de tijd dringt omdat veel oorlogen tegenwoordig worden uitgevochten met drones, bijvoorbeeld in Oekraïne. Defensie wil de komende tijd 600 drone-specialisten opleiden. Later moeten dat er meer dan 1000 zijn. Een vlucht van KLM van Paramaribo naar Amsterdam heeft een tussenstop moeten maken in Frans-Guyana, een buurland van Suriname. Er was namelijk niet genoeg brandstof aan boord om in één keer naar Nederland te vliegen. De vlucht heeft ongeveer 2,5 uur vertraging opgelopen. Noord-Korea heeft weer allemaal verschillende soorten raketten getest. Kim Jong-un was er ook bij. Er werden bijvoorbeeld kruisraketten getest die 100 kilometer ver kunnen komen en daarmee bijvoorbeeld de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul kunnen raken. Het is de bedoeling dat die raketten vlak bij de grens met Zuid-Korea komen te staan. En de Wegenwacht heeft een drukke dag achter de rug. Er kwamen bijna 5000 pechgevallen binnen, zegt de ANWB. Dat is een stuk meer dan op een normale dinsdag. Oorzaak is de hitte. De Wegenwacht moest vooral in actie komen voor kapotte accu's en lekke banden. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vanuit het westen bewolkt en het koelt af naar 11 tot 16 graden. Overdag is het een stuk koeler dan de afgelopen dagen. Het wordt 17 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Het blijft wel droog. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
5: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
4: In Klazina Veen.
6: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
7: Gewoon even op BelSimpel kijken.
8: Want het zijn de extra dikke deeldagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
9: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
1: Is de muziek van Radio NL.

0: Noordman bestaat 70 jaar. Daarom maak je nu bij aankoop van een complete keuken of badkamer kans om 15.070 euro terug te winnen. Kom naar de showrooms in Pessen of Assen. Voortman zet de tijd op 4 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. In Voorde, in de Achterhoek, is een kleine bosbrand geweest met Omroep Gelderland. De brand was snel geblust, maar de politie vermoedt dat die was aangestoken. Er zouden namelijk nog mensen op die plek zijn gezien vlak voordat de brand uitbrak. Er is nog niemand aangehouden. Bij station Amsterdam Sloterdijk zijn gisteravond 3 mensen neergestoken. Eén van hen moest naar het ziekenhuis. Volgens NH Nieuws werden de slachtoffers van de steekpartij op verschillende plekken in de buurt van het station gevonden. Er zijn 2 mensen aangehouden. Digitale nomaden, mensen die vanuit een zonnig land achter hun laptop werken, zijn niet altijd zo gelukkig als ze doen voorkomen, meldt de Telegraaf. Veel mensen zeggen dat ze hun vrienden en familie in Nederland missen. Ook missen ze vaak geboortes en bruiloften en is de balans tussen werk en privé slechter geworden. Naast het Witte Huis is de bouw van een vechtkooi begonnen. Over 2 weken wordt daar een MMA-wedstrijd gehouden op de 80ste verjaardag van president Trump. Het evenement kost ongeveer 60 miljoen dollar. Dat wordt betaald door de Vechtsportbond en dus niet van belastinggeld. En dan nu het weer van Weer Online. Wolken en zon wisselen elkaar af en er staat een matige noordoostenwind. Het is een stuk koeler dan de afgelopen dagen. Het wordt 17 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort. Klazina Veen.
5: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, alle Magnum ijs, 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola of Fanta 8-packs per set, 4,49. En Tecate zomerdekbedden vanaf 29 euro. De meest en de beste aanbiedingen.
6: Lekkere van Albert Heijn.
7: Dit is Radio NL.
2: NL. Altijd aan.
7: Dit is de muziek van Radio NL.
8: Tranquilo, tranquilo. Dat is onze stilo.
7: Radio NL.

0: Voortman bestaat 70 jaar. Daarom maak je nu bij aankoop van een complete keuken of badkamer kans om 15.070 euro terug te winnen. Kom naar de showrooms in Pessen of Assen. Voortman zet de tijd op 5 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Dementie kost de samenleving elk jaar heel veel geld, tientallen miljarden. Dat is voor het eerst uitgerekend. Naast de kosten voor de gewone zorg komen daar bijvoorbeeld ook de kosten van mantelzorg bij en de uren die mantelzorgers daardoor niet ergens anders kunnen werken. Premier Jette sluit samenwerken met de fractie van Ginnie Marcussen er niet uit. GroenLinks PvdA en de Partij voor de Dieren vinden dat D66 niet met Marcussen er in zee moet gaan, omdat hij zei dat er maximaal geweld gebruikt moet worden om Palestijnse vluchtelingen tegen te houden. D66 sluit eerder wel samenwerking uit met de PVV en Forum. De Limburgse gemeente Vaals gaat strengere regels invoeren voor motorrijders. Zo moeten grote groepen zich bij de gemeente melden of een vergunning aanvragen. Ook mogen er 's avonds en op feestdagen geen toertochten meer worden gehouden. Bewoners klagen al een hele tijd over geluidsoverlast en verkeersproblemen door motorrijders. En de meeste studenten op het HBO en de universiteit zijn tevreden met hun opleiding. Driekwart blijkt uit een jaarlijkse studentenenquête. Wel zegt een derde dat de studiedruk te hoog is. Verder zijn de studenten blij met hun leraren, ook al vinden ze hen doorgaans niet zo inspirerend. En dan nu het weer van Weer Online. Wolken en zon wisselen elkaar af en er staat een matige noordoostenwind. Het is een stuk koeler dan de afgelopen dagen. Het wordt 17 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
5: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
4: In Klazina Veen.
6: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor 50 euro... en alle Kruidvat opvolgmelk voor 6,99.
7: Kruidvat. Verrassend, altijd voordelig.
8: Hey, ik kan niet werken vandaag.
9: Hoezo?
8: Sorry, het is WK.
6: Geef je over aan je oranje koord en scoor nu een Teval Dual Easy Fry and Grill XXL voor 139,99. Mediamarkt.
1: Dit is de muziek van Radio NL. Radio.

Kijk mij nu eens aan. Nee, zeg maar niets. Je mag best zwijgen. Het valt nu nog zwaar, maar ik weet dat ik jou kan krijgen. Dit hoeft nooit meer te gebeuren als je bij me blijft vannacht.

0: the Silver Mine. Daarvoor Marco Schuitmaker deze nacht.
1: Goedemorgen. Dit is de Sowieso Ochtendshow.
0: Ja, goedemorgen. Woensdag 27 mei vandaag. Het is 13 minuten over 6 op deze stralende start van de dag. Lekker zondag begin en het is wat frisser dan gisteren. Dat is ook wel aangenaam. Het is ook nooit goed, hè. Dan is het te koud, dan is het te warm. Regent het te veel en als het een keer sneeuwt, dan sneeuwt het te veel. Ja. Nou, vandaag maximum 25 graden. Dus dat is prima, dat is goed. Dat is te doen. Dan eventjes een blik op het nieuws van deze woensdag, de 27e. Het gaat over het vlagprotocol van provincie Groningen. De provincie gaat namelijk vanaf dit jaar de vlag hijsen om het slavernijverleden te herdenken en de afschaffing te vieren tijdens Ketikoti. Ze hebben er een vast vlagmoment van gemaakt. Op 30 juni dan gaat de vlag half stok voor de herdenking. En een dag later gaat, tijdens Ketikoti, de vlag in top. Dat gebeurt dan op het provinciehuis. Het is provincie nummer 3 die dus inderdaad het vlagprotocol daarvoor aanpast. Hey. Gaan we misschien nog wel meer zien komende tijd. Tenminste, het is vaak als één schaapje over de dam is, hè. Ja, dan gaat het over Spotify en Artificial Intelligence, AI. Spotify zit er namelijk volop in. En ze hebben zelfs een deal gemaakt met grote platenlabel Universal. De platenmaatschappij Universal. Gebruikers kunnen dus binnenkort bij het gebruiken van een iets duurder Spotify-abonnement dan gewoonlijk bekende artiesten remixen in de app zelf met behulp van AI. Als er één ding is waar artiesten niet blij mee zijn...
1: Ja. De Sowieso Ochtendshow.

0: praten.
1: Ja, Marten, Miss Montreal, Mart Hoogkamer en Miss Montreal houden van haten. Daarvoor muziek van de Bevers en we zijn er bijna op de woensdagochtend. Gaan we naar ons Ad voor de spreuk van vandaag. Goedemorgen.
2: Goedemorgen Lars, goedemorgen Clubke. Het is vandaag weer woensdag. En de spreuk van vandaag die luidt... Soms is het gewoon heerlijk om een lekkere knuffel van je geliefde te ontvangen. Nou mensen, ik wens jullie allemaal nog een hele fijne woensdag en welterusten.
1: En welterusten, altijd inderdaad een mooie dag. Auf Wiedersehen en tot morgen. Gaan we verder duiken in de app van deze woensdagmorgen. Daar is het alweer gezellig hoor, ja.

0: iedereen.
1: Vanmorgen laat je hier Koen zingen, natuurlijk zijn we op weg naar Zwolle. Dus we merken een mooie dagje van. Het is lekker koel. Het is goed afgekoeld sinds gisteren. Dus heerlijk.
2: Ja.
1: Ik zeg, ik hoop als de koffiepot goed gevuld is. Dan gaan we lekker even meekletsen en dan komt dat goed. Ik zeg groetjes. Tot morgen.
2: En tot morgen. Nou, dat afkoelen is inderdaad zeker gebeurd. Waar we gisteren tropische temperaturen hadden. Volgens het KNMI is het vandaag maximaal 27 graden in het uiterste zuiden. Zuiterste uiden. Hou rekening met ongeveer een graad of 25, dan zit je wel goed. Andere heb je dan Marcel, goedemorgen.
3: En natuurlijk goedemorgen Nederland. Ja, ja, ook ik ben weer onderweg op deze mooie woensdagochtend. Op dit moment in Lelystad 15,5 graden.
2: Kijk eens.
3: Zonnetje komt er langzaam door. Ja, opmaken voor een hele mooie dag mensen. Dus ik zou zeggen allemaal een goede en rustige dag. Hou de airco aan. Dan houden we het allemaal vol. Hey, later allemaal.
2: Dan was eventjes de innerlijke Marcel Paulusma die daar naar voren kwam. 17,5 graad. Mooi. Brenda is erbij. Goedemorgen. Of wij een William Jans willen draaien voor de zomer. Martin is erbij. Goedemorgen allemaal. Sjouk die meldt zich op naar een prachtig mooie dag. Maar het mag wel wat minder warm. Ja, het is ook nooit goed.
4: Hey. Een hele goede morgen, Les. Goedemorgen, Clubpie. Ja, vandaag weer een nieuwe dag. Op weg weer naar de Beemster. Ja, Les, vandaag een bijzondere dag. Ons Jantje, het Nuland is jarig.
2: Ja, klopt.
4: Jan, jongen. Van harte gefeliciteerd met je verjaardag. En nog vele gezonde jaren erbij. Geniet er lekker van. En de groeten uit de Betuwe.
2: Kijk eens, dat is onze vriend van de show, Jan, inderdaad. Bellen we met enige regelmaat. Die mag vandaag zijn kaarsjes uit gaan blazen. Dus hij zal nog wel even druk zijn. Hij is ook geen 18 meer natuurlijk. En het gaat 1-1 natuurlijk. En dan, als hij er 3 gehad heeft, dan moet hij even 10 minuten pauze. Want anders dan gaat het hem te vlot. Ja, dat krijg je op die leeftijd. Christa uit Almelo meldt zich. Goedemorgen. Een hele mooie dag vandaag. Fijne uitzending. Dank u. Peter uit Opheusden die is erbij. Goedemorgen. En de Mol uit Koevoorden.
5: Ja, goedemorgen Lasje. En alle luisteraars een hele goedemorgen. Ja, daar is hij weer. Het is weer 5 graden woensdag. Gisteren was het weer een mooi warm dagje. Dus het was weg. We weer zweten. En vandaag wordt iets minder als het goed is. Dus het is wel iets beter om mee te werken. Hè. Ja, gisteren was weer veel te warm. Veel te gek. Maar ik heb even mijn plaatje van onze Henkie. Een holde klapper. Willy de Zwerver was eens een trucker, een zoon van de zon en de maan. Een vent uit één stuk, die met zijn truck elke weg zag en iedere baan. Jongens, waar is vandaag? Maakten we moois van. Even vanavond, Beukum door de Panty.
2: Hey. Kijk eens, en een mooie woensdag inderdaad, de Mollen. Draaien

0: Want ik weet niet of je het gelezen hebt van de week, maar hij komt weer terug. Oktober op een autoshow in Parijs wordt daar gepresenteerd. De nieuwe eend.
1: Ja, zeker.
0: Citroën maakt er een nieuwe variant van.
1: Ja, dan wel elektrisch.

0: house for sale?
1: Meulenberg Makelaardij is je gedreven makelaar en regelt makkelijk en snel je verkoop, kent de vastgoedmarkt in regio Emmen en gaat door waar anderen stoppen.
0: Ook voor aankoop en taxatie. Meulenberg.nl.
2: Jongens, eten!
3: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
4: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
5: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
7: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
6: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
8: Een bedrijfspand bouwen of verbouwen zonder gedoe? GLS Projects uit Franeker regelt het. Turnkey utiliteitsbouw met maatwerkoplossingen. Van het eerste ontwerp tot de ruwbouw, afbouw en installaties. Geen praatjes, maar aanpakken. GLS Projects. En ben jij zo'n harde werker? Dan zoeken we jou.
9: Slagerij Visser in Nieuw-Dordrecht. Al jaren bekend om zijn beroemde gehaktballen, droge worsten en schnitzels, maar natuurlijk ook van zijn barbecue-vleesschalen. Slagerij Visser in Nieuw-Dordrecht voor het lekkerste vlees.
10: On the Way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
11: Hallo, hallo, Arjan Veneman hier. En dit is mijn nieuwe single, Die Laatste.
12: Dit is toch niet je laatste, Arjan?
11: Nee joh, tuurlijk niet.
12: Oh, gelukkig.
11: En luister hem hier, bij Radio NL.
13: Die laatste had ik niet moeten nemen.
11: Wil je me boeken? Check arjanveneman.nl.
13: Ja, het is zo lekker, ook al zie ik geen enkel.
2: Nog een keer.
13: Die laatste had ik niet moeten nemen.
12: Ja, prima zo.
14: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
15: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
16: Kom 19 en 20 juni naar de Fixami demodagen bij Gereedschapcentrum Tilburg. Score deals, winacties en advies van onder andere Makita, Eurom, Vestool, Knipex, Vera, Swinco en Futek. Meld je aan op fixami.com/demodagen.
17: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
18: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
19: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van radionl.fm. Op is op!
20: Dit is Radio NL.
21: Altijd aan. Radio NL.
20: Altijd aan.
22: 80 jaar de Vries XL in Rode. Vieren mee en maak tot en met juni kans om je aankoopbedrag terug te winnen. Tot wel €2000. Iedere maand een nieuwe winnaar. Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriesxl.nl. De tuinmeubelspecialist van het noorden.
23: Radio NL.
20: Weerbericht.
0: Vandaag overwegend zonnig. Het is wat frisser op de Wadden. Daar is het ongeveer een graadje of 16. In het uiterste zuiden kan het 27 graden worden. Ook morgen een zonnige en een droge dag. Met dan hetzelfde als vandaag. Pak een beet 27 graden. Nu eerst het nieuws van 6:30. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal. Voor het eerst is uitgerekend hoeveel dementie de samenleving kost. Iets meer dan 30 miljard euro, schrijft het AD. Dat zijn niet alleen de zorgkosten voor patiënten, maar ook kosten voor mantelzorgers. Veel mensen hebben weinig zin om wat te doen tegen klimaatverandering. Ze vinden het vooral oneerlijk dat de industrie niet wordt aangepakt, terwijl die het meest vervuilt, blijkt uit onderzoek. En ondanks de ongelukkige uitzendtijden is er dit WK voetbal meer reclame te zien dan bij het vorige EK en WK. De reden is simpel. Er is een record aantal wedstrijden omdat er zoveel landen aan het toernooi meedoen.
0: Ja, en ik had dat gelezen. Wedstrijd Nederland-Zweden. Als je een reclamespotje wil halen tussen de rust of tijdens de rust, dan kost het je 50.000 euro. Hey. Maak me niet gek, hè? Verkeersinformatie van de ANWB. Dennis deze ochtend. Goedemorgen.
2: Een hele goede morgen. Er staat net geen 70 kilometer file op dit moment. De meeste files leveren nog niet zo heel veel vertraging op. Op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorinchem ben je wel een kwartier extra kwijt tussen Sliedrecht-West en Gorinchem. Dat komt door een auto met pech, maar de weg is weer vrijgegeven. De rechterrijstrook was daar even dicht. Flitsmeister meldt op dit moment geen snelheidscontroles.
0: Kijk eens. Dankjewel Dennis en tot zometeen weer.
2: Tot zo.
0: Hebben wij muziek voor je klaarstaan van René Schuurmans en ook Samuel Velten is onderweg.

0: Kijkers, is het leven niet mooi? René Schuurmans, daarvoor Samuel Welter. Maak me nou niet gek. Het is bijna 6:45 op de woensdag. Zometeen zetten we onze Tini van de receptie onder de douche. Ja, totaal vrijwillig hoor, maar... zoals weer een liedje voor onze lallen. Dat zometeen. Eerst eventjes voor deze woensdag. Vandaag wordt de selectie bekendgemaakt voor het WK. Koeman die komt met een lijst met namen vandaag. Wie er officieel de koffers mogen pakken en inderdaad meegaan naar Amerika. Ik weet niet of je toevallig een filmpje voorbij hebt zien komen van vele voetbalstadions daar zo. Ah, het is absurd. Daar wordt een stadion in één keer opgebouwd. Daar zeg je u tegen, maar... daarna wordt er gewoon geen gebruik meer van gemaakt. Hebben we het dan ook gehad bij het WK Qatar, weet je wel. Er zijn ook stadions gebouwd, daar zeg je u tegen. Maar dat staat er nu al vervallen bij. Want er is niemand die daar überhaupt nog een stap binnen heeft gezet na de laatste wedstrijd. Dus het is toch een ding. En Amerika is daar nu ook volop mee bezig. Er mag nog wel wat gebeuren als je die filmpjes bekijkt.
1: Goedemorgen! Cor Voets uit Roetje Kanorie.
0: Cor!
1: Zo hé, maar dat is even lekker, een paar graden minder. Ja, ja. Blijft wel natuurlijk nog steeds mooi weer, maar het is niet meer zo warm, hè? Nou, gisteren de verjaardag van mijn dochter gevierd.
0: Nou,
1: 33 alweer. Oh,
0: gefeliciteerd.
1: En aanstaande vrijdag. Ta-ta-ta-ta! Is het mijn feestje?
0: Nou, ja zeg.
1: Nou, we gaan vandaag weer lekker heel Rotterdam onveilig maken. Samen met mijn maat Betje Kool. Iedereen geniet van de muziek van Radio NL. En Lars van Dijk.
0: Hoi, Cor.
2: Hey, goedemorgen, Lars.
3: Dit is de Sowieso Ochtendshow.
2: Met Lars van Dijk.
4: Laske, goedemorgen. Clubjoek, goedemorgen. Nou, het is natuurlijk weer woensdag. Dus we zitten alweer de helft van de week. Jantje, Nuland natuurlijk. Proficiat, kerel. Geniet er lekker van. En ja, Laske, zou je de nieuwe van Rutger van Barneveld willen draaien? Met die zwoele zomernachten. Ja. Nou, ik zou zeggen, ciao de bako, Rittiti en tot morgen.
0: En tot morgen, Andreas. Inderdaad, een mooie dag vandaag. Bericht van Jori vanuit Zundert. Goedemorgen. Melden ons weer present. En Diana vraagt om een liedje van Viltura. Van onze Vlaamse troef. Over troeven gesproken trouwens. Ik weet niet of je het voorbij hebt zien komen, maar dat complete archief van beeld en geluid. Hè, het digitale archief dat online staat. Noemen ze zelf dan de schatkamer. Ja, en daar staan we toch eens wat op, zeg. Jeetje. Ze zijn druk bezig om alles nog meer uit te breiden. Om naar 60% van het digitale archief te gaan om dat online te zetten. Het gaat dan om televisieprogramma's tussen 1920 en 2020. Je ziet daar Gerard Joling in zijn eerste Soundmix-show optreden voorbij komen bijvoorbeeld. Ja, en dat allemaal zonder accountje, hè. Ik had het zelf ook niet verwacht. Sinds gisteravond 6:00 staat het portaal online. En ik had er eventjes gesneupt. Dus even kijken wat het nou allemaal inhoudt, hè. Toch nieuwsgierig naar. Maar je kan letterlijk gewoon wat aanklikken. Ja, en dat is zo niet iets voor deze tijd. Dat verwacht je niet. Je verwacht, ik moet een account aanmaken. Met een beetje ongeluk moet je nog betalen ook. Maar het is gratis. Er is geen enkele advertentie te zien. En daadwerkelijk alles staat erop. Mocht je nog even 10 minuten over hebben vanavond, hé, dan tippie van flippie. Maar rij me maar gewoon direct een 30 minuten voor in, want je blijft nog wel even hangen, denk ik. Maar goed, dat is een hele andere zaak natuurlijk. De schatkamer van beeld en geluid. Andere zaken dan, onze Tini van de receptie.

Yes, John West en zijn wit-zwart in de live-uitvoering. En dat is het vermelden zeker even waard. Hey, we hebben zojuist onze Tini van de receptie gehoord vanuit haar eigen douchecabine. De vraag is, welk liedje zingt ze?

0: Aan de telefoon, Mark, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Vanuit Almelo.
1: Yes.
0: Ja. Hoe is het daar? Lekker zonnig?
1: Het is lekker zonnig. We zitten in de bus. Wegbus, hè?
0: Oh, heerlijk. Waar gaat de reis naartoe? Ja. Blijf je in de buurt van Almelo?
1: Blaricum.
0: Blaricum. Oh, kijk eens, met de rieten daken en zo.
1: Ja, een klein stukje. Ja. Hier ging rieten daken. Keren niet geven.
0: Oh ja, maar wat moet je daar gaan doen dan vandaag?
1: Timmeren.
0: Timmeren? Ja, dan kunnen ze zelf niet daar natuurlijk.
1: Nee, dat kennen ze niet. Ze kunnen alleen maar aardappels eten.
0: Ja, nou ja, aardappels eten of kaviaar. Hè, kaviaar.
1: Ja, kaviaar.
0: Hé, Mark, we hebben juist onze Tini van de receptie gehoord met haar prachtige gelal. Yes. Maar ja, goed, de vraag is natuurlijk, welk liedje is dat ook alweer?
1: Hazes, het slaapje al, ik wil
0: er
1: nog
0: wat
1: kwijt.
0: Ja, ze verzint er even een toontje bij je, zo halverwege.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
2: Een betrouwbare occasion met NAP? Autobedrijf Kuipers in Weerdingen en Nieuw-Weerdingen. Al 30 jaar vertrouwd. Ook voor onderhoud, reparatie en APK. Check snel autobedrijfkuipers.nl.
3: Orlando, ik wil beginnen met na-isoleren van die gevel. Rij jij nog even langs Bouwcenter hier om de hoek?
4: Hoezo, Daan? Missen we nog iets?
3: Volgens mij niet, maar daar weten ze alles als het om na-isoleren gaat.
4: Je bent nooit te oud om te isoleren, toch?
5: Bij Bouwcenter hebben we alles voor jouw na-isolatieklus. En ook nog eens handige tips. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.

0: Groothandel Martin Robbe vindt u aan de Heerenveenseweg nummer 3 in Oldebeco. Of kijk op martinrobbe.nl.
1: Alle tips en kennis over na-isoleren altijd bij de hand? Lees het in onze na-isolatiegids. Vraag ernaar bij jouw bouwcenter.
2: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
3: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
4: Ja, het is even wennen. Maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
5: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek, precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleef het op grittercaravans.nl.

0: Weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
2: Voortman bestaat 70 jaar. Daarom maak je nu bij aankoop van een complete keuken of badkamer kans om €15.070 terug te winnen. Kom naar de showrooms in Pessen of Assen. Voortman zet de tijd op 7 uur.
1: Altijd aan.
3: Nu het nieuws op Radio NL.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal. De Erasmus Universiteit heeft uitgerekend hoeveel de maatschappij kwijt is aan dementie. En dat is voor het eerst, schrijft het AD. De onderzoekers komen uit op dik 30 miljard per jaar. Dat zijn niet alleen de kosten voor behandelingen, maar ook die voor mantelzorg. Mensen die voor een familielid zorgen, hebben namelijk minder tijd om te werken. Steeds minder mensen zijn bereid om wat te doen tegen klimaatverandering. Ze vinden wel dat er iets moet gebeuren, maar vooral door de grote vervuilers zoals de industrie, blijkt uit onderzoek. Mensen hebben nu vaak het gevoel dat zij de rekening betalen voor de vervuiling van de industrie. En dat voelt oneerlijk. BOA's mogen vanaf volgende week jongeren naar Halt sturen als ze iets flikken. Tot nu toe mocht alleen de politie dat doen en konden BOA's enkel een boete uitschrijven. Maar dat zorgde soms voor problemen omdat je met een boete een strafblad kan krijgen. Een straf van Halt is er juist om van te leren en dan krijg je geen strafblad. En de wedstrijden van het WK voetbal zijn door het tijdsverschil vaak op rare tijden te zien. Maar toch verwacht de ster meer reclame te verkopen dan bij het vorige WK en EK. En dat komt doordat er een record aantal landen aan het WK meedoet. En er dus ook veel wedstrijden zijn. Vooral supers hebben veel reclame ingekocht. Het weer van Weer Online. Veel zon en af en toe ook wat wolken. Het wordt 19 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Morgen wordt het weer iets warmer. En dat was het ANP nieuws.
5: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
6: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
5: In Klazina Veen.
7: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde. Buitengewoon goed.
8: BandyXL.nl. De online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. BandyXL.nl.
9: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
10: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
11: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
12: Kom 19 en 20 juni naar de Fixami Demodagen bij Gereedschapcentrum Tilburg. Scoor deals, winacties en advies van onder andere Milwaukee, Bessie, Sola, Heikoki, Metabo, Laserliner en Ibanstock. Meld je aan op fixami.com/demodagen.
13: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
14: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
15: Boost yourself.
16: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland... en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh,
17: om die fiets.
18: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
19: Gewoon even op BelSimpel kijken.
20: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
21: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Ja, goedemorgen. Iets over zevenen bij de ANWB deze ochtend. Dennis Mooij, goedemorgen.
22: Een hele goede morgen. Er staat nu zo'n 80 kilometer file. De meeste files leveren ongeveer 5 minuten vertraging op. Op de A58 vanuit Breda naar Eindhoven ben je een kwartier extra kwijt. Tussen knooppunt De Baars en Oorschot. En in Zeeland is de N59 Burgerhaamstede richting Rotterdam bij Zierikzee afgesloten. Dat komt door een ongeluk. Flitsmeister meldt dan 1 snelheidscontrole op de A7 van Zaanstad naar Den Oever bij 32,4.
1: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
4: Met zometeen het keuzemoment van deze woensdagmorgen. En ook muziek van Rafaela is onderweg voor eeuwig en altijd.
1: Dit is de muziek van Radio NL. Radio NL.

Rafaela. En voor eeuwig en altijd, het is 7:10. Zometeen die twee liedjes voor het keuzemoment van vandaag. Eerst een blik op het nieuws van woensdag de 27e van mei. Het gaat over de Gezondheidsraad. Komt namelijk met een advies over vaccinaties tegen meningokokken B. Die bacteriële infectie kan leiden tot onder meer hersenvliesontsteking. Eerder adviseerde de Raad om deze vaccinatie niet op te nemen in het Rijksvaccinatieprogramma. En het ministerie van Volksgezondheid heeft om een nieuw advies gevraagd. Daar gaan we vandaag dus meer over horen. Dan op de kade bij de Openbare Bibliotheek in Amsterdam. Daar komt een eettafel van, hou je vast, 700 meter te staan vandaag. Waar mensen die zich hebben ingeschreven samen kunnen eten als teken van verbinding. Top bijzonder dingen. 700 meter. Hey, vastgemaakt met tijrippies, denk ik. Tijrippies en duct tape. Ja, en dan zoals gezegd komt Koeman vandaag met welke 26 spelers hij naar het wereldkampioenschap gaat. Om 3:15 vanmiddag. Dan is er een persconferentie bij de KNVB in Zeist. KNVB dat namelijk, of trouwens ook nog bekend heeft gemaakt dat ze ook in Zeist blijven. Hè. Koeman die zal daar ook zijn keuzes voor het Nederlands elftal toelichten. En misschien nog wel even reageren op Veerman. Daar gaat over gevraagd worden. Mocht je denken, waar hebben ze het nou over? Veerman, Koeman, hoezo? Ja, dat is een dingetje. De Veerman die was er nogal narrig over, afgelopen week. Over dat zijn gedrag hem niet aanvond. Goed, hele rel is dat. Maar ze mogen elkaar niet meer bellen. Dat was de strekking van het verhaal, zeg maar. Ja, en andere zaken dan. Vandaag organiseert Nederland een grote en internationale veiligheidsconferentie. Met sprekers uit de politiek, de wetenschap, het leger, het bedrijfsleven en de NGO's. Een conferentie, vandaag in het Vredespaleis in Den Haag en morgen bij de Universiteit Leiden, wordt afgetrapt door onder meer...

0: Hier voormalig secretaris-generaal van de NAVO, Jaap de Hoop. En premier Jette. Het idee is om een jaarlijks terugkerende conferentie van te maken. En niet alleen maar naar de internationale conferenties te gaan. Het zelf dus inderdaad ook te organiseren. Goed, dan de twee liedjes voor het keuzemoment van deze woensdagmorgen. Twee liedjes van Henk Wijngaard die we tegenover elkaar zetten. Je mag een A'tje of een beetje doorsturen via de app van Radio NL met een tekstberichtje, audio-appie, zolang de letter maar naar voren komt. Keuze A is deze morgen voor De Dikke Diesel zonder chauffeur. En een beetje is voor Daffy Duck. Aan jou de vraag om een appie door te sturen. Met daarin dus jouw voorkeur. Een A'tje voor dit liedje van Wijngaard.
1: Er staat een dikke diesel bij ons voor de deur. Maar die dikke diesel heeft geen chauffeur.

uiteraard en de Dikke Diesel. Een beetje voor met Daffy Duck. Voor het beroemde houten Elfstedenbruggetje, hè? Want van Bad Lehiem tot Maasluis, daar zit dat bruggetje. Ja, niet in Maasluis, maar in Bad Lehiem. Anders was het heel ver schaatsen geweest. Maar welke van de twee mag het worden vandaag? Een A'tje of een B'tje?

Reyes en hun geloven in het leven. Daarvoor Danny Heden, Ik ben liever bij jou. Het keuzemoment van vandaag bestaat uit twee liedjes van Henk Wijngaard. Keuze A voor de dikke diesel en een beetje voor mijn Daffy Duck. Twee liedjes die je wat minder vaak hoort. Ik denk dat de dikke diesel nog minder vaak voorbij komt dan het Daffy Duckie. Dus wellicht dat dat vandaag in het voordeel werkt van keuze A. Je mag jouw stem laten horen via onze app. Tekstberichtjes, audio-appies. Dan gaan we er zo meteen doorheen. Eens even kijken welke van de twee het mag gaan worden vandaag. Met een minuut ongeveer, dan gaan we door alle stemmen. Dus je bent zeker niet te laat, mocht je nog niks hebben ingestuurd. Keuze A deze morgen voor, zoals gezegd, de dikke diesel. Er staat

0: met Daffy Duck op keuze B vandaag. Wat mag het gaan worden? Beetje van Erwin in elk geval. Vanuit Almere, Bert is het Apeldoorn. Goedemorgen, keuze B, ook van Geert uit Tinarlo. En dan had je voor Thomas het Heilo. Margriet uit Leeuwarden, die gaat voor keuze B. Beetje voor Nico uit Roosendaal. B voor Pieter vanuit Zomeren. Appie van Daan, goedemorgen.
1: Hey, een hele goedemorgen, Laske.
0: Morgen.
1: Het is voor mij weer, zoals gewoonlijk, een hele makkelijke keuze, hoor. Voor mij toch maar een keuze B vandaag.
0: Keuze B.
1: Houdoe, hè.
0: Beetje voor Bo van het Biervliet en B van Gerrit Jan vanuit Klarenbeek. Marco, goedemorgen.
2: Goedemorgen, doe maar een aatje en een groetje naar Mark, Bas en Luc.
0: B voor Diana uit Haaksbergen en B voor Jan Jelle vanuit Zuid-Laren. Steve uit Puttershoek, die gaat voor een beetje. Fred vanuit Amsterdam.
3: Bas, doe maar een beetje.
0: Beetje. Staat genoteerd. Dankjewel, Fred. Johan, de Huizermeden, een aatje voor mij vandaag. Markie.
4: Goedemorgen. Ja, doe maar een beetje hoor. Groetjes.
0: B voor Wouter uit Bovensmilde. Annie uit Bovenkarspel, die gaat voor een beetje. We gaan vandaag voor keuze bezig. Mark uit Asten, een appje vanuit Volendam.
5: Goedemorgen, Lassie. Een aatje deze keer.
0: Een aatje, kijk eens. Keuze A voor Mark uit Wieringerwerf. Keuze B daarentegen voor Mariska uit Sloodorp. Flora Flitsertje.
6: Hoi Lassie, keuze Davy Duk voor onze Jorge Jantje.
0: Hoi. Kijk eens. Is hem inderdaad geworden. Van Bethlehem naar Maassluis. Het is geen dikke diesel. Ja, dat zal Davy Duk wel zijn daar niet van. Maar het is keuze B geworden in het Weygaard keuzemoment. Ik lees het.

0: kijkers, keuze B in het Weygaard woensdag keuzemomentje.
1: Goedemorgen, Larsie. Nou, jammer dat het geen aardje is geworden, want ja. Die hoor je wel vaker op de radio.
0: Nou ja, dat is...
1: Fijne dagje.
0: Hoe het werkt natuurlijk, hè. Van de dikke takketje op de rand van de stoep. Gaat om de meeste stemmen die tellen. Het is bijna 19:30, nieuws weer verkeer is onderweg en we draaien zo meteen de Hollandse nieuwe van deze week. Die is in handen van Miss Shalali Shalala. Sineke natuurlijk.
2: Ik doe wat ik wil.
3: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
4: Sunne te fel? Jokason.nl. Albino 60 Joorsun weer en Rollo.
3: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
5: Proef je de lente? Dan geniet je op het terras van de bitterballen van Heren van Loosdrecht. En proef ook de Javaantjes met kip en pinda. De madammekes met kaas en beenham. En de vegan groentemannekes. De borrelhapjes van Heren van Loosdrecht. Vraag ernaar bij de horeca.
6: Een bedrijfspand bouwen of verbouwen zonder gedoe? GLS Projects uit Franeker regelt het. Turnkey utiliteitsbouw met maatwerkoplossingen. Van het eerste ontwerp tot de ruwbouw, afbouw en installaties. Geen praatjes, maar aanpakken. GLS Projects. En ben jij zo'n harde werker? Dan zoeken we jou.
5: Geniet van de borrelhapjes van Heren van Loosdrecht. Bij Forel Vijver de Boshoek 2.0 in Elim.
7: De Weerzeloze Markt, dat is altijd weer een feest.
8: Aanstaande zaterdag zijn we er weer.
9: Jij ook?
8: Beleef iedere zaterdag van 9 tot 1 de gezelligheid van de Weerzeloze Markt. Kom naar Weerselo en struin langs nieuwe, gebruikte, vintage en retro goederen. Een dag vol verrassingen. Kijk voor informatie en reservering op weerzelozemarkt.nl.
10: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor.btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
11: Op tweede paasdag is de Weerzeloze Markt geopend van 9 tot 5. Kijk snel op weerzelozemarkt.nl.
12: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
13: Overson, groot en klein wonen.
12: Check de voorraad op overson.nl.
14: Betaalbaar isoleren? Kijk op isolatienoord.nl. Voor zowel zakelijk als particulier ruim

0: Heneman hier. En dit is mijn nieuwe single, Die Laatste.
1: Dit is toch niet je laatste, Arjan?
0: Nee joh, tuurlijk niet.
1: Oh, gelukkig.
0: En luister hem hier bij Radio NL.
2: Die laatste had ik niet moeten nemen.
0: Wil je me boeken? Check arjanveneman.nl.
2: Ja, het is zo lekker, ook al zie ik geen enkel.
3: Nog een keer.
2: Die laatste had ik niet moeten nemen.
1: Ja, prima zo.
4: Bij JH de Meubelconcurrent kun je niet alleen terecht voor je meubels, maar ook voor je tuinmeubels, tuintafels, stoelen en lounge sets. Nu met kortingen tot wel 70%. Sla snel je slag voordat het te laat is. JH de Meubelconcurrent in Zwolle en Slagharen.
5: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
6: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
7: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Weijgaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Raak.

0: naar de Fries XL in Rode. Vier erbij en maak tot en met juni kans om je aankoopbedrag terug te winnen. Tot wel 2000 euro. Iedere maand een nieuwe winnaar. Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door de Friesexcel.nl. De tuinmeubelspecialist van het noorden.
1: Radio NL. Weerbericht.
2: Vanochtend zijn er zonnige perioden, maar er is ook wel wat bewolking aanwezig. Sterker nog, in het westen van het land komt er zelfs een enkele bui voor. Vanmiddag daarentegen lekker zonnig en droog. Maximum temperaturen lopen uiteen van 16 graden op de Wadden. Tot plaatselijk een graadje of 27 in het uiterste zuiden van het land. Ook vanavond is het nog lang zonnig en lekker droog. Komt wel flink af trouwens hoor. Morgen dan is het droog, zonnig en iets warmer dan vandaag. Dan hebben we een gemiddelde temperatuur van 27 graden. Nu het nieuws van 7:30. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal.
4: BOA's mogen vanaf maandag meer dan alleen een boete schrijven als een minderjarige de fout ingaat. Ze kunnen dan ook iemand naar halt sturen. Dat is beter, omdat je dan kunt leren van je fout. Dementie kost de maatschappij dik 30 miljard per jaar en dat wordt alleen maar meer, blijkt uit onderzoek. Het gaat dan ook om mensen die voor zieke familie zorgen en daardoor minder kunnen werken. En Nederlanders vinden nog steeds dat we iets moeten doen tegen klimaatverandering, maar ook dat het allemaal wat eerlijker kan. Grote vervuilers worden gespaard en gewone mensen worden op kosten gejaagd, blijkt uit onderzoek.
2: Oké, dankjewel. Dan Dennis bij de ANWB. Goedemorgen.
5: Een hele goede morgen, Lars. Er staat net geen 150 kilometer file. De meeste files leveren ongeveer een minuutje of 5 vertraging op. Dus dat valt reuze mee. Op de A67 vanuit Antwerpen naar Eindhoven is wel zojuist een ongeluk gebeurd. Tussen Hapert en De Hocht. Knooppunt De Hocht levert dat volgens nog 10 minuten vertraging op. En de N59 Zierikzee richting Rotterdam. Bij Zierikzee is de weg afgesloten richting Rotterdam. En dat komt door een ongeluk. Flitsmeister meldt aan een camera op de A73 richting Nijmegen bij 61,2.
1: Radio NL. Dit is deze week.

0: dobbelspel van vandaag. We mogen er weer tegenaan, we mogen de dobbelsteen weer eventjes gaan gooien en eens even kijken wat het dan kan gaan worden deze dag. Eerst de lijst met mogelijkheden. Dobbelen wij. Zometeen nummer 1, dan zoeken wij een liedje met jou. Hey. Vorige week waren we op zoek naar liedjes met ik. Deze dag doen we het misschien een klein beetje anders als die in elk geval gedobbeld wordt. Bij nummer 2 zoeken we liedjes die te maken hebben met de tijd. 3 staat voor categorie samen. 4 lichaamsdelen. Bij nummer 5 mogen we nog een keer dobbelen. En bij nummer 6 zoeken we liedjes waarvan de titel begint met de letter L. Oeps. Eerst even kijken wat het allemaal gaat worden voor vandaag. Daar gaan we.
1: Zo, alle drie. Hey, alle drie.
0: Het is nummer 3 vandaag. Kijk, dat betekent dat we op zoek zijn naar liedjes in de categorie samen. En daar vallen er wel voor te bedenken.

Hoefner en de mooie blauwe ogen. Dobbelspel van vandaag staat in de categorie samen. En daar kan je aardig wat liedjes mee verzinnen. Jouw suggestie voor het dobbelspel van deze woensdagmorgen is dan ook welkom via de app van Radio NL. Deze bijvoorbeeld. Daar kwam Jessica mee op de proppen vanuit Almelo. Factor Frans Bauer.

0: een veel te klein balkon.
1: Nou.
0: Droom ik van de zomerzon.
1: Wat kunnen we voor jou gaan draaien in het dubbelspel van deze woensdag? Categorie samen, dat is waar je er eentje mee mag bedenken. Een heel klein luisterliedje van Willeke.

0: categorie samen. Normaal. Wie doet het samen?
1: Ja, dat is ook een goede inderdaad. Het gevoel van samen zijn. Van Janne, zegt Hans het Eck en Wiel. Thea uit Bergijk, samen met jou, Jan Smit. Jessica, die stuurde ook samen met jou. En deze vond ik ook mooi hoor. Dit is René Karst onder de noemer Karst & Company, samen zeilen.

dobbelspel van vandaag staat dus in de categorie samen. En jouw liedje is welkom via de app van Radio NL. Tekst of audio berichtje met de categorie voor vandaag. En deze die kwam van Mark vanuit Andijk. Ex-Hollandse nieuwe ook. Jan Smit met zijn samen.

0: GTA.
1: Jan Smit en Samen voor het dobbelspel van vandaag. Dat is ook de categorie trouwens, Samen. Mag je liedjes mee doorsturen via onze app. En dan komen liedjes binnen dat ik denk van zo, hey, dat is even geleden. Zometeen het liedje waar dat over gaat. Eerst deze suggestie van, even kijken, Hans uit Nijverdal, René Schuurmans. Samen.

0: Between vanuit Rijzenhout, die kwam hier mee. En dan dacht ik inderdaad, dat is even terug. Rudy Karel, Samen een straatje om.
1: Samen een straatje om, zoals gewoonlijk elke avond. Even een straatje om, voor ik mijn ogen sluit.
0: Meer liedjes voor het dobbelspel van vandaag. Wolter Kroes met zijn Samen. Dame doet ook mee. Een tijdje geleden heeft hij samen met zijn zoon Louietje een liedje gemaakt. Het liedje heet Wij doen het samen.

Laatste voor het dobbelspel van deze woensdagmorgen is in handen van Thea. Of Theo, moet ik zeggen. Excuus, Theo. Theo die gaat voor André Hazes junior en Robert van Hemert. Hij zegt zelf, dat liedje is te weinig gedraaid en ondergewaardeerd. Samen uit, samen thuis alsjeblieft. Ik neem waar.

0: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
1: Hey vakmensen, zoek jij een leuke baan met pit? Ga dan aan de slag bij Jansen en de Wit.
2: Altijd werk, een goed salaris en je geld op tijd.
3: Jansen en de Wit.nl.
2: Dat werkt wel.
4: Wat is dit heerlijk.
5: Ja, het genieten is begonnen met een vloerverwarming van Temme en Koop.
4: En fijn dat ze zo snel klaar waren met installeren.
5: Echte vloerverwarmingsspecialisten doen echt alles voor een warm gevoel.
4: En die begint op temmenenkoopgroep.nl.
5: Ja.
3: Jansen en de Wit.nl.
2: Dat werkt wel.
6: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
7: Dan ga je op zoek naar pellets?
8: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
6: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
9: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
10: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
11: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
12: De bouw komt weer tot leven. Dit is jouw moment. Gas erop met spullen die gewoon werken. En nu, bij bestellingen vanaf 1000 euro, die WK Bouwboxer cadeau. Check de voorjaarsfolder op icevisser.com. Icevisser. Komt goed.
13: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleef het op grittercaravans.nl.
14: Gritter Chalet en staakcaravans.
12: Score jouw gratis WK Bouwboxer. IJs en Visser.
15: Kom 19 en 20 juni naar de Fixami Demodagen bij Gereedschapcentrum Tilburg. Score deals, winacties en advies van onder andere Makita, Eurom, Vestu, Knipex, Vera, Swinco en Futec. Meld je aan op fixami.com/demodagen.
16: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
17: Lekker zoet.
16: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar 1,95.
18: Dan gaan we vieren.
16: Aldi.
19: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
20: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
21: Dit is niet normaal meer.
22: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
23: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
24: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
25: Voortman bestaat 70 jaar. Daarom maak je nu bij aankoop van een complete keuken of badkamer kans om 15.070 euro terug te winnen. Kom naar de showrooms in Pessen of Assen. Voortman zet de tijd op 8 uur.
26: Altijd aan.
27: Nu het nieuws op Radio NL.
28: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal.
0: Jongeren die de fout ingaan kunnen vanaf maandag ook naar Halt worden gestuurd als ze worden betrapt door een BOA. Tot nu toe konden die alleen boetes uitdelen. Maar dat levert in sommige gevallen ook een strafblad op waar jongeren nog lang last van hebben. Door ze naar Halt te sturen kunnen ze leren van hun fout zonder gevolgen. Het is voor het eerst duidelijk wat dementie kost voor de samenleving. Ruim 30 miljard euro. Daarvan is slechts de helft voor medische zorg. De rest van de kosten is voor bijvoorbeeld mantelzorgers. Als zij zieke familie moeten helpen, kunnen ze niet werken. En juist dat blijkt economisch behoorlijk aan te tikken. De meeste Nederlanders vinden maatregelen tegen klimaatverandering nuttig, maar niet echt eerlijk. Grote vervuilers blijven buiten schot en de gewone man krijgt de rekening gepresenteerd, vinden ze. Uit onderzoek blijkt verder dat een heel kleine meerderheid voor kernenergie is. En nog steeds worden er stukken oerwoud in het Braziliaanse Amazonegebied gekapt. Maar het gaat minder hard dan in andere jaren. Vorig jaar verdween een gebied zo groot als een kwart van Nederland. Als het aan de president van Brazilië ligt, moet de illegale kap van bomen over een paar jaar helemaal voorbij zijn. Het weer van Weer Online. In het westen kan een bui vallen, verder blijft het droog. Vanmiddag veel zon bij 19 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
2: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
1: In Klazina Veen.
3: Voor een te gek feest op een unieke, sfeervolle locatie ga je naar het Turfcafé in Schonebeek. Kijk voor de uitgebreide all-in arrangementen op turfcafé.nl.
4: De mooiste tuinhuizen, overkappingen of garages. En dat allemaal op maat gemaakt door echte vakmensen. En binnen één dag gratis gemonteerd bij jou thuis. Bij Scheffer Teunissen de Tuinhuizen kan het allemaal. Kom gerust langs in onze showroom in Waalwijk of Wijchen. Of ga naar debestetuinhuizen.nl.
5: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
17: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
18: Ga jij binnenkort kamperen? En wil je ook slapen alsof je op vakantie bent? Scoor dan nu bij matrasconcurrent je caravan, camper of bootmatras vanaf €65. Ook op maat samen te stellen. Je vindt onze winkel in Rogat, Zwolle en Slagharen. En natuurlijk op matrasconcurrent.nl.
28: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar, nu voor maar €59. ANWB en gaan.
29: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
30: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
31: Het is iets over 8. Een hele goede morgen bij de ANWB. Dennis Mooi deze ochtend. Goedemorgen, Dennis.
32: Een hele goede morgen. Er staat nu 180 kilometer file. Wat dat betreft zitten we aardig op schema. De meeste files leveren ongeveer een minuutje of 5 vertraging op. Dus dat valt reuze mee. Dit zijn de grootste uitzonderingen. De A12 van Arnhem naar Utrecht. Tussen Oosterbeek en Veenendaal-West heb je een kwartier vertraging door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Op de A28 richting Utrecht. Tussen Strand Nulde en Amersfoort. 35 minuten extra. Hier zijn twee rijstroken dicht door een ongeval. En in Zeeland is de N59 richting Rotterdam bij Zierikzee afgesloten. Ook dat komt door een ongeluk. Flitsmeister meldt aan de camera op de A13 naar Rotterdam bij 11,2 en de A73 naar Nijmegen bij 61,2.
33: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
31: Ja, met zometeen nieuwe ronde van de vraag van vandaag. En muziek is onderweg van Miss Satisfyer.
34: Dit is de muziek van Radio NL.

Hey, Roxy Dekker en haar casual in het ochtendprogramma van deze woensdagochtend. Goedemorgen, het is 8:10 en we zijn lekker begonnen voor vandaag. Vandaag ook weer een zonnige dag. In het westen nog wel kans op een beetje bewolking deze morgen. Maar vanmiddag, dan is dat weer verdwenen. Temperatuur vandaag zo rond een graad of 25, dat is waar we het mee mogen doen. Neemt eventjes een duikelvlugje ten opzichte van gisteren. Maar overmorgen, vrijdag, dan is het weer een prachtig stralende dag. Tenminste, zo wordt het dan omschreven. En dan is het weer erg warm en gaan we wederom richting een graadje of 30. Het nieuws van vandaag. Het gaat over een brandstofauto of een hybride auto in de zakelijke lease. Vanaf begin volgend jaar wordt het namelijk een stukje duurder voor de baas. Per 1 januari komt er een soort brandstofboete in voor nieuwe leasecontracten. Daarmee wil de overheid de overstap naar elektrisch rijden verder stimuleren. Houdt dus in, zo'n brandstofboete. Dat voor een brandstofauto van 35.000 euro zo'n 350 euro per maand komt. Officieel heeft de boete de naam pseudo-eindheffing, zo heet dat dan. De werkgever moet hem betalen en mag hem dan niet doorberekenen aan de werknemer. Dat voor de zakelijke leasewagens. Die moeten dus eigenlijk, ja, moeten, maar niemand, zeker de kleinere ondernemers, die gaan dat niet betalen, 3.500 voor een niet-elektrische auto. Dus die ga je daar ook vaker zien vanaf begin volgend jaar. Andere zaak, het gaat over fabriekswoningen van 1,5 ton. Hé, klinkt veel geld, maar het is voor een woning. Ja, tuurlijk is het veel geld, zeker, maar het gaat om een woning. Omdat het woningtekort een serieus probleem is, zoeken we oplossingen. En het AD komt daarom deze morgen met dus inderdaad kant-en-klare woningen. En dan denk je, ja maar goed, hè, laten ze eerst maar even bewijzen dat het werkt, zo'n kant-en-klare woning. Maar denk eens aan vakantiehuisjes. Die komen tegenwoordig gewoon van de lopende band af. Hè? Of nou, de rollende band moet het zijn. Daar rollen ze vanaf, makkelijk te plaatsen, kant-en-klaar. Het is gewoon een bouwpakketje wat daar wordt neergezet. En daar kan je in principe prima in wonen. Voor starters is dat interessant, want dat kost in één keer een stukje minder dan waar de gemiddelde huizen tegenwoordig voor weggaan. Ja, is het helemaal de oplossing? Dat weten we nog niet. Alleen er wordt nu meer naar gekeken of ze dus deze, tussen aanhalingstekens, vakantiewoningen ook mogen gaan verkopen als gewone woning.

Mike Pietersen samen met Jesser. En altijd bij je zijn voor muziek van Jannes. Het is een spannende periode voor de eindexamenleerlingen, want die zijn namelijk druk bezig. Die mogen de banken in om de toetsen af te leggen. En vandaag de laatste dag voor het eerste tijdsvak. Het tweede tijdsvak, waar bijvoorbeeld ook de herkansingen in zitten, begint dan even wat later. Even pauze, zeg maar. 6 juni, dan begint tijdsvak nummer 2. Nou, en wat dus, ja, voor mijn gevoel is het iets van de laatste tijd, maar het is al van heel erg lang geleden, want het bestaat al 10 jaar, die klachtenlijn. Maar misschien is het ook wel dat we de laatste jaren gewoon wat meer over horen. Alleen het gaat over LAKS, hetgene waar je dus je klachten mag indienen voor eindexamens, waar eindexamenleerlingen dat ook massaal doen trouwens. Meest werd dit jaar bijvoorbeeld geklaagd over het HAVO-examen Nederlands. Er kwamen 40.000 meldingen van binnen. En dat gaat dan echt alle kanten op. Hè? Van bijvoorbeeld dat het examen te moeilijk was. Ja, dan denk ik bij mezelf, had dan wat beter geleerd. Hè? Ik zei ook altijd vroeger dat het te moeilijk was, te lastig was. Maar het kan ook gaan van bijvoorbeeld de docenten die hakken droegen in plaats van sneakers. Waardoor je dan telkens het geklik van de hakken hoorde in de gymzaal. Nou ja goed, die klachten die lopen dus nogal uiteen, maar... Vraag me nou af. En je kan het bijna... Ja, we doen het even onder de noemer vraag van vandaag. Je kan het bijna doen onder de noemer... Is er iemand die luistert? Die ooit een klacht heeft ingediend voor zo'n eindexamen. Of wel gewoon wat heeft gehad. Dat je dacht van... Hé, gosje jongens, moet dat nou? Dat er bijvoorbeeld de gemeentemaaier bij het gymzaaltje gaat maaien. Gras gaat maaien. Precies wanneer die examens afgelegd worden. Je kan het bijna zeggen... Is er iemand die luistert? Die puntje, puntje, puntje... ooit een klacht heeft gehad over zijn of haar eindexamen? Of is dat nou echt wat van de laatste tijd? Laat het even weten via de app van Radio NL. Daar zijn we razend benieuwd naar.

0: had jij toevallig ook iets vervelends tijdens jouw eindexamens?
1: Dit is de vraag van vandaag.
0: Dat allemaal naar aanleiding van de klachtenlijn die steeds vaker in het nieuws is. LAX, dat is waar eindexamenleerlingen hun klachten kunnen indienen. En dat gaat dus daadwerkelijk alle kanten op. Van een grasmaaier die buiten staat te maaien tot de koffiejuffrouw. Die met een trillende kar langs de deur rolt. Ik noem maar wat, hè. Die klachten die komen binnen. Dat is allemaal aan den orde. Vraag van vandaag gaat dus over de eindexamens. Berichten die binnenkomen via de app, dank daarvoor. Richard van het Zwolle, goedemorgen. Als ik het heb over mijn eindexamens, gaan we echt wel een hele lange tijd terug. Maar bij ons waren er een paar die hebben dus inderdaad snoeppapiertjes. En dat ritselde de hele tijd. Ben wel geslaagd. Nou ja, goed, als dat het enige is natuurlijk, dan kan het nog wel een keertje. Maar ik had zelf tijdens mijn eindexamen. Ja, gewoon, ik had helemaal niks raars. Ik zat er even over na te denken, maar nee. Moet ik zeggen dat ik sowieso niet de eerste ben die aan de klachtenbel zou hangen. Maar goed, dat is anders wat. Aan de telefoon, Jan, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Lars.
0: Jan, als we het hebben over jouw eindexamens, hebben we het over hoe lang geleden?
2: Dat was in 2017, 2018. Dus ja. Zo'n 8 jaar geleden.
0: Zo'n 8 jaar geleden. En nou horen we dus allemaal soorten klachten binnenkomen. Ook van de mensen, of eindexamenleerlingen, die dus zeggen... ja, ik vond het examen te lastig. Dan denk ik bij mezelf, hè, dat dien je toch niet in zo'n klacht?
2: Nee, dat zou ik ook niet doen. Dat zou ik eerder zeggen, dan moet je even wat meer tijd aan de voorbereiding besteden. Wat beter leren.
0: Dan heb je het zelf gedaan, toch?
2: Ja, dat vind ik van wel.
0: Ja, nou ja, goed. Maar wat was er ging jou, tijdens jouw eindexamen af? Heb je daar ook een officiële klacht voor ingediend dan?
2: Nou nee, ik heb er geen klacht voor ingediend, dat niet. Snoeppapiertjes die ritselden en dat het brandalarm afging tijdens het examen.
0: Ja, alsjeblieft zeg maar dat het niet waar is, dat brandalarm. Maar moest je er ook uit?
2: Ja, we moesten eruit. Maar het bleek gelukkig loos alarm te zijn. Ze waren in het technieklokaal, waren ze het lokaal aan het schoonblazen met een blauwblazer. En dat stof kwam bij de rookmelder.
0: Mijn hemel. Maar dan, kijk, ik kan me voorstellen dat zeg maar, omdat je dan dus je examenlokaal uitgaat, wordt dat dan niet nietig verklaard of zo, dat je dat examen nog een keer opnieuw moet doen?
2: Ja, we moesten hem uiteindelijk wel weer opnieuw doen. Maar ik heb hem toch in 1 keer gehaald.
0: Ja, ben je ook geslaagd?
2: Ja, in 1 keer geslaagd toen, gelukkig.
0: Ook al geslaagd, lekker zeg. Ja, nou, Jan, dankjewel voor je verhaal. En nou kun je lekker gewoon aan de bak. Hoeven niet nog een keer naar het brandalarm te luisteren, hoop ik voor je.
2: Nee, ik heb nou het geluid van een grasmaaier om me heen. Dat is aardig.

0: Bam. Klein Orkest en Koos Werkloos bij Radio NL. Trekkers aan die trekzakken, dat hebben we een paar weken geleden in het leven geroepen, omdat er bij nieuwe muziek steeds minder gebruik gemaakt wordt van de accordeon. En om dan in elk geval de accordeonliedjes die er nu nog wel eventjes bij komen een beetje in het daglicht te zetten, hebben we daarvoor dus... Trekkers aan die trekzakken! En meestal zijn de liedjes afkomstig vanuit de app van Radio NL. Mensen die voor Trekkers aan die trekzak inderdaad een liedje insturen, en zo ook deze. Sterker nog, hij werd vorig jaar al aangevraagd... vorig jaar... Dat is wel heel lang geleden. Vorige week werd hij al aangevraagd door Kees. En het gaat dan om de vrouw van.
1: Ja.
0: Vrouw van wie? Robert Pater. Jazeker. Dora heet ze. En maakt ook muziek. Alles gaat voorbij in Trekkers aan die trekzak voor deze woensdagmorgen.

In Trekkers aan die Trekzak voor de woensdagmorgen. Dora en alles gaat voorbij. Vandaag een mooie dag. Gisteren was het warm. Vandaag eventjes een klein beetje frisser. Gisteren op veel plaatsen temperaturen boven de 30 graden. En vandaag komt hij in het uiterste zuiden misschien op 27 graden. Dat is dus wat beter te doen. Het is vandaag even een iets frissere dag. Maar aanstaande vrijdag dan zijn het weer de dagen voor de grote wasjes en de kleine wasjes. Want ze drogen in één keer. Ochtendprogramma van vandaag komt dan ook ten einde. Morgenochtend 6 uur melden we ons weer. En we gaan eruit vandaag met Trafalgar.

0: is dit heerlijk.
1: Ja, hè. Het genieten is begonnen met een vloerverwarming van Temme en Koop.
0: En fijn dat ze zo snel klaar waren met installeren.
1: Echte vloerverwarmingsspecialisten doen echt alles voor een warm gevoel.
0: En die begint op temmenenkoopgroep.nl.
1: Ja.
2: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: Een betrouwbare occasion met NAP? Autobedrijf Kuipers in Weerdingen en Nieuw-Weerdingen. Al 30 jaar vertrouwd. Ook voor onderhoud, reparatie en APK. Check snel autobedrijfkuipers.nl.
2: Pet Rebels. Grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
4: Wil jij graag jouw trekker verkopen? Bij Agritrader staat die online voor slechts 8 euro. Het beste nieuws? Agritrader.nl wordt meer dan 120.000 keer per maand bezocht. Ga dus snel naar Agritrader.nl. Dan is die trekker echt zo verkocht.
5: BTN De Haas. Al 100 jaar vertrouwd door agrariërs en vakmensen. Wij staan nog met onze poten in de klei. A-merken en producten uit onze eigen fabriek. Getest bij ons thuis en op onze eigen praktijkboerderij. Broers Noor, BTN De Haas. Of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
6: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
7: Gritter Chalet en staakcaravans.
8: De bouw komt weer tot leven. Dit is jouw moment. Gas erop met spullen die gewoon werken. En nu, bij bestellingen vanaf 1000 euro, die WK Bouwboxer cadeau. Check de voorjaarsfolder op icvisser.com. IC Visser.

0: voor jouw gratis WK-bouwboxer. Ice Visser. Komt goed. Nu bij Markt Kaufmeppen een krat Coca-Cola, Fanta of Sprite. Gedeeltelijk cafeïnevrij. 12 keer 1 liter petfles. Nu voor maar €10,99. Markt Kaufmeppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
1: Vandaag is de laatste dag van de Musical 10-daagse. Boek nu Moulin Rouge de Musical met alleen vandaag nog elke tweede kaart gratis. Deze winnaar van maar liefst 5 Musical Awards stopt en is nog tot en met 2 augustus te zien. Pak je kans op musical10daagse.nl.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Café Sauzen. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
4: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
6: Voortman bestaat 70 jaar. Daarom maak je nu bij aankoop van een complete keuken of badkamer kans om €15.070 terug te winnen. Kom naar de showrooms in Pessen of Assen. Voortman zet de tijd op 9 uur.
5: Altijd aan.
7: Nu het nieuws op Radio NL.
8: Goedemorgen, dit is het ANP nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal. BOA's krijgen vanaf volgende week meer mogelijkheden om lastige jongeren aan te pakken. Nu mogen BOA's alleen nog een boete geven of een waarschuwing. Straks kunnen ze jongeren ook naar Hal sturen, waar ze van hun fouten kunnen leren. Het voordeel is dat ze dan geen strafblad krijgen waar ze later last van kunnen hebben. Oorlog voeren doe je tegenwoordig met drones en daarom gaat het Nederlandse leger met die dingen oefenen in Letland. Daar heb je nog ruimte om dat te doen, zegt minister Jessogus in de Telegraaf. Defensie wil zo snel mogelijk 600 drone-specialisten opleiden en voor die baan is veel animo, zegt Jessogus. De brandweer waarschuwt in bijna heel Nederland voor natuurbranden. Het risiconiveau is verhoogd naar fase 2. In Amersfoort stond gisteravond een stuk bos in brand en Defensie oefent niet meer met explosieven door het brandrisico. Alleen in het Noordoosten en in delen van Brabant en Zuid-Holland geldt nog fase 1. En huizen die meer dan 1 miljoen kosten staan lang niet meer alleen in het Gooi. Uit onderzoek blijkt dat er vorig jaar veel bij zijn gekomen. De meeste staan nu in Amsterdam, Den Haag en Utrecht. De grootste groei werd gezien in Utrecht, Zeist, Ede en Nijmegen. In Bloemendaal vind je relatief gezien de meeste miljoenen woningen. Het weer van Weer Online. In het westen kan een bui vallen, verder blijft het droog. Vanmiddag veel zon bij 19 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws.
9: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
10: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
9: In Klazina Veen.
11: Zo, kijk. Zo, dat is ook weer gefixt. Met Bonfix.
12: Bonfix? Hebben die ook een meerlage buis met perskoppelingen?
11: Ja joh, en dat noemen ze Alupers. Maar ze hebben nog veel meer. Eigenlijk alles voor de installateur.
13: Vakmensen werken met Bonfix. Bonfix.nl.
14: Alle soorten grasmaaien staan weer in onze showroom. Goede en mooie merken als Honda, Husqvarna en Stihl. Ook veel keuze robotmaaiers. Kuiper Koekangen is al jaren de nummer 1 in grasmaaiers. Want u weet het, Kuiper heeft het.
15: Kemco Voordeelshop Klaasina Veen. Voor wasmachines, drogers, koelkasten, inbouwapparatuur, tv's en audio. Altijd superlaag geprijsd. Koop met extra veel voordeel bij Kemco Voordeelshop. Kwaliteit, maar dan super voordelig. Dus kom naar Kemco Voordeelshop. Langestraat 130 in het centrum van Klaasina Veen.
16: Meld u aan voor onze nieuwsbrief. Deze sturen wij 1 keer per maand per mail. Zo blijft u op de hoogte van onze producten en aanbiedingen. Kuiper-koekangen.nl.
17: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
18: 18 plus speelbewust.
19: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
18: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
20: Peugeot.
21: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
22: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
23: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
24: Hartelijk goedemorgen tot aan 12 uur. Een nieuwe werk en uitvoering. Het is 9 uur geweest. De hoogste tijd om even een update te vragen bij de ANWB waar het langzaam rijdt en stilstaat. En die update die krijgen we van Dennis Mooij. Dennis, goedemorgen.
25: Een hele goede morgen. Nou, allereerst, verspreid over het hele land staat er nog 75 kilometer file. Op de A1 richting Amsterdam staat 6 kilometer daarvan tussen Baren en Blaricum. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht, kost je een kwartier extra. Ook 15 minuten vertraging op de A28 van Amersfoort naar Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid. Dan de A50 van Apeldoorn naar Arnhem voor het knooppunt Waterberg. 10 minuten extra door een ongeluk. Weg is wel weer vrij hier. En de meeste vertraging heb je nu op de A58... Breda, Bergen-op-Zoom. Tussen Breda-West en Etten-Leur-West doe je er 20 minuten langer over. Hier is de rechterrijstrook dicht door een ongeluk. Flitsmeister meldt dan een aantal flitsers. Op de A2 richting Maastricht bij 178,8. A13 naar Rotterdam bij 6,7. En de A50 Zwolle-Arnhem bij 209,4.
24: Dennis, dankjewel voor dit moment. En dan spreken we elkaar straks na 10 nog een keertje.
25: Tot zo.
24: Tot zo.
26: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
24: Werk en uitvoering voor deze woensdagochtend beginnen wij met muziek van Frans Duits. De kater duurt maar even.
26: Dit is de muziek van Radio NL.

Het waren twee keer een Frans die we mochten draaien. De eerste was Frans-Duits en die stond in het decor van de après-ski zijn liedje te zingen. En die andere Frans die je zojuist hoorde was Frans Bauer. En als je die clip erbij pakt, dan zie je hem echt op het strand met dames dansen, drankjes, gezelligheid, muziek uit de speakers. En dat was na de playa. 14 minuten over 9, hartelijk goedemorgen. Een nieuwe werk en uitvoering, zo halverwege de week alweer. Ja, het weekend komt steeds weer dichterbij. Het ene weekend is nog maar net voorbij, of het andere is binnen handbereik. En met de muziek van Radio NL vliegt de tijd voorbij, vliegt jouw werkweek voorbij. En gaan we gewoon tempo maken. Laten we dat doen. Hartelijk goedemorgen, we gaan beginnen.

Er is een prachtig muzikaal document waar we nog steeds iedere keer volle bak van genieten. En met die wetenschap dat het in 1987 dus volgend jaar een jubileum mag vieren. Piet Veerman en Sailing Home op Radio NL. Het is bijna 9:30, we hebben er nog één voor je. En dan gaan we ons straks een beetje richten op de dingen die nu al binnenkomen. Dat is wel grappig, want het is pas over een uur tijd voor de 10:30. En meestal roep ik dan iets voor 10 even. Goh joh, denk alvast even na over hetgeen wat je wil horen rond 10:30 in de 10:30. Maar er zijn alweer fanatieke luisteraars die van zich laten horen. Zijn we blij mee. Wat ik nu ga doen is meer talentjes voor je draaien. Verdwaald in de liefde.

0: Stickerkoning, de specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Stickerkoning heeft altijd een plakkende oplossing.
1: Toonaangevend, in zelfklevend, Stickerkoning.
0: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
2: Ga naar Centerparks Village Natuur vlakbij Parijs en ontdek de Eiffeltorenbeklimmer in jezelf. Om daarna je innerlijke magieliefhebber te volgen naar Disneyland Parijs. En de wildwaterbaan-fan in jou helemaal losgaat in zwemparadijs Aquamundo. Kortom, volg je natuur. Centerparks.
0: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
3: Jouw nieuwe bank, compleet op maat en in jouw stofkleur, staat nog in het centrum van Borger. En die eiken eettafel ook. En in jouw kleur en formaat. En dat mooie vloerkleed, ook bij meubelboerderij Woodtastic in Borger. Woodtastic.nl.
4: Leukes outdoor in Wolvenga.
5: De mooiste tuinzets en parasols op je eigen terras. Dat is pas vakantiegevoel.
4: Genieten van je tuin.
5: 7 dagen per week geopend.
4: Leukes outdoor in Wolvenga, dat zit wel goed.
6: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
7: Betaalbaar isoleren? Kijk op isolatienoord.nl. Voor zowel zakelijk als particulier ruim 500.000 vierkante meter isolatiemateriaal op voorraad.
8: Want u scoort bij Isolatie Noord.
9: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
10: Klopt, minstens 2 dagen per week.
9: En jij?
10: Ik meestal maar 1 keer per maand.
9: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
10: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
9: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
11: Webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl.
12: Carglo! Nu bij Markt Kaufmeppen een krat Coca-Cola, Fanta of Sprite. Gedeeltelijk cafeïnevrij. 12 keer 1 liter petfles. Nu voor maar €10,99. Markt Kaufmeppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
13: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
14: Tikketik, de iBoot Hunt tikt door. A-merken voor de laagste prijzen. Nu of nooit, alleen via iBoot.com of via onze app.
15: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
16: Gewoon even op BelSimpel kijken.
17: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo wel simpel kan het zijn.
18: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Raad.

hebben het er vorige week al uitgebreid over gehad. Gisteren kwam het alweer even te sprake. En volgende week dus de uitzwaaiwedstrijd. En dan gaat het serieus worden. Dan is het aftellen richting de eerste wedstrijd van Oranje. Je hoort het hier op de radio ook al voorbij komen met alle commercials van de bekende supermarktketen die weer helemaal los zijn in de supermarkten zelf, in de winkels, in de straten. Overal kleurt het oranje. En wij zullen natuurlijk de komende week ook volle bak oranje liedjes gaan draaien. Er staan er een hele hoop klaar om gedraaid te kunnen worden. En de ene is nog mooier dan de andere. Laten we hopen dat we het tot het einde van het toernooi volle bak kunnen blijven draaien. Want dan gaat het ontzettend goed. Dat is de opdracht voor de mannen van het Nederlands elftal. Het is Wijngaard woensdag op deze 27e mei. Hij mag niet ontbreken in werk en uitvoering. En dat doen we dan.

uitvoering op deze woensdagochtend met de nieuwe single van Birdie. En die is getiteld Es Verano a Través. Dat moet hem ongeveer zijn, denk ik. Daarvoor zat Henk Wijngaard en Hey Suzy. En daar weer voort rijden we de vrienden van Radio NL, de Dikdakkers. We gaan met z'n allen naar Amerika. En de Dikdakkers die gaan binnenkort weer op pad. Zoals we dat eigenlijk bij ieder eindtoernooi doen. Een Europees kampioenschap of een wereldkampioenschap. Dan zijn er weer prachtige televisies te winnen. En die worden dan bij de winnaars thuis bezorgd door de Dikdakkers. Binnenkort gaan we starten wanneer de eerste wedstrijd van Oranje in zicht is. Dan gaan we beginnen hier op Radio NL. Nu muziek van René Schuurmans.

0: Je bent nog helemaal niet geboren in de wagen.
1: Nee, man, ik ben een boer.
2: House for sale?
3: Melenberg Makelaardij is je gedreven makelaar en regelt makkelijk en snel je verkoop, kent de vastgoedmarkt in regio Emmen en gaat door waar anderen stoppen.
2: Ook voor aankoop en taxatie. Melenberg.nl.
4: Een betrouwbare occasion met NAP? Autobedrijf Kuipers in Weerdingen en Nieuw-Weerdingen. Al 30 jaar vertrouwd. Ook voor onderhoud, reparatie en APK. Check snel autobedrijfkuipers.nl.

0: Groothandel Martin Robbe vindt u aan de Heerenveenseweg nummer 3 in Oldebeko. Of kijk op martinrobbe.nl.
1: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
2: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
3: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
4: De bouw komt weer tot leven. Dit is jouw moment. Gas erop met spullen die gewoon werken. En nu, bij bestellingen vanaf 1000 euro, die WK Bouwboxer cadeau. Check de voorjaarsfolder op aizvisser.com. Aizvisser. Komt goed.
5: Wil jij de weg op als chauffeur? Haal je bus- of vrachtwagenrijbewijs bij Oosterpoortopleidingen. De specialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Ook voor alle andere rijbewijzen, code 95, VCA en BHV. Check oosterpoort.nl.
4: Score jouw gratis WK Bouwboxer. Aizee Visser. Komt goed.
6: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
7: 13 tot en met 16 augustus. Boeren Rock Festival. De dikste editie ooit.

0: Vandaag is de laatste dag van de Musical 10-daagse. Boek nu Moulin Rouge de Musical met alleen vandaag nog elke tweede kaart gratis. Deze winnaar van maar liefst 5 Musical Awards stopt en is nog tot en met 2 augustus te zien. Pak je kans op musical10daagse.nl.
1: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, alle Magnum-ijs, 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola of Fanta 8-packs per set, 4,49. En Tecate zomerdekbedden vanaf 29 euro. De meest en de beste aanbiedingen.
2: Lekkere van Albert Heijn.
3: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
4: Voortman bestaat 70 jaar. Daarom maak je nu bij aankoop van een complete keuken of badkamer kans om 15.070 euro terug te winnen. Kom naar de showrooms in Pessen of Assen. Voortman zet de tijd op 10 uur.
3: Altijd aan.
5: Nu het nieuws op Radio NL.
6: Goedemorgen, dit is het ANP nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal. Een groep rechtse oppositiepartijen onder leiding van JA21 gaat proberen de spreidingswet alsnog van tafel te krijgen. Door die wet kunnen gemeenten worden gedwongen asielzoekers op te nemen, maar dat vinden de partijen ondemocratisch. Het plan van de oppositiepartijen lijkt weinig kans te maken, er is geen meerderheid voor. Nederland gaat samen met Duitsland een NAVO-hoofdkwartier neerzetten in Estland. Daar komen tientallen militairen van een Nederlands-Duitse eenheid te zitten. Door het hoofdkwartier in Estland kan de NAVO sneller ingrijpen als er gevaar dreigt uit Rusland. Estland grenst aan Rusland namelijk. Een medewerker van de vrachtafhandeling op Schiphol is aangehouden omdat hij informatie aan criminelen zou hebben gelekt. Die informatie zou nuttig zijn om drugs te smokkelen via Schiphol. De man is opgepakt. Bij hem thuis vond de politie ook een vuurwapen met munitie en duizenden euro's aan contant geld. En het aantal huizen dat meer dan een miljoen waard is, is vorig jaar opnieuw hard gestegen. De meeste staan in Amsterdam, dat zijn er ruim 19.000. Wassenaar heeft de duurste straat van Nederland. Daar is de gemiddelde waarde van een huis ruim 3 miljoen euro. Het aantal miljoenen woningen groeit al voor het 12e jaar op rij. Het weer van Weer Online. Het is zonnig en zomers warm. Het wordt 20 graden in het noorden en 27 in het zuiden. Morgen gaat de temperatuur weer omhoog. Vrijdag wordt het tropisch warm. En dat was het ANP nieuws.
7: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
8: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
7: In Klazina Veen.
9: Kijk, zo, dat is ook weer gefixt. Met Bonfix.
10: Bonfix? Hebben die ook een meerlagenbuis met perskoppelingen?
9: Ja joh, en dat noemen ze Alupers. Maar ze hebben nog veel meer. Eigenlijk alles voor de installateur.
11: Vakmensen werken met Bonfix. Bonfix.nl.
12: Een camper staat garant voor prachtige trips. En wij garanderen een prachtige camper. Takema Campers in Gorendijk is de grootste camperdealer van het noorden. Met een ruime keuze, eigen werkplaats en levering met APK, campercheck en garantie. Kijk op takemacampers.nl met AE.
13: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
14: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
15: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
16: Boost yourself.
14: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
17: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
18: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
19: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
20: Het tweede deel van Werk en Uitvoering gaat van start. En straks hebben we natuurlijk de 3.5-11 suggesties daarvoor. Mag je achterlaten in de app van Radio NL. Kunnen we nu gaan kijken hoe de situatie op de Nederlandse wegen is? We gaan naar de ANWB en daar zit Dennis Mooij. Dennis, goedemorgen.
21: Een hele goede morgen. Er staat nog 40 kilometer file. Op de A12 vanuit Arnhem naar Oberhausen heb je tussen Zevenaar en de Duitse grens 10 minuten vertraging. De A58 Breda Bergen-op-Zoom tussen Breda West en Etten-Leur-West 20 minuten extra. Door een ongeluk met 2 vrachtwagens is de rechterreis ook daar dicht. En ook 20 minuten vertraging heb je op de A348 van Doesburg naar Arnhem. Tussen Reden en knooppunt Velperbroek staat 2 kilometer. En ook dat komt door een ongeval. Flitsmeister meldt een camera op de A2 richting Maastricht bij 178,6. De A4 richting Antwerpen bij 237,9. En de A13 naar Rotterdam bij 6,7.
20: Dennis, dankjewel voor dit moment en dan spreken we elkaar straks nog een keertje.
21: Hoi hoi.
20: Tot zo.
22: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
20: Fris en fruitig van start met uurtje nummer 2. En dat doen we met muziek van Raymond Hermans. Hij staat nu voor je klaar met Systeem.
22: Dit is de muziek van Radio NL.

Er is een moment geweest zijn dat hij onder de douche stond en dat hij dacht van ja, waarom komt hier geen bier uit? Ja, bier, badkamerkraan en de hit is geboren. En zie daar, we hebben daar natuurlijk al heel veel van mogen genieten tijdens de Turkije-week in begin april was dat, toen hij Hollandse nieuwe was. En zijn vruchten werpt hij nu af, want de streamcijfers gaan als de brandweer. Pascal Redeker hoor je, badkamerkraan. Wij gaan nu terug in de tijd met

beeld erbij dat het zonnetje erbij is, dat er mensen buiten meezingen, dat er mensen mee op kantoor meezingen, of dat er toch mee geneuried wordt en sommigen dan al zoiets hebben. Hé, daar is dat liedje weer. Ja, het is gewoon de grootste hit van dit moment, inderdaad. Justin de Wild en Cheerio, de nummer 1 uit de Radio NL Top 30. Wij gaan ze verzamelen, de 3 liedjes die we straks iets na 10:30 op verzoek mogen draaien. En ondertussen genieten van Frank en Mirella. Fernand.

Vorige week mochten we even bellen met deze bezig bij. Want ja, hij zit veelal straks weer. Ja, dat is heel veel vooruitkijken. Maar in de après-ski-periode, dan zit hij gewoon van december tot ergens in maart. Gewoon echt 5 dagen per week zit hij dan in Oostenrijk. Om daar feest te vieren en optredens te verzorgen. Dan vliegt hij op vrijdagmiddag terug. Pakt hij vrijdag en zaterdagavond optredens in Nederland. En dan gaat hij zondag weer terug naar Oostenrijk om daar weer aan het werk te gaan. Dat is dan de winterperiode. Maar dan heb je natuurlijk ook de zomerperiode. En dan vliegt hij naar de Costas langs alle grote feesten. En waar de Nederlanders dat feestje willen vieren. En wij houden over het algemeen wel van feestjes. Dus dit is een waanzinnige bezige bij. Jordi van den Boer hoorde je met z'n allen nieuwste. En die is getiteld Loterij. Hebben we er nog één voor je? En daarna is het tijd voor de 3:30.

0: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: 123solarscreen.nl, de webshop voor screens en rolluiken op zonne-energie. Zo is de high-tech groene stroom op de zonwering wel heel makkelijk zelf te monteren en op afstand te bedienen. 123solarscreen.nl.
0: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
3: De mooiste tuinhuizen, overkappingen of garages. En dat allemaal op maat gemaakt door echte vakmensen. En binnen 1 dag gratis gemonteerd bij jou thuis. Bij Scheffer Teunissen de Tuinhuizen kan het allemaal. Kom gerust langs in onze showroom in Waalwijk of Wijchen. Of ga naar debestetuinhuizen.nl.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
4: Proef je de lente? Dan geniet je op het terras van de bitterballen van Heren van Loosdrecht. En proef ook de Javaantjes met kip en pinda. De madammekes met kaas en beenham. En de vegan groentemannekes. De borrelhapjes van Heren van Loosdrecht. Vraag ernaar bij de horeca.
5: Wil jij de weg op als chauffeur? Haal je bus- of vrachtwagenrijbewijs bij Oosterpoortopleidingen. De specialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Ook voor alle andere rijbewijzen, code 95, VCA en BHV. Check oosterpoort.nl.
4: Geniet van de borrelhapjes van Heren van Loosdrecht bij Forelvijver de Boshoek 2.0 in Elim.
6: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
7: Stap binnen bij Glitter in Geesbrug. De plek waar chalets vakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op glittercaravans.nl.
8: Glitter chalets en staakcaravans.
6: Koop de Walt gereedschap bij Master Tools en maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
9: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Hey, ik kan niet werken vandaag.
13: Hoezo?
12: Sorry, het is WK.
10: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een Tefal Dual Easy Fry and Grill XXL voor €139,99. Mediamarkt.
14: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
16: Het hele verhaal van de iconische gele truck van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Rijnland.

0: De 3 na half 11.
1: We gaan beginnen aan de 3 na half 11 voor deze woensdag de 27e. En beginnen we dan in Zevenaar. Daar woont Jessica en die schrijft: goedemorgen Teken. Zou je voor de 3 na half 11 de Haverzangers met Het is nooit genoeg kunnen draaien? We gaan beginnen. Daar gaat-ie.

was alweer een tijdje terug dat we deze voor de laatste keer hebben gedraaid. En misschien was dat ook wel de hint die Reinert ons mee wil geven. Want die schrijft: goedemorgen teken, zou Jeffrey Hees willen draaien met Mijn Engel. De groetjes komen van Reinert de Boer. En daarmee is de tweede een feit en kunnen wij ons richten op de laatste uit de reeks van drie. Die is zonnig, die is zomers, die is vrolijk. En die komt van Wesley Klein samen met Monique Smit en Mooier dan Mooi. En is aangevraagd door Petra op deze mooie woensdag. Zo staat het er ook, op deze mooie zonnige woensdag.

doe het weer zo. En dan rijdt ze verder in die prachtig mooie cabrio in het clipje wat ze gemaakt heeft. En ik doe wat ik wil. Het is eigenlijk wel haar verhaal. Dat heeft ze vorige week uitgelegd. Ze zei, ja, zo sta ik er nu eenmaal in. Gewoon je eigen ding doen, je hart volgen en genieten van het leven. En daarmee deze plaat als Hollandse nieuwe. Een extra stimulans natuurlijk op de radio. En die zal ongetwijfeld binnenkort hoog binnenkomen in de lijst van 30. We gaan een drankje doen. Maar dat drankje blijkt zoek te zijn. En waar het

Ja, daar begon het allemaal mee vorig jaar. De man die kwam met een liedje uit en dat werd een groot succes. En voor de rest is hij niet meer weg te denken. Samuel Welter, een echte liefde is te koop op Radio NL. We gaan op weg naar de finale van de woensdagochtend met straks nog een klassiekertje. Want het is Wijngaard Woensdag, straks tussen 11 en 12. Zeker nog één van Henk, maar eerst één van André. Leven op het plein. Zachte.

0: Jansen. Zoek jij een leuke baan met pit? Ga dan aan de slag bij Jansen en de Wit.
1: Altijd werk, een goed salaris en je geld op tijd.
2: jansenendewit.nl.
1: Dat werkt wel.
3: Wat is dit heerlijk.
4: Ja, het genieten is begonnen met een vloerverwarming van Temme en Co.
3: En fijn dat ze zo snel klaar waren met installeren.
4: Echte vloerverwarmingsspecialisten doen echt alles voor een warm gevoel.
3: En die begint op temmenenkoopgroep.nl.
4: Ja.
2: jansenendewit.nl.
1: Dat werkt wel.
5: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
6: Bij JH de Meubelconcurrent kun je niet alleen terecht voor je meubels, maar ook voor je tuinmeubels, tuintafels, stoelen en lounge sets. Nu met kortingen tot wel 70%. Sla snel je slag voordat het te laat is. JH de Meubelconcurrent in Zwolle en Slagharen.
5: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
7: De bouw komt weer tot leven. Dit is jouw moment. Gas erop met spullen die gewoon werken. En nu, bij bestellingen vanaf 1000 euro, die WK Bouwboxer cadeau. Check de voorjaarsfolder op aizvisser.com. Aizvisser. Komt goed.
8: Slagerij Visser in Nieuw-Dordrecht. Al jaren bekend om zijn beroemde gehaktballen, droge worsten en schnitzels, maar natuurlijk ook van zijn barbecue vleesschalen. Slagerij Visser in Nieuw-Dordrecht. Voor het lekkerste vlees.
7: Voor jouw gratis WK Bouwboxer. Aizee Visser. Komt goed.
9: Betaalbaar isoleren? Kijk op isolatienoord.nl. Voor zowel zakelijk als particulier.

0: bij Marktkauf Meppen een krat Coca-Cola, Fanta of Sprite. Gedeeltelijk cafeïnevrij. 12 keer 1 liter petfles. Nu voor maar €10,99. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
1: Let op de klok, de iBoot Hunt loopt. A-merken voor recordprijzen. Op is op. Alleen via iBoot.com of via onze app.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
4: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
5: Voortman bestaat 70 jaar. Daarom maak je nu bij aankoop van een complete keuken of badkamer kans om €15.070 terug te winnen. Kom naar de showrooms in Pessen of Assen. Voortman zet de tijd op 11 uur.
4: Altijd aan.
6: Nu het nieuws op Radio NL.
7: Goedemorgen, dit is het ANP nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal. Afgelopen nacht hebben ongeveer 140 asielzoekers in de noodopvang in Groningen geslapen, omdat in Ter Apel geen plek voor ze was. Zo'n 30 vluchtelingen kozen ervoor om in Ter Apel te blijven en daar buiten te slapen. Dat vonden ze rustiger. De komende dagen kan Groningen nog vluchtelingen opvangen. Daarna moet een alternatief komen. Je vliegvakantie hoeft deze zomer niet verpest te worden door een tekort aan brandstof. Er is in Europa nog genoeg om de zomer door te komen, zegt de baas van het vliegveld in Frankfurt. In andere delen van de wereld kunnen wel tekorten zijn, zoals in Suriname. Een vliegtuig naar Schiphol moest gisteren bijtanken in Frans-Guyana. In het Limburgse Kelpen-Oler is een automobilist om het leven gekomen nadat hij frontaal op een vrachtwagen was gebotst. De man kwam met zijn auto op de verkeerde weghelft terecht. Hoe dat kon gebeuren is niet bekend. Daarna botste er ook nog een busje op de auto. De bestuurder daarvan moest naar het ziekenhuis. En het was het afgelopen voetbalseizoen volle bak in de stadions. In de afgelopen 15 jaar zaten er nog nooit zoveel mensen. Per wedstrijd zaten er gemiddeld 20.000 supporters op de tribunes, heeft de KNVB uitgerekend. Nog een cijfer, in elke wedstrijd vielen gemiddeld 3 doelpunten, meer dan in Engeland, Spanje en Frankrijk. Het weer van Weer Online. Het is zonnig en zomers warm. Het wordt 20 graden in het noorden en 27 in het zuiden. Morgen gaat de temperatuur weer omhoog, vrijdag wordt het tropisch warm. En dat was het ANP-nieuws.
8: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
9: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
8: In Klazina Veen.
10: Een feestje hier, een feestje daar.
11: Voor een te gek feest op een unieke, sfeervolle locatie ga je naar het Turfcafé in Schonebeek.
12: Het is te gek.
11: Kijk voor de uitgebreide all-in arrangementen op turfcafé.nl.
13: Zunne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zonweer en rollo.
14: Een bedrijfspand bouwen of verbouwen zonder gedoe? GLS Projects uit Franeker regelt het. Turnkey utiliteitsbouw met maatwerkoplossingen. Van het eerste ontwerp tot de ruwbouw, afbouw en installaties. Geen praatjes, maar aanpakken. GLS Projects. En ben jij zo'n harde werker? Dan zoeken we jou.
15: Wie denkt dat hij het kan? En wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
16: BTN De Haas. Al 100 jaar vertrouwd door agrariërs en vakmensen. Wij staan nog met onze poten in de klei. A-merken en producten uit onze eigen fabriek, getest bij ons thuis en op onze eigen praktijkboerderij. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
17: Kom de Ford Explorer nu bekijken en maak een proefrit bij Autosmits Assen. Industrieweg 9, Assen.
18: Jongens, eten!
19: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
20: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
21: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
18: Het is bijna 5 minuten over 11. Dat betekent de finale van deze woensdagochtend. Wat we al zeiden, het is Wijngaard woensdag. Dus we doen er straks zeker nog een op verzoek en suggesties. Nou, ja, je mag ze insturen via de app. Misschien dat er eentje tussen zit waarvan we denken van hé, die is al een tijd niet voorbij gekomen. Gaan we dat straks voor je organiseren. Eerst gaan we kijken naar de situatie op de Nederlandse wegen. Dennis Mooij bij de ANWB. Dennis, goedemorgen.
22: Een hele goede morgen. Op de A12 vanuit Arnhem naar Oberhausen heb je tussen Zevenaar en de Duitse grens nu een kwartier vertraging. En dat geldt ook voor de A58 Breda-Bergen-op-Zoom bij Etten-Leur-West. Ze zijn daar bezig met bergingswerk na een ongeluk. De rechterrijstrook is daar nog even dicht. Flitsmeister meldt dan een camera op de A4 naar Antwerpen bij 237,9. Op de A9 Alkmaar-Amstelveen bij 49,1. En de A13 naar Rotterdam bij 6,7.
18: Dennis, dankjewel voor vandaag en heel graag tot de volgende ronde.
22: Tot de volgende keer.
18: Ja, hoi.
23: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
18: We gaan een drankje doen. Doe dat samen met Wesley Bronkhorst. Want die zegt, ik drink rosé. Zijn allernieuwste.
23: Dit is de muziek van Radio NL.
24: Tranquilo, tranquilo. Oh, oh, oh. Dat is onze stilo.
23: Radio NL.

prachtig mooi liedje wat een aantal weken geleden uitkwam. René Vroger samen met Waylon en Hoe de Liefde Gaat. En dat is zeker nog niet het laatste project, want René die gaat met meer artiesten duetjes opnemen. En daar zal hij ons de komende tijd mee gaan verblijden. En dit was de eerste in die reeks. Daarvoor zat Ik Drink Rosé, de nieuwe vrolijke zomerse single van Wesley Bronkhorst. En als we het dan toch over zomers hebben, dan horen daar nog meer zomerse klanken bij.

Die Verens op Radio NL en vakantieliefde in de live-uitvoering. Maar dat had je wel gehoord. Ja, het publiek is uitzinnig. Ja, dat mag natuurlijk voor dit mooie, bijzondere liedje. We hadden jullie gevraagd welke van Henk Wijngaard kunnen we voor jullie draaien. En ik heb toch even gekeken naar de meeste stemmen gelden. Er kwamen best wel veel binnen op het liedje wat nu klaar staat. Matthijs Meulenbelt uit Enschede. Hij was echt de eerste. Een mooi klassiekertje van Henk. Ik zie de wereld. Die hoor je niet zo gek vaak. Zou dat kunnen? Ben uit Lichtenvoorde deelt die mening. Die schrijft ook: ik zie de wereld. En Wilco uit Amstelveen voelt zich ook toe aan het rijtje. Doe maar Wijngaard met ik zie de wereld. Hoor je niet zo vaak bij jullie. En Julius als echte trucker is mijn favoriet. Ik zie de wereld. En zo waren er nog een aantal die met dezelfde suggestie kwamen. Dus laten we dan inderdaad de meeste stemmen gelden doen. En dan gaan we Henk Wijngaard draaien op de Wijngaard Woensdag met ik zie de wereld.

0: muggen in huis.
1: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
2: Welke klus je ook wilt aanpakken? Lijmen, monteren, afkitten of isoleren? Je bouwt altijd slimmer met Soudal. Lijm, peurschuim en kit.
3: Soudal, de bouwverslimmers.
2: Soudal, de bouwverslimmers.
4: Heerlijk!
1: Geen ongedierte meer in huis met hoornfabriek.com.
5: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
5: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
8: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
9: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
10: Wil jij de weg op als chauffeur? Haal je bus- of vrachtwagenrijbewijs bij Oosterpoortopleidingen. De specialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Ook voor alle andere rijbewijzen, code 95, VCA en BHV. Check oosterpoort.nl.
11: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026.
12: Lieve mensen, aan die handen.
11: Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
13: Heb je trek?

0: Benefix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
1: Op zoek naar binnen- of buitenzonwering? Tapijt en Gordijnshop Emmen. Kijk op tapijtengordijnshop.nl.
0: Koop de Waldgereedschap bij Master Tools en maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
2: 13 tot en met 16 augustus, Boeren Rock Festival. De dikste editie ooit. 4 dagen muziek,

0: 19 en 20 juni naar de Fixami Demodagen bij Gereedschapcentrum Tilburg. Scoor deals, winacties en advies van onder andere Makita, Eurom, Vestool, Knipex, Vera, Swinco en Futec. Meld je aan op fixami.com/demodagen.
1: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio

0: Harde Fries XL in Rode. 4B, jij maakt tot en met juni kans om je aankoopbedrag terug te winnen. Tot wel 2000 euro. Iedere maand een nieuwe winnaar. Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriesxl.nl. De tuinmeubelspecialist van het noorden.
1: Radio NL.
2: Weerbericht.
3: Bijna 11:30. Het weerbericht hebben we voor je deze ochtend. En daar is het nu al druk mee bezig. Maar vooral vanmiddag dan lossen bijna alle wolkenvelden op. En dan krijgen we de zon veel vaker te zien. Want dan is er veel meer ruimte. Het is daarbij wel minder warm dan de voorgaande dagen. De temperaturen komen vandaag rond de 16 graden op de Wadden te liggen. Tot 23, 24 graden in het midden. En zelfs in het zuiden kan de 26 vandaag aangetikt worden. Daarbij staat een meest matige noordenwind. Komende nacht is het helder en fris. Koelt het af naar 7 tot 12 graden. En morgen is er weer heel veel ruimte voor de zon. Dat resulteert dan in hogere temperaturen dan vandaag. Dan wordt het 21 tot max 28 graden.

Terug in de tijd en een meezinger op de woensdag. Drukwerk en je loog tegen mij. Nou, kort geleden hadden we het trieste nieuws dat Harry Slinger ziek was. Ja, dat mocht een week of 3, 4, 5 geleden werd dat bekend volgens mij. En daardoor de agenda, ja, daar moest even een streep door. Sommige optredens, dat was nog twijfelachtig. Maar eergisteren was het volgens mij dat er een update kwam. Dat Harry weer herstellend is, weer helemaal conditie op moet bouwen. En dat er wordt gekeken naar een aantal optredens. Waaronder die van de Zwarte Cross. En dat zal in juli plaatsvinden. Hij zal er waarschijnlijk bij zijn. Tot grote opluchting van tante Riki, las ik al. Dus Harry, beterschap en snel weer heel sterk worden.

Nou zit je klaar voor wat ik jou ga zeggen. Ik loop er al zo'n lange tijd mee rond. En weet niet hoe lang ik dit nog ga trekken.

En iedere keer als je dit liedje op de radio hoort, denk je toch terug aan het einde van de maand. Want ja, hij was er altijd bij aan het einde van de maand. De laatste vrijdag van de maand om het maandlied op Radio NL ten gehore te brengen met 4-5 onderwerpen die die maand gespeeld hadden. En of het nou serieus was, grappig, verdrietig of heel vrolijk, hij wist er altijd een hele mooie draai aan te geven. René Karsthorie en Spijkerbroek. Kunnen er nog twee doen tot aan 12 uur. Eén daarvan is zo meteen van Ancora op het leven. En Spang is die andere met Part-Time Verliefd.

0: Een betrouwbare occasion met NAP. Autobedrijf Kuipers in Weerdingen en Nieuw-Weerdingen. Al 30 jaar vertrouwd. Ook voor onderhoud, reparatie en APK. Check snel autobedrijfkuipers.nl. Nu bij Markt Kaufmeppen een krat Coca-Cola, Fanta of Sprite. Gedeeltelijk cafeïnevrij. 12 keer 1 liter petfles. Nu voor maar €10,99. Markt Kaufmeppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
1: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.

0: Groothandel Martin Robbe vindt u aan de Heerenveenseweg nummer 3 in Oldenbarnevelt. Of kijk op martinrobbe.nl.
1: Pet Rebels, grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
3: Slagerij Visser in Nieuw-Dordrecht. Al jaren bekend om zijn beroemde gehaktballen, droge worsten en schnitzels, maar natuurlijk ook van zijn barbecue vleesschalen. Slagerij Visser in Nieuw-Dordrecht. Voor het lekkerste vlees.
2: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
4: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
5: Boost yourself.
6: Ga jij binnenkort kamperen en wil je ook slapen alsof je op vakantie bent? Scoor dan nu bij matrasconcurrent je caravan, camper of bootmatras vanaf €65. Ook op maat samen te stellen. Je vindt onze winkel in Rogat, Zwolle en Slagharen. En natuurlijk op matrasconcurrent.nl.
7: Vakantiegeld? Check. Deals? Check. De iBoot Hunt is live. Mis het niet. Alleen via iBoot.com of via onze app.
8: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
9: Helemaal los bij Ethos.
10: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Nivea en Labello, 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
11: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
12: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
13: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
3: Voortman bestaat 70 jaar. Daarom maak je nu bij aankoop van een complete keuken of badkamer kans om 15.070 euro terug te winnen. Kom naar de showrooms in Pessen of Assen. Voortman zet de tijd op 12 uur.
2: Tot zover het nieuws op Radio NL. Nu ander belangrijk nieuws.
4: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
5: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
4: In Klazina Veen.
6: Gaan jullie mee in de Jungle Wildwaterbaan of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen? Of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
7: Yeah!
8: Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
6: Dichterbij dan je denkt.
8: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
9: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
10: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu, L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: 13 tot en met 16 augustus, Boeren Rock Festival. De dikste editie ooit. 4 dagen muziek,

0: ook voordelig bij Trekpleister. Alles van Termen 1 plus 1 gratis.
1: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
5: Dit is niet normaal meer.
6: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
9: Ja, goedemiddag. Het is 12 uur geweest. We nemen je mee naar de verkeersinfo. Net binnengekomen hier. Er staan wat files. Op de A4 tussen Den Haag en Rotterdam. Daar staat voor Schipluiden een defecte vrachtwagen. En dat veroorzaakt daar 13 minuten. Vertraging over zo'n lengte van 4 kilometer langzaam rijdend en stilstaande stokkend verkeer. Op de A12 tussen Arnhem en Oberhausen, daar ook voor de grens 11 minuten vaste prikken. En op de A27 Almere-Gorkum tussen Bilthoven en Veemarkt, daar is ook wat aan de hand. Er staat 10 minuten vertraging gemeld, 3 kilometer en de oorzaak is daar onbekend. Dan de flitsers. Op de A1 bij de Lutte staan ze bij 171,7. En ook op de A2 tussen Den Bosch en Eindhoven daarbij 123,1. Van Eindhoven, nu we daar toch zitten, naar Weert bij Leende. Daar staan ze ook op de A2 op 178,6. En we hebben er eentje gemeld gekregen in het noorden van het land, de A7 van de Duitse grens. Naar Groningen bij Scheemda, dat is 230,5. En dan nog één in Den Haag op de A13, Rijswijk Rotterdam, 6,7. En de laatste die vinden we tussen Zwolle en Amersfoort op de A28 bij Hulshorst, 61,0. En tot zover.
10: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
9: Ja, lekker weer erbij. En de verzoekplaten passen we erop aan natuurlijk. Maar het hangt ook van jou af. Dus laat me komen. Goedemiddag.
10: Dit is de muziek van

zomernachten. En dat doet mij eerlijk gezegd een beetje denken aan Brutus Bakboord. Wie? Brutus Bakboord. Die had die kreet ook al. En die werd destijds bedacht door René Karst. Ja. En zo wordt het van elkaar geleend, denk ik, hè.

Frank van Kooij was dat en... het liedje van hem, Zomerlach. Ik moest even denken, maar Zomerlach, zo heet hij inderdaad. Hey, goedemiddag. De verzoekplaten. IJzer van Eerde, vanaf normaal gesproken Urk, die zit nu op vakantie, of zijn lekker op vakantie in Griekenland. En ik moet even al zijn collega's de groeten doen van Caritas uit Urk. Ja, ik denk het wel. Mykonos van Frank en Mirella, of die er even voorbij kan komen in de verzoekparade. Ja, zeker kan dat. Ik ga dat zo meteen even organiseren. En ook Danny Wolf uit Oudkerk is erbij. Wil graag Kleine Diamant horen van Wimmy Bauma. Ook een leuke suggestie. En Giesman uit Lutjebroek. Die heeft het erover dat hij binnenkort uit eten gaat bij Chef aan de Zaan. En dat schijnt dan het restaurant te zijn van Jeff van Vliet. Ja, Jeff van Vliet inderdaad. Uit de weg wordt hier gevraagd. Nou, die heb ik er even bij gezocht. Dat is inderdaad heel erg lang geleden dat wat van die man hoorde. Maar zijn broer schijnt ook te zingen. Barry, Jeff, stratenmaker was hij toen. Maar ik denk dat hij hem omgeschoold heeft tot kok of zo. Hè? Restaurant, als je dat leest. Toen

0: Alle soorten grasmaaiers staan weer in onze showroom. Goede en mooie merken als Honda, Husqvarna en Stihl. Ook veel keuze robotmaaiers. Kuiper Koekangen is al jaren de nummer 1 in grasmaaiers. Want u weet het, Kuiper heeft het.
1: Ga naar Centerparks Village Natuur vlakbij Parijs. En ontdek de Eiffeltorenbeklimmer in jezelf. Om daarna je innerlijke magieliefhebber te volgen naar Disneyland Parijs. En de wildwaterbaan-fan in jou helemaal losgaat in zwemparadijs Aquamundo. Kortom, volg je natuur. Centerparks.
0: Meld u aan voor onze nieuwsbrief. Deze sturen wij 1 keer per maand per mail. Zo blijft u op de hoogte van onze producten en aanbiedingen. Kuiper-koekangen.nl.
2: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Jouw nieuwe bank, compleet op maat en in jouw stofkleur, staat nog in het centrum van Borger. En die eiken eettafel ook. En in jouw kleur en formaat. En dat mooie vloerkleed, ook bij meubelboerderij Woodtastic in Borger. Woodtastic.nl.
2: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
5: Alweer verrotte kozijnen. Wel eens van Toscana gehoord? Toscana? Dat Italiaanse ijsbroeiarm? Neem kunststof kozijnen, joh!
6: Ik heb ze al vanaf de allereerste dag dat ik ze zag.
5: Toscana is de kunststof kozijnen-specialist uit Harderberg. En al meer dan 30 jaar ervaring. Ze leveren op maat en onderhoudsvrije kunststof kozijnen van hoge kwaliteit.
4: Koop de Walt gereedschap bij Master Tools. En maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
7: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
8: 2 ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
7: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
9: Nu bij Markt Kaufmeppen een krat Coca-Cola, Fanta of Sprite. Gedeeltelijk cafeïnevrij. 12 keer 1 liter petfles. Nu voor maar €10,99. Markt Kaufmeppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
10: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
11: Peugeot.
12: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt. Leuk die balayage. Smint.
13: Boost yourself.
14: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
15: Nu bij Gamma 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf.
16: Dat zeg ik.
17: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio.

Gran Camarela, een standbeeld op Mykonos. Toch? Ja, we zijn dat plaatje op de kaart gezet. Ik had hem nog nooit gehoord voor hun liedje. Het is altijd Kreta en Kos en zo. Maar Mykonos is ook leuk, denk ik. Ik kan me zo voorstellen van die Griekse smalle straatjes, die witte huisjes en mooie stranden en zo, blauwe zeeën, dat soort zaken. Goed, even een verzoekje vanuit Haarlem. Michel van Rootselaar doet dat. Die zegt, hey, zou je even Dean Sanders kunnen draaien met Meisje van de Reis? Want wij hebben samen, ik en mijn vrouwtje, een tattoo laten zetten bij hem. En ik heb daar ook een foto van gekregen. Nou, dat ziet er goed uit, dat kan die Dean Sanders wel. En ja, dat doet hij volgens mij op de Zwarte Markt daar in Beverwijk. Als ik het goed heb. Volgens mij zit daar zijn tattoo shop. Ja, Dean, ja, die heeft natuurlijk gescoord met Janna. Maar net voordat Janna uitkwam, had hij ook een hele goede plaat. En die sneeuwde toen gelijk onder toen hij Janna uitbracht. Dus, maar hij vraagt hier Gerard uit Maassluis. En sorry, Michel van der Rootselaar uit Haarlem. Die vraagt dus om Dean Sanders met Meisje van de Reis. En dat was ook een hele mooie. Dus die heb ik er even bij gehaald uit het archief. Zometeen in het kader van Wijngaard Woensdag. Woensdag Wijngaarddag. Ook een hele mooie van Henk Wijngaard. Alleen de vraag is welke? Yes, wat

0: volksmuziek, toch? Me love you. Geen idee wat betekent dat? Ik denk van hem hout of zo. Het is de nieuwe van Gordon met Replay. Dat is... Dat zijn de uitvoerende artiesten in dit geheel. En dat is mooi, toch? Hey, Belinda reageert even op de oproep over Wijngaard Woensdag. Die zegt dat verhaal over dat hondje, hè, wat vastgebonden zat. En wat, ja, wat zeg maar, later dan meeging in de cabine. Kleine waker. Zou die even kunnen draaien? En die krijg je nog een keer binnen van iemand tussen al die andere berichten door. Dus dan weet ik het zeker. Hè? Mijn favoriet is Kleine Waker, al dus Niche uit Meppel. Dus die heb ik heel gauw erbij gezocht. En het is een mooi verhaal. En zoals al die verhalen van Wijngaard, die hij overigens zelf bedacht heeft. Hij is een super tekstschrijver ook, hè? En een super zanger. Henk Wijngaard, de held.
1: Ik stop

Speciaal voor Anita, die toevallig deze week heeft gepland haar vakantie te vieren. Dat doet ze goed, hè, want het weer is natuurlijk prachtig. Dus goed gedaan, Anita. Voor jou draaien we die plaat. En dit is de nieuwe Arjan Veneman. Die laatste.

0: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
1: House for sale?
2: Meilenberg Makelaardij is je gedreven makelaar en regelt makkelijk en snel je verkoop, kent de vastgoedmarkt in regio Emmen en gaat door waar anderen stoppen.
1: Ook voor aankoop en taxatie. Meilenberg.nl. Wat is dit heerlijk.
3: Ja, het genieten is begonnen met een vloerverwarming van Temme en Co.
1: En fijn dat ze zo snel klaar waren met installeren.
3: Echte vloerverwarmingsspecialisten doen echt alles voor een warm gevoel.
1: En die begint op temmenenkoopgroep.nl.
3: Ja.
4: Dan ga je op zoek naar pellets?
5: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
6: Orlando, ik wil beginnen met na-isoleren van die gevel. Rij jij nog even langs Bouwcenter hier om de hoek?
7: Hoezo, Daan? Missen we nog iets?
6: Volgens mij niet, maar daar weten ze alles als het om na-isoleren gaat.
7: Je bent nooit te oud om te isoleren, toch?
8: Bij Bouwcenter hebben we alles voor jouw na-isolatieklus. En ook nog eens handige tips. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
9: De mooiste tuinhuizen, overkappingen of garages. En dat allemaal op maat gemaakt door echte vakmensen. En binnen één dag gratis gemonteerd bij jou thuis. Bij Scheffer Teunis de Tuinhuizen kan het allemaal. Kom gerust langs in onze showroom in Waalwijk of Wijchen. Of ga naar debestetuinhuizen.nl.
10: Alle tips en kennis over na-isoleren altijd bij de hand? Lees het in onze na-isolatiegids. Vraag ernaar bij jouw bouwcenter.
11: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen morgen nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
13: Tikketik, de iBoot Hunt tikt door. A-merken voor de laagste prijzen. Nu of nooit, alleen via iBoot.com of via onze app.
14: Kom 19 en 20 juni naar de Fixami Demodagen bij Gereedschapcentrum Tilburg. Scoor deals, winacties en advies van onder andere Milwaukee, Bessie, Sola, Hikoki, Metabo, Laserliner en Ibanstock. Meld je aan op fixami.com/demodagen.
15: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
16: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de legstoel en wasmachine aan.
17: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
18: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
19: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
20: Voortman bestaat 70 jaar. Daarom maak je nu bij aankoop van een complete keuken of badkamer kans om €15.070 terug te winnen. Kom naar de showrooms in Pessen of Assen. Voortman zet de tijd op 1 uur.
19: Altijd aan.
21: Nu het nieuws op Radio NL.
22: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal. Het wordt met Amerika nooit meer zoals het was, zelfs als er een nieuwe president komt, vindt premier Jette. In het Vredespaleis hield hij een toespraak over het buitenlandbeleid van het kabinet. En omdat we niet meer op Amerika kunnen leunen voor onze veiligheid, moet Europa sterker worden, zei Jette. De Spaanse politie is bezig met een groot onderzoek in het hoofdkantoor van de Spaanse regeringspartij. Het zou gaan om een onderzoek naar illegale financiering van de partij. De premier van Spanje en een aantal andere kopstukken van de Spaanse Socialistische Arbeiderspartij worden verdacht van machtsmisbruik, fraude en corruptie. Ook in Den Haag mag de horeca langer open blijven als Oranje op het WK tegen Tunesië speelt. Die wedstrijd is over een maand en begint om 1 uur 's nachts. Voor kroegen die om 2 uur dicht moeten is dat te laat. Daarom wordt een uitzondering gemaakt. Ook in andere plaatsen, zoals Amsterdam en Rotterdam, mag de horeca langer open blijven. En de grote schermen zijn niet aan te slepen voor de WK-wedstrijd van Oranje tegen Zweden op 20 juni. Dat is de enige groepswedstrijd die vroeg begint, al om 7 uur 's avonds. Sommige verhuurders zijn daarom voor die dag al door hun schermen heen. De twee andere wedstrijden van Oranje zijn om 10 uur 's avonds en 1 uur 's nachts. Het weer van Weer Online? Het is zonnig en zomers warm met 20 graden in het noorden en 27 in het zuiden. De komende dagen gaat de temperatuur weer omhoog. Vrijdag kan het plaatselijk opnieuw tropisch warm worden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
1: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
0: In Klazina Veen.
2: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.
23: Kok Wonen en Slapen. De woonspecialist in Leek heeft nu PVC plakvloeren. De tweede vierkante meter 50% korting. 25% korting op huismerk raamdecoratie. 20% korting op solarscreens. En 15% korting op horen. Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat.
24: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
25: Een camper staat garant voor prachtige trips. En wij garanderen een prachtige camper. Takema Campers in Gorendijk is de grootste camperdealer van het noorden. Met een ruime keuze, eigen werkplaats en levering met APK, campercheck en garantie. Kijk op takemacampers.nl met AE.
26: Kom de Ford Explorer nu bekijken en maak een proefrit bij Autosmits Assen. Industrieweg 9, Assen.
27: Heb je het

0: Ga naar Centerparks Village Natuur vlakbij Parijs. En ontdek de Eiffeltorenbeklimmer in jezelf. Om daarna je innerlijke magieliefhebber te volgen naar Disneyland Parijs. En de wildwaterbaan-fan in jou helemaal losgaat in zwemparadijs Aquamundo. Kortom, volg je natuur. Centerparks.
1: Hier de actuele verkeerssituatie op de Nederlandse wegen. Dan gaat hij weer op de A1 tussen Hengelo en Osnabrück. Staat een file van 10 minuten. En op de A4 tussen Rotterdam en Den Haag. Schipluiden naar Delft door een ongeval. Helaas 21 minuten 4 kilometer. En op de A12 tussen Arnhem en Oberhausen. Ook daar wat aanschuiven. 10 minuten 2 kilometer voor de grens. Heeft te maken met die controles. En op de 58 Breda Eindhoven tussen Tilburg en Tilburg Centrum Oost en de brug over Wilhelminakanaal staat ook 14 minuten gemeld. Zo'n 8 kilometer is daar de oponthoud, zeg maar. Dan de flitsers op de A1. Daar wordt gecontroleerd op snelheid bij de Lutte. Hoe kan dat nou, zou je zeggen, want er staat een file? Maar nee, dat kan ook schijnbaar. Op de A2 Weert Eindhoven, daar staan ze bij 167.0. En op de A4 Heiningenberg op Zoom bij Halsteren 229.6. Ook de A7 is nog vertegenwoordigd bij Scheemda in het noorden van het land tussen de Duitse grens en Groningen bij 230.5. En ook de A16 is nog van de partij tussen Dordrecht en Breda bij Prinsenbeek 59.3. Nou, en dan in diezelfde hoek nog op de A16 bij Breda staan ze ook bij 72.2. En ook controleren ze tussen Zwolle en Amersfoort bij Hulshorst op de A28 bij 61.0. Helemaal boven in het land, Heerenveen naar Leeuwarden bij Akkrum, daar staan ze ook op de A32, 56.1. En helemaal de andere kant op naar Zwartemeer, dat is tussen de Duitse grens en Hogeveen, A37, 39.9. En dan de laatste, net binnengekomen, de A50, Zwolle-Apeldoorn, ter hoogte van Apeldoorn, 209.6. En tot zover de verkeersinfo hier op Radio NL.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
1: Ja, we gaan naar de nieuwe single van Danny Christian. Die heet Ai Ai Olga. En dat is een mooi liedje. Dus wacht het.
2: Dit is de muziek van Radio NL.

weer beter gaat met Sieneke. Ze heeft haar leventje weer op de rit. En ik doe wat ik wil en ik doe wat ik doe. Dat is... Wie zong dat meer vroeger? Astrid Nijg. Maar dat ging ergens anders over. Dit is de Hollandse Nieuwe deze week. De meest gedraaide plaat op Radio NL. Dat betekent dat je ongeveer om de 3 uur het liedje voorbij uitkomt. Komen. En dat is op zo'n 52 keer per week. En dan kan iedereen het liedje meezingen natuurlijk. Maar ja, deze konden we al. Voor wat ouder onder ons. Dit was al eerder een hit in Nederland. En Sieneke blaast me even een nieuw leventje in. Goed, dit is wel een opmerkelijk verzoekje. Roel Hulscher doet dat uit Enschede. En ik moet toch wel beamen dat ik... vorige week op de kasteelfeesten hadden wij dingetjes staan. Hoe heet die? Manfred Jongenelis. Op de oudere middag met een accordeon. Nou, die man die kan spelen als een lijster, zeg maar, op dat ding. Dat is niet te geloven. En mensen doen dan allemaal mee, hè? Dus die accordeon, ja, het wordt vaak ook wel eens negatief afgeschilderd. Maar die accordeon kan ook heel gezellig zijn en kan heel veel mensen in roering brengen. En dat brengt me dus op dit verzoekje van Roel Hulscher. Die zegt, doe eens even een, als het kan. Ik weet niet of het kan, vraagt ook netjes. Maar om een goede moed, zeg maar, tijdens het werk te krijgen... kan je dan ook Harmonica Express draaien van Palomeke Spatzen. Nou, dat is puur instrumentaal met de accordeonnetjes. Dus ik heb gekozen om het gewoon te doen. Maakt het uit, het is mooi weer. En ik denk dat instrumentale liedjes ook prachtig zijn. Dus dit zijn de Palomeke Spatzen. Voor even

0: Het is Hans Bakker, die de hele week al wel hoort. Hij zit in de promotie namelijk, met het liedje Ameland. Zo, hebben we pot en pannen. Dat is geweldig, toch? Dit sfeertje is, dit hoort bij het weer, hè? Dus, ik ben ooit in mijn leven een keer naar Jamaica geweest. En dan kom je aan op het eiland en dan stap je in de bus. En dan zit er zo'n man met van die nep dreadlocks, hè? Zo'n hoedje, zo'n petje op. En die bus die moet dan een half uur naar het hotel rijden. En na 10 minuten zegt die man, trekt hem op mijn handrem, gaat in het gras zitten met zijn broodtrommel. En wij allemaal kijken, wat was dit? Ja, zegt hij maar, ik heb even pauze. Nou, iedereen de bus uit. Even, hij zei, hoe zei hij dat ook? Irie roepen ze daar de hele dag. Irie, man. Irie, kalm aan. Doe normaal. We zijn hier niet in Nederland. Nou, dat gevoel. Vergeet het nooit weer. Oké. Stijn van Lieshout, die is gelijk fan van de instrumentale paddenmieke Spats. Ook Wio Ooster doet het bericht prachtig en zo zijn er meer reacties. Nou, wat let ons eigenlijk om gewoon iedere dag of één keer in de week of zo één keer zo'n ding te draaien? Zo'n prachtig instrumentaal stukje waar jij iets mee hebt. Ik wil het best draaien, maar ik wil er dan wel een verhaaltje bij hebben waarom dat ene stuk muziek, liedje kan je niet zeggen, toch? Ja, liedje, nou ja, je snapt wel wat ik bedoel. Hey, zo meteen nog meer aparte dingen, want opa Ed, die gaat rappen.
1: Wat?
0: Ja, Ed en Anita, misschien wel bekend. Zo niet, dan praten we je even bij. Ed en Anita hebben natuurlijk altijd wel liedjes gemaakt. Maar nu is het 6 jaar geleden dat hun nieuwe single uitkwam. En die komt vandaag uit. En dat heeft een reden, want vandaag zijn ze 44 jaar getrouwd. Anita en Ed, hoe houden ze het vol? Hè? En ben je gemeente om Ed en Anita te zeggen? Want dan is mis, hè? Anita en Ed is het. Dus, maar 44 jaar getrouwd en zij hebben een nummer gemaakt dat heet Opa Ed gaat rappen. En daar zit dan ook zelfs de twee kleinkinderen hebben ze daarvoor gestrikt om mee te doen in dat liedje. En momenteel, as we speak, zijn ze hun huwelijksdag aan het vieren in de Zeegse Duinen in de buurt. Zeg maar van de bossen en zo. Dus ja, genieten daar. Ik ga zometeen het liedje draaien. Dus alle Anita en Ed fans verzamelen. Dan hoor je zometeen dat liedje van hun.
2: Ik maak me niet druk als het gaat om verhalen. Het leven gaat gepaard

Het is zover. Anita Net. We gaan hem draaien. En ja, als je hem kent of hebt, zeg maar, op de socials, doe even feliciteren. Want 44 jaar huwelijk, dat is natuurlijk fantastisch. Van harte gefeliciteerd, duo. Wat ik, ja, zolang als ik bij RadNL werk, zijn zij al een duo. En zingen ze van hot naar her en terug. En wat het optreden is gewoon natuurlijk gewoon doorgegaan. Dus opa Ed, die gaat rappen. Toe opa Ed, doe je bestes. Dus.

0: thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
1: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
2: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
3: Leukes outdoor in Wolvenga.
4: De tuinzets en parasols op je eigen terras. Dat is pas vakantiegevoel.
3: Genieten van je tuin.
4: Iedere donderdag koopavond.
3: Leukes outdoor in Wolvenga. Dat zit wel goed.
2: In 3 stappen je keukenblad op maat. Kijk op 123werkbladen.nl.
5: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Proef je de lente? Dan geniet je op het terras van de bitterballen van Heren van Loosdrecht. En proef ook de Javaantjes met kip en pinda, de madammekes met kaas en beenham en de vegan groentemannekes. De borrelhapjes van Heren van Loosdrecht. Vraag ernaar bij de horeca.
5: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.
6: Geniet van de borrelhapjes van Heren van Loosdrecht bij Forelvijver de Boshoek 2.0 in Elim.
7: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
8: Mastertools.nl, jouw klus onder tools.
9: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
7: Koop de Waldgereedschap bij Mastertools en maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
10: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
11: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Café Sauzen. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1+1 gratis. En alle Robijn. 2+3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
12: Dit weekend is het late night shopping in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
13: Oh ja, lekker zeg. Shoppen tot 10 uur 's avonds.
12: En met extra korting. Zullen we?
13: Tot 60% extra korting bovenop de outletprijs. Late night shopping. Van 29 tot en met 31 mei bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
14: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Campina Lang Lekker, een literpak, 89 cent. En Nescafé en Starbucks Dolce Gusto koffiecapsules, 2 dozen, 6,99. We doen met je mee. Plus.
15: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht. Maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?
16: Ja,
15: Buut. Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je tiener zelf potjes. Buut. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. En dat allemaal in één app. Ga snel naar Buut.com en krijg nu zelfs €25 startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
17: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio.

0: Waarde Fries XL in Rode. 4B en maak tot en met juni kans om je aankoopbedrag terug te winnen. Tot wel 2000 euro. Iedere maand een nieuwe winnaar. Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriesxl.nl. De tuinmeubelspecialist van het noorden.
1: Radio NL.
2: Weerbericht.
3: Ja, voor het weerbericht gaan we natuurlijk even naar Purmerend. Daar zit hij er helemaal klaar voor, denk ik, in de korte broek, Jan, of niet?
4: Ja hoor.
3: Ja. Nee, wij hebben er ook niks meer nodig. Jan, we benaderen jou natuurlijk even voor het weer. Het is prachtig. Hoe lang kunnen we hiervan genieten eigenlijk? Is dat aan te geven? Of?
4: Jawel hoor. Het blijft de komende dagen in grote lijnen nog fraai meiweer. Het is vandaag qua temperatuur voor veel mensen even een flinke stap terug. En een stuk aangenamer, dat kunnen we rustig stellen.
3: Ja.
4: Is het op de Wadden wel een beetje aan de frisse kant hoor. Want op dit moment is het op Terschelling. Is het slechts zo'n 14 graden. Dus dat is niet veel. En Vlieland daarnet achteraan 15. Leeuwarden 16. Dus dat houdt niet echt over. Ga je naar het midden van het land. 21 graden op de beeld. Regio Arnhem. En in het zuiden van het land is het plaatselijk alweer 25 tot 26 graden.
3: Dat is een verschil. Ja.
4: En dan kan het vanmiddag 27 graden worden. Terwijl op de Wadden toch wel met een graad of 16 bekeken is vandaag. En dat heeft alles te maken met de komst van een nieuw hoge drukgebied, waarvan het zwaartepunt nu bij Schotland ligt. Oostelijk Schotland. En daar vooruit zit een zwak frontje. Koufrontje, dat ligt nu boven het midden van het land. En dat trekt maar heel langzaam naar het zuiden. Aan de voorzijde is de lucht nog warm. Aan de achterzijde is het duidelijk afgekoeld. En wat ook opvalt is dat het wat minder zonnig is. In een klein deel van het land. Want in het noorden, oosten en in het zuiden is er eigenlijk onafgebroken zonneschijn. Maar in een deel van Midden-Nederland en ook Noord-Holland, daar is wat meer bewolking aanwezig. Dat hangt dan samen met dat zwakke frontje. De lucht is ook wat onstabiel. We zagen vanmorgen zowaar een paar buitjes ontstaan. Een paar flinke buien zelfs even in Zuid-Holland, Voorschoten, 4 mm. Ook in Zevenhuizen, Blijswijk, daar kwam het eventjes flink naar beneden, korte tijd. Dus, maar die buien die zijn nu weg, maar er kan nog een enkel buitje in die wolkenstrook ontstaan. Nou, morgen dan is het droog, het is zonnig. Trouwens, de wind waait vandaag matig uit het noordoosten. En morgen droog, veel zon en weer wat hogere temperaturen. Op de Wadden 20 en in het zuiden lokaal 28, misschien wel 28 tot 29 graden. En de wind is zwak tot matig uit het oosten. Vrijdag wordt een warme tot zeer warme dag. De luchtvochtigheid neemt ook wat toe. Het is een beetje drukkend warm. In het binnenland wederom 30 graden. En er kunnen een paar buien ontstaan met onweer. En dat geldt vooral voor het zuidoosten. Ook zaterdag nog warm. Beetje een overgangsdag eigenlijk. En dan zondag zien we de temperatuur zakken. Er is ook kans op een enkele bui. Maar pas medio volgende week, dan worden de regenkansen van het westen uit grotere oceaanstoringen. Komen dan dichterbij. En daalt de temperatuur naar waarde rond normaal. Zeg zo'n 19 tot 20 graden.
3: Oh. Dat is mooi. Dan is het weer op niveau.
4: Ja, ja,
3: ja. Hey, dan de dagelijkse weerspreuk.
4: Kwaken de kikkers eensgezind, komt er vast weer noordenwind.
3: Ja, en die noordenwind die brengt ons dan naar Terschelling, oké? Okay?
4: Ja, dat is goed.
3: Is goed, dankjewel.
4: Hoi, hoi.
5: Waar gaan we heen deze zomer? En toen ik werd geboren, had ik een reuze dorst. Maar

Wat mooi geluid heeft die jongeman, hè? Frans Feuring, Katie. En ik heb het live ondervonden in... wat was dat? In, toen nou heet dat plekje? Zwartsluis. Daar stonden we met de show. En daar draaide ik dit liedje. Op verzoek voor een groepje jongeren. Nou, die ging helemaal los, joh. Dat is echt toppie. Frans Feuring, Katie. Hou hem in de gaten. Feestje. Excuses. Hey, zometeen heb ik hier een gast. Oh ja, ik moet nog even Hessel afkondigen. Dat is wel een mooi verhaal. Ik zat er net even te bedenken. Ik lag toen dood te gaan in het ziekenhuis met die coronatijd. Dat was een verschrikkelijke tijd voor me. En ik lag daar op een bed en allemaal kaarten en allemaal lieve reacties van mensen die me daar het allerbeste toe wensen. En toen komt er 's morgens om 7 uur een schoonmaakster aan en die zegt, die was helemaal idolaat, deed succes, dit en dat. En 20 jaar geleden met je op de foto geweest en bla bla bla. En ik denk, wat is dit weer? Wie heb ik nou aan mijn bed hangen? Een hele lieve vrouw eigenlijk. En, maar ze was in de war. Ze dacht dat ik die Hessel van Terschelling was. Dus dus dat vergeet ik ook nooit weer. We draaiden net met Hessel, terug naar Terschelling. Alhoewel het daar maar 14 graden is. Hè? Het is ook nooit goed eigenlijk. Beneden is warm, boven is koud. Niks tussenin. Zometeen heb ik hier te gast Nigel Fisher. Hij is beter. Hij heeft hem toen ziek gemeld 2 weken geleden. En vandaag gaat hij het inhalen. Dus Nigel Fisher, hier live op de...

0: Orlando, ik wil beginnen met na-isoleren van die gevel. Rij jij nog even langs Bouwcenter, hier om de hoek?
1: Hoezo, Daan? Missen we nog iets?
0: Volgens mij niet, maar daar weten ze alles als het om na-isoleren gaat.
2: Je bent nooit te oud om te isoleren, toch?
3: Bij Bouwcenter hebben we alles voor jouw na-isolatieklus. En ook nog eens handige tips. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
4: Een betrouwbare occasion met NAP? Autobedrijf Kuipers in Weerdingen en Nieuw-Weerdingen. Al 30 jaar vertrouwd. Ook voor onderhoud, reparatie en APK. Check snel autobedrijfkuipers.nl.
3: Alle tips en kennis over na-isoleren altijd bij de hand? Lees het in onze na-isolatiegids. Vraag ernaar bij jouw bouwcenter.
5: Nu bij Marktkauf Meppen een krat Coca-Cola, Fanta of Sprite. Gedeeltelijk cafeïnevrij. 12 keer 1 liter petfles. Nu voor maar €10,99. Marktkauf Meppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
6: Gereedschap, ijzerwaren of andere materialen nodig? Met de maandelijkse acties van Bouwcenter Concordia vul je voordelig jouw bus. Kom naar onze vestigingen en ontdek de acties van de maand.
7: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
6: Elke maand scherpe acties. Dat is Bouwcenter Concordia.
8: Zoek jij een heftruck, vrachtwagen, shovel of grasmaaier? Kijk eerst op agitrader.nl. Je kunt filteren op locatie, dus wie weet vind jij die droomshovel wel bij jou in de buurt. Kijk snel op agitrader.nl en vind wat je zoekt.
7: Bouwcenter Concordia.
9: Het is feest bij Concordia. Al 120 jaar thuis in de regio.
7: Bouwcenter Concordia.
10: Zunnen te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zunweer en rollo.
11: Dit is de bekende klassieker van Koos Alberts, Ameland. Nu in een frisse, eigentijdse versie van Hans Bakker.
12: Als ik het eiland zie, waar ik woon aan de water.
11: Een sfeervolle meezinger met de warme stem van Hans Bakker.
12: Op het mooie Ameland.
11: Kijk voor info en boekingen op hansbakkerentertainment.nl.
13: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
14: Bij JH de Meubelconcurrent kun je niet alleen terecht voor je meubels, maar ook voor je tuinmeubels, tuintafels, stoelen en lounge sets. Nu met kortingen tot wel 70%. Sla snel je slag voordat het te laat is. JH de Meubelconcurrent in Zwolle en Slagharen.
15: Vandaag is de laatste dag van de Musical 10-daagse. Boek nu Moulin Rouge de Musical met alleen vandaag nog elke tweede kaart gratis. Deze winnaar van maar liefst 5 Musical Awards stopt en is nog tot en met 2 augustus te zien. Pak je kans op musical10daagse.nl.
16: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Café Sauzen. Flessen van 250 of 320 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
17: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
18: Voortman bestaat 70 jaar. Daarom maak je nu bij aankoop van een complete keuken of badkamer kans om €15.070 terug te winnen. Kom naar de showrooms in Pessen of Assen. Voortman zet de tijd op 2 uur.
17: Altijd aan.
19: Nu het nieuws op Radio NL.
20: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal. Het gaat al een stuk beter met twee kinderen die gisteren in België de botsing met een trein hebben overleefd. Ze mogen snel naar huis. Drie andere kinderen zijn er nog steeds slecht aan toe en kunnen het ziekenhuis nog niet uit. Bij het ongeluk in Buggenhout vielen 4 doden, onder wie 2 kinderen van 12 en 15 jaar. Zeeland waarschuwt zwemmers nu al op te passen voor de Japanse kruiskwal. Normaal duikt die pas eind juni op in het Veerse Meer en het Grevelingenmeer, maar nu is die er al veel eerder. De eerste kruiskwallen zijn al ontdekt. Je ziet ze amper, want ze zijn doorzichtig en klein en kunnen jeuk en huiduitslag veroorzaken. 5 van de 7 goudzoekers die een week geleden vastkwamen te zitten in een grot in Laos naast Thailand zijn gered. De groep zat opgesloten nadat regen overstromingen had veroorzaakt. Bij de reddingsactie hielpen specialisten die 8 jaar geleden een jeugdvoetbalteam uit een Thaise grot wisten te krijgen. En op het nieuwe streamingplatform van Beeld en Geluid, De Schatkamer, is op de eerste dag vooral gezocht naar Swiebertje, Floris en Kopspijkers. Jack Spijkerman is trots dat zijn Kopspijkers nu nog steeds zo populair is. Mensen zoeken ook naar oude afleveringen van het Journaal of het Jeugdjournaal. Het weer van Weer Online? Veel zon met af en toe wat bewolking. In het noorden is het maximaal 19 graden. In het zuiden kan het 27 graden worden. De komende dagen gaat de temperatuur weer omhoog. En dat was het ANP-nieuws.
1: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
21: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
1: In Klazina Veen.
22: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
21: Mastertools.nl. Jouw klus onze tools.
23: Wat is dit heerlijk.
24: Ja, het genieten is begonnen met een vloerverwarming van Temme & Co.
23: En fijn dat ze zo snel klaar waren met installeren.
24: Echte vloerverwarmingsspecialisten doen echt alles voor een warm gevoel.
23: En die begint op temmenenkoopgroep.nl.
24: Ja.
22: Koop de Waldgereedschap bij Mastertools. En maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
25: De mooiste tuinhuizen, overkappingen of garages. En dat allemaal op maat gemaakt door echte vakmensen. En binnen één dag gratis gemonteerd bij jou thuis.
26: Bij Scheffer Teunissen Tuinhuizen kan het allemaal.
25: Kom gerust langs in onze showroom in Waalwijk of Wijchen.
26: Of ga naar debestetuinhuizen.nl.
27: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
28: Ga jij binnenkort kamperen en wil je ook slapen alsof je op vakantie bent? Scoor dan nu bij Matrasconcurrent je caravan, camper of bootmatras vanaf €65. Ook op maat samen te stellen. Je vindt onze winkel in Rogat, Zwolle en Slagharen. En natuurlijk op matrasconcurrent.nl.
29: Let op de klok. De iBoot Hunt loopt. Aanmerken voor recordprijzen. Op is op. Alleen via iBoot.com of via onze app.
30: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je één juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf €9,99. Dat is de ja van Jumbo.
31: Ja, goedemiddag. De actuele verkeerssituatie hier op de Nederlandse wegen. Ik neem je even mee op de A12 tussen Arnhem en Oberhausen. Daar staat voor de grens 12 minuten, 2 kilometer. En op de A12 tussen Oberhausen en Arnhem, dat is de andere kant op. Tussen Beek en Zevenaar, defect voertuig, 14 minuten aanschuiven. Over zo'n lengte van 3 kilometer. Nou, dan nog eentje bij Holsloot, of tenminste Zwarte Meer naar de Duitse grens. 11 minuten op de A37, kun je misschien ook even rekening mee gaan houden. Nou, dan de flitsers. Op de A1 staan ze te flitsen bij Muiden. Dat doen ze daar bij 11.1. En ook bij Amersfoort, tussen Amersfoort en Eemnes, bij 41.9. En bij Rutten, dat is bij Joure naar Emmeloord, op de A6 eigenlijk 293.3. En ook Scheemda staat hier weer in het lijstje. Hè. De weg van de Duitse grens naar Groningen. A7 is dat. A7, zeggen ze daar. Zeggen ze daar, bedoel ik, 230.5. Nou, dan nog eentje bij Tiel. Daar 15 ochtend naar Deil. Daar staan ze ook bij 132.0. En we hebben er eentje gemeld gekregen bij Apeldoorn. Tussen Zwolle en Apeldoorn A50. Hectometerpaal 209.5. En tot zover de verkeersinfo hier op Radio NL.
32: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
33: Hessel Wijkstra!
31: Ja, ik heb hem hier naast me zitten. Een grote kerel, man. Hij komt er zo in. Nigel Fischer.
32: Dit is de muziek van Radio NL.

0: te hopen. Het is te hopen dat het goed komt. Want Jeffrey en Michael die zitten natuurlijk met de kappers aan de Costa. En nou lees ik hier best wel verontrustende berichten. Want de relatie met de huurbaas is niet zo goed. Dus ik hoop niet dat dat voorbij is. En iemand die bij hun op de wc-pot komt zitten poepen, die krijgt een bos bloemen en een doos merci, staat hier. Ja, je moet het eigenlijk even lezen. Dat is echt te grappig om aan te zijn. Jeffrey Kuipers die vlogt dat allemaal. Hè. Heel gedoe met die wc-pot. Dat ding liep over en de huurbaas die was niet thuis. En liter water per uur of zoiets. En op een gegeven moment boze scheldpartijen naar de huurbaas. Maar nu is het dan eindelijk opgelost en de wc doet het weer. En iemand die naar de wc gaat, die krijgt een borstbloem en een doos merci. Wat vind jij ervan eigenlijk, Nigel, van zulke verhalen?
1: Het is wel belangrijk dat hij werkt, hè? Want je kan hem hard nodig hebben.
0: Ja, je kan hem hard nodig hebben. Hey, hoe is het met jou, man?
1: Ja, gelukkig weer beter.
0: Ja, want je zou hier 2 weken geleden al komen, maar dat ging niet door. Wat was er aan de hand?
1: Ja, ik had een fikse kinontsteking. En vorig jaar had ik precies hetzelfde, maar toen heb ik een week in het ziekenhuis gelegen.
0: Oei.
1: En waren de ontsteking waren dus niet zo hoog dat ik naar het ziekenhuis hoefde. Dus gelukkig kon ik lekker thuis gewoon uitzieken. Dus,
0: dat is lastig als je zanger bent, hè?
1: Ja, daar komt er weinig uit.
0: Ja, ja. Nou, mooi dat je er alsnog bent. Hè. Je komt hier natuurlijk voor je nieuwe single. Als een prins, hè? Hoe heet hij ook? Als een prins.
1: Een leven als een prins.
0: Leven als een prins. Heb je ook zo'n leven als een prins?
1: Ja, ik mag niet klagen, nee.
0: Vertel eens, hoe ziet jouw leventje eruit? En wat doe je met het warme weer bijvoorbeeld? Zoals gisteren en vandaag?
1: Nou, vooral hard werken eerst. En daarna lekker bij moeders een warm hapje eten. En dan vaak toch lekker lui op de bank een beetje tv kijken. En in de weekenden dan gaan we van alles doen. Dus de ene
0: prins,
1: keer
0: prins Nigel, ja. Mooi leventje, denk ik dan.
1: Ik heb altijd wat.
0: Hey, maar je moet ook hard werken, zei je. Je zat in de bouw, toch?
1: Ja.
0: En hoe ziet dat eruit dan?
1: Nou, ik heb een bouwbedrijf wat ik samen met mijn vader en mijn broer run. En mijn moeder natuurlijk, die is ook mede-eigenaar. Dat zijn de directeuren, zeg maar. En dat is gewoon hartstikke leuk. En we hebben nog een hoop personeel erbij. En lekker in de bouw werken. Ik zou niks anders willen.
0: En wat bouwen jullie dan? Is dat,
1: Het zijn vooral renovaties. Dus aanbouwtjes, opbouwen, badkamers, echt van alles.
0: Ja. En ben je dan op de werkvloer of ben je dan uitvoerder? Of,
1: Nee, ik ben op de werkvloer. Dus je mag gewoon gewerkt worden. Hè.
0: Aanpakken.
1: Dat luie zweet moet eruit. Hè.
0: Ja. Nou, ik zei het net, je bent ook een beer van elkaar. Ik ook, maar jij ook.
1: Ja, ik kan niet alle kruipluiken in. Hè. Dat, dat past niet altijd.
0: Hey, en kerken en kroegen ook?
1: Ja, ook nog.
0: Ja?
1: Ja, nou, daar kom ik af en toe eens om een kaarsje aan te steken voor dierbaren die heen gegaan zijn. Maar en daarna vooral lekker naar de kroeg. Dat staat mij meer aan, hè.
0: Heb je hier een liedje gevonden? Wat kun je erover vertellen, Nigel? Om even, om mensenkennis te laten maken met jou ook alweer. Hoe zat het ook weer in zijn verleden? Want...
1: Ja, dat was de vorige single. Ook geschreven door Emil Hartkamp en Norris Padida.
0: Oei, dus, dat zijn hele luxe... luxe studio's, toch?
1: Ja, ik ben echt super dankbaar dat ik dat hij met mij wil werken. Want het is niet de minste natuurlijk.
0: Nee.
1: En ik ben nou niet zo bekend dat ik... ik dacht dat gaat heel moeilijk worden. Maar hij stond er gelijk voor open en hij vond het prima allemaal. Dus, en toen kreeg ik ook deze single van hem. Ja. En nou, het is gewoon een hartstikke leuk liedje.
0: Voor je beeld, Jannes, als die in Ahoy staat, dan staan Emiel en Norris naast hem. Hè? Dat is,
1: wie weet dat ik ook ooit een keer daar mag staan.
0: Ze weet het, een paadje, zeg maar.
1: Ja.
0: Hey, dus vanuit de kerk door naar de kroeg. We gaan er even naar luisteren. Nigel Fischer, hier te gast. Je kunt meekijken op radionl.tv.

0: het is wel grappig. Het wereldje is ook klein, want je hoorde hier Martijn van den Broek. En dat is dan weer een jeugdvriend van jou.
1: Ja, zeker. Een van mijn beste vrienden.
0: Hoe is het mogelijk, hè?
1: Ja.
0: Ja, hoe is het met Martijn eigenlijk?
1: Ja, gaat goed.
0: Ja?
1: Hij is weer druk bezig met de volgende single. Dus,
0: Ik kan me nog herinneren dat hij kwam en dat hij bij zijn vader in de garage stond te zingen of zo.
1: Ja, dat doet hij regelmatig, hè?
0: Ja?
1: Ja, er is altijd wel een feestje daar.
0: Hey, en jullie ontmoeting, dat vertelde je net, heel droog. Hoe ging dat? Dat was wel grappig.
1: Nou ja, ik was een tijdje gestopt met voetbal. Niet eens een seizoen, maar toen begon het alweer te knagen. Toen dacht ik van, nou, ik ga toch weer voetballen.
0: Ja.
1: En toen kwam ik een paar keer kijken. Toen zeiden ze van, ja, andere vrienden van me van, ja, er zit nou een gozer in het team, die kan echt geen bal raken. Dus ik zeg, nou, wie is dat dan? Ja, toen wezen ze naar Martijn. En wij konden het eigenlijk gelijk goed vinden. En sindsdien eigenlijk altijd bevriend gebleven. En een hoop gekke dingen meegemaakt.
0: Ja, hè?
1: Ja.
0: En jij kan ook geen bal raken, of?
1: Nou, ik kon hem beter raken dan hij, hè? Dat zeker.
0: Okay.
1: Maar dat was niet heel moeilijk.
0: Jullie komen allemaal uit de contraien Utrecht, Houten, die hoek.
1: Ja.
0: Ja. Wat ben je dan? Een houter? Een houten?
1: Ik ben een Utrechter, maar, als je in Houten woont, dan ben je een Houtenaar. Hè?
0: Oh, oké. Okay. Houtenaar. Hey, en op je arm, ik zie een grote mooie tattoo staan van, het lijkt wel of je bij de club zit.
1: Nee, dat niet.
0: Nee?
1: Nee, dat is niks voor mij.
0: Wat staat erop?
1: Ja, Harley Davidson en wat motors. Dat moet dan voorstellen mijn vader, mijn broer en ik. Dus,
0: gaaf.
1: Ja, we rijden alle drie op een Harley. En dat is wel een passie voor mij.
0: Afgelopen weekend ook nog? Of,
1: Ja, we zijn zondag, of maandag was dat dan. Ja. Tweede Pinksterdag zijn we even wezen rijden. En altijd leuk. Ja.
0: En heb je zo'n hele zware? Of,
1: Ja, dat ding is bijna 400 kilo. Dus dat weegt wel wat.
0: Ja, oké. Okay.
1: Ze noemen het ook wel eens een bootanker. Dus.
0: Bootanker?
1: Ja.
0: Gaaf. Nou, mooi man. Mooie hobby lijkt me dat ook. Maar hoe gaat het met optredens eigenlijk, Nigel?
1: Ja, rustig. Dus ik zou zeggen, als de mensen nog een feestje hebben, dan mogen ze mij bellen. Dan, of even contact zoeken via Instagram.
0: Ja, maar,
1: of,
0: maar er zijn er duizenden. Waarom jou eigenlijk?
1: Een keer wat anders, toch? Je kan, als ze mij nog niet gezien hebben, dan zou ik zeggen, probeer het eens een keer.
0: Ja, dat is
1: ik ben de duurste niet en ik maak er zeker een feestje van.
0: En als
1: dat
0: ze
1: weet
0: nou bellen uit Delfzijl, maak je niet uit? Of, uit
1: Nee, joh, ik heb een mooie auto dus, en dat rijdt heerlijk. Dus ik rijd wel, hoor.
0: Leef als een prins.
1: Ja, zeker.
0: We gaan, dit is wel een knalletje, denk ik. Heb je veel reactie gehad op het...
1: Ja, ik heb een hoop mensen die sturen van, wat een leuk nummer heb je weer. En ook Martijn's buurvrouw, die liet hem ook horen aan zijn buurvrouw. Die zei wel een leuk liedje. Toen is ze verder gaan zoeken. Toen zei ze, hij heeft allemaal leuke liedjes. Ik heb er weer een fan bij.
0: Zo gaat dat. Nou, als je hem even wilt opzoeken, dat is Nigel Fischer. Ben je dan familie van...
1: Helene Fischer, hè?
0: Ja?
1: Nee.
0: Dat kon zijn.
1: Ja, dat zou
0: kunnen. Dan kon je haar even regelen hier op een woensdagmiddag. Ja, je weet het niet, hè?
1: Zou je wel willen?
0: Ja, precies. Ik heb

0: Stickerkoning, de specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Stickerkoning heeft altijd een plakkende oplossing.
1: Toonaangevend, in zelfklevend, Stickerkoning.
0: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
2: Welke klus je ook wilt aanpakken? Lijmen, monteren, afkitten of isoleren? Je bouwt altijd slimmer met Soudal. Lijm, peurschuim en kit.
3: Soudal, de bouwverslimmers.
2: Soudal, de bouwverslimmers.
0: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
4: Bij Oosterbos Auto's in Emmen draait het niet om de snelste deal, maar om de juiste auto. Oosterbos zoekt samen met jou tot jij tevreden kan rijden. En dankzij de flexibele garantiepakketten houd je de kosten ook nog in de hand. Oosterbosauto's.nl.
5: Kemco Voordeelshop Classina Veen. Voor wasmachines, drogers, koelkasten, inbouwapparatuur, tv's en audio. Altijd superlaag geprijsd. Koop met extra veel voordeel bij Kemco Voordeelshop. Kwaliteit, maar dan super voordelig. Dus kom naar Kemco Voordeelshop. Langestraat 130 in het centrum van Classina Veen.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
7: Weer die klote muggen in huis.
8: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
9: Op zoek naar mooie tapijten en gordijnen? Tapijt en Gordijnshop Emmen. Kijk op tapijtengordijnshop.nl.
7: Heerlijk!
8: Geen ongedierte meer in huis. Met Hoornfabriek.com.
10: Tip om je lunch up te spijzen? Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
11: Dit is de bekende klassieker van Koos Alberts, Ameland. Nu in een frisse, eigentijdse versie van Hans Bakker.
12: Als ik het eiland zie, waar ik woon aan de water.
11: Een sfeervolle meezinger met de warme stem van Hans Bakker. Info en boekingen op hansbakkerentertainment.nl.
13: Nu bij Karwei, 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
14: Nu bij Markt Kaufmeppen, een krat Coca-Cola, Fanta of Sprite. Gedeeltelijk cafeïnevrij. 12 keer 1 liter petfles. Nu voor maar €10,99. Markt Kaufmeppen. Kijk op marktkaufmeppen.nl.
15: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Ben & Jerry's bekers van 427 of 465 milliliter. 1+1 gratis. En alle 1 liter Pepsi, Royal Club, Rivella of Sushi. 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
16: Zomerfeest Hoogkerk komt eraan. Vrijdag 5 en zaterdag 6 juni feest je mee in de feesttent op het Suikerplein. En de entree? Die is helemaal gratis. Vrijdag met onder andere Manuel, Wimmy, Douwe en Peter Beense. En zaterdag de Radio NL Drive-In Show met Stefan Leur, Zanger Roy en Ancora. Zomerfeest Hoogkerk. Gratis entree. 2 avonden feest.
17: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
18: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
19: Gewoon even op BelSimpel kijken.
7: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
14: Als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling. 3 stuks voor maar €13. Ho, kom die goede haardag maar halen bij.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio

0: en nog één.
1: Nou, Nigel, wat vind je van onze studio eigenlijk?
2: Ja, lekker knus, hè?
1: Knus, hè?
2: Ja.
1: Ja, het wordt aan gewerkt. Het duurt niet zo lang meer, hoop ik. Dan zitten we in een hele grote studio. Hey, ja, wat vind je ervan? Want je bouwtechnisch?
2: Nou ja, de kabels, dat is meer Martijnse dingen. Dat is niet. Ik ben de loodgieter, dus.
1: Je bent de loodgieter.
2: Als ik die kabels samen zie, dan krijg ik jeuk.
1: Ja, ik ook. Dus gelukkig zijn er ook mensen voor die dat gaan doen. Hey, Nigel, wat moeten we nou met jou? Waar wil je heen eigenlijk met die muziek van je?
2: Ja, ik heb eigenlijk altijd gezegd, ik hoef geen nummer 1 hit te hebben of zo, maar mijn droom is altijd geweest van als ik in een kroeg sta, of weet ik het waar, en ik doe die microfoon ervoor dat de mensen mijn nummer meezingen.
1: Ja.
2: En dat is het enige wat ik wil bereiken eigenlijk.
1: En met welk liedje is dat het beste gelukt tot nu toe?
2: Ja, dat is eigenlijk een smartlap, dan hoeft het niet voor mij. En die wordt vooral bij Sean, heb ik vroeger ook veel gestaan bij je dinnershow. En,
1: Wacht even, Sean de Bever heb je het over.
2: Ja.
1: Heb jij in de dinnershow van Sean de Bever gestaan?
2: Ja, en de nieuwjaarsparty. En, en een keer ook, toen had hij met Marianne het cd-presentatie in de Shang in Den Bosch.
1: Ja.
2: En daar hadden ze dat de presentatie van dat album wat ze samen hadden.
1: Ja.
2: En daar was ik ook gastartiest.
1: Oh, leuk. Ja. Okay.
2: Zeker.
1: En waarom zat je niet in de soap?
2: Nou het, ja, ik, op een gegeven moment zijn onze wegen wel een beetje gescheiden. Het is, we hebben nog steeds wel af en toe contact hoor. Het is nog steeds goed. Maar ja, hadden het op een gegeven moment zo druk natuurlijk. Toen ze die hit kregen met, jij krijgt die lach niet van mij gezien.
1: Sky high.
2: Ja, dus toen... Toen werd het er eigenlijk een beetje rustig daar rondomheen. En zo gebeurt dat.
1: Je vertelde net achter de schermen. Je hebt Marianne Weber ook wel getroffen. Want die woonde toen bij hen in huis.
2: Ja.
1: En jullie mochten de verbouwing noemen van John en Kees.
2: Ja, toen de tijd hadden ze een bungalow in Den Bosch. En die hebben wij toen verbouwd van buiten. En binnen ook het een en ander gedaan. Dus, en Marianne woonde toen bij hen in.
1: Ja.
2: Ja, dat was wel apart, hè?
1: Ja?
2: Ja, één huis met twee van zijn kat

0: Eén huis met twee van zijn kartisten. Ja, ik zou het niet... voor mij zou het niet hoeven.
1: Hey, we hebben hier een liedje dat heet Ik wist niet wat ik zag. Dat is, wat kun je daarover vertellen?
0: Ja, dat is de eerste single die ik uitgebracht heb met... geschreven door Emiel Hartkamp. Dus dat was de eerste samenwerking. Ja. En ja, superleuk liedje. En dat gaat natuurlijk over de liefde, dus... het is een leuk plaatje.
1: Hoe is het met de liefde bij jouzelf?
0: Heel rustig.
1: Oh.
0: Ja, dus ik zou zeggen, als er leuke dames zijn die denken van... nou, ik hou wel van een stevige kerel, dan zou ik zeggen, stuur even een berichtje.
1: Nou, kijk, dat stevig is tot uit. Maar dat jij alles kunt met bouwen, dat is wel interessant.
0: Ja, maar thuis wil ik nooit zoveel doen, hè?
1: Nee? Nee. Okay. Nigel Fischer hier in de studio. Ik ken hem niet, dus ik lul hem maar wat in om, zeg maar. Het begint nog niet. Ik wist het, wanneer begint hij?
0: Ja, dat is een behoorlijke intro. Nou gaan we. Oh.

0: Oh jee, hij loopt vast. Wat is dit? Is het illegaal? Of alles loopt vast, kan ook.
1: Jij bent er.
0: Ja, hij is weer los, maar jouw liedje is weg. Ja. Oh, wacht even, sorry, wat zei je?
2: Jammer.
0: Ja.
2: Maar dit ben ik niet, hoor.
0: Dit ben je
2: was
0: niet.
2: Dat maar zo.
1: Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond. Wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je.

0: dat is wel heel gek, Nigel. En dat spijt me natuurlijk ook, want dat was niet de bedoeling.
1: Het is techniek, hè?
0: Het is techniek.
1: Er kan altijd wat misgaan.
0: Ja. Maar ik heb het opgelost en gerepareerd, hoop ik. Dus we gaan hem alsnog draaien. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik je toch even vragen of jij nog wat kwijt wilt aan onze luisteraars. Hè? Of je nog zegt van ja, dat moet er nog even uit. Dat moeten ze van mij weten, want ja, dit is het laatste preekje, zeg maar.
1: Ja, ik zou zeggen, voeg me vooral toe op social media. Dus Facebook, Instagram. En dan ben je altijd op de hoogte van waar ik ben en wat ik ga doen. Dus.
0: Ja, dat kun je wel roepen, maar zet je er wel eens wat op dan?
1: Ja, ik probeer er meer aan te werken. Ik ben er echt mee bezig om wat vaker wat erop te zetten. Want het is niet helemaal mijn ding, dat social media.
0: Nee, maar als je op de motor zit ook, dan kun je gewoon posten. Hè? Dat is, vinden ze mooi.
1: Ja, zeker.
0: Huh?
1: Ja. Ja. Ik denk er vaak niet eens aan. En dan ben ik van de motor af en dan denk ik, oh, ik had wel wat kunnen
0: posten.
1: Te laat.
0: Ja. En zijn er nog optredens waar we jou kunnen bezichtigen? Of,
1: als ze me toevoegen, dan blijven ze overal op de hoogte. Ik heb dit weekend niks, dus lekker rustig weekend.
0: Ja.
1: En als ze me toevoegen, dan weten ze precies waar ik sta en waar ik ben.
0: Heel goed. Doe je Martijn de groeten?
1: Zal ik doen.
0: Oké, ga ik toch nog een poging maken. Ik wist niet wat ik zag. Nigel Fischer. En bedankt, hè.
1: Dankjewel.
0: En succes, man, met alles.
1: Ja, dankjewel.

0: vakmensen. Zoek jij een leuke baan met pit? Ga dan aan de slag bij Jansen en de Wit.
1: Altijd werk, een goed salaris en je geld op tijd.
2: Jansen en de Wit.nl.
1: Dat werkt wel.
3: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
2: Jansen en de
1: Wit.nl. Dat werkt wel.
4: Kok Wonen en Slapen, de woonspecialist in Leek. Voor maatwerk, kasten en relax voor thuis. Maar ook de AVIC beddenstudio met de nieuwste matrassenlijn en de 19-box spring. Als beste getest door de Consumentenbond. Kok Wonen en Slapen.nl.
5: Een feestje hier, een feestje daar.
6: Voor een te gek feest op een unieke, sfeervolle locatie ga je naar het Turfcafé in Schonebeek.
7: Het is te gek.
6: Kijk voor de uitgebreide all-in arrangementen op turfcafé.nl.
4: Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat. Kokwonen en slapen.nl.
8: ProStop Lasertherapie helpt jou om van die vervelende sigaret af te komen. Stop ook met roken, zonder nare bijwerkingen en zonder gedoe. Nu voor €295.
9: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
8: Kijk op ProStop.nl.
10: De webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl.
9: Carglo.
11: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
12: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
13: Hey, ik kan niet werken vandaag.
14: Hoezo?
13: Sorry, het is WK.
15: Geef je over aan je oranje koort en scoor nu een Tefal Dual Easy Fry and Grill XXL voor €139,99.
16: Mediamarkt. Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
17: Nu bij Gamma 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf.
18: Dat zeg ik.
19: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
20: Voortman bestaat 70 jaar. Daarom maak je nu bij aankoop van een complete keuken of badkamer kans om €15.070 terug te winnen. Kom naar de showrooms in Pessen of Assen. Voortman zet de tijd op 3 uur.
19: Altijd aan.
21: Nu het nieuws op Radio NL.
22: Goedemiddag, ik ben Mark Becht van het ANP met het nieuws op Radio NL. Ronald Koeman heeft bekendgemaakt welke spelers die meeneemt naar het WK voetbal in Amerika. En de opvallendste naam misschien wel is die van Memphis Depay. Hij is lang geblesseerd geweest en is net weer een beetje terug. Martin de Roon keert na 2 jaar weer terug bij Oranje en Frenkie de Jong, Noah Lang en Guus Til gaan ook mee. Nederland stuurt nu al een mijnenjager naar de Middellandse Zee, zodat het straks zo aan de slag kan in de Straat van Hormuz. De mijnenjager gaat meedoen aan een NAVO-missie om olietankers en andere schepen te beschermen, zodra ze er weer door kunnen. Het is nodig omdat Iran het stuk zee heeft volgelegd met mijnen. Er zijn zorgen over Chinese technologie in sommige stadsbussen. Die wordt vanuit China geüpdate. En het is in principe mogelijk dat China ze ook op afstand uitzet, zegt de staatssecretaris. Het is nog nooit gebeurd, maar ze wil samen met de provincies toch gaan kijken of ze voortaan beter andere bussen kunnen kopen, meldt RTL. Op het nieuwe streamingplatform van Beeld en Geluid, de Schatkamer, is op de eerste dag vooral gezocht naar Swiebertje, Floris en Kopspijkers. Jack Spijkerman, de bedenker, is trots dat zijn programma nog steeds zo populair is. Mensen zoeken ook naar oude afleveringen van het journaal of het jeugdjournaal. En dan krijg je nu het weer van Weer Online. Het is een tikkie frisser dan gisteren, maar het is nog steeds lekker met 16 tot 26 graden. Wolken en zon wisselen elkaar af, maar het blijft droog. En dat was het nieuws van het ANP.
7: nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
14: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
7: In Klazina Veen.
18: Orlando, ik wil beginnen met na-isoleren van die gevel. Rij jij nog even langs Bouwcenter hier om de hoek?
23: Hoezo, Daan? Missen we nog iets?
18: Volgens mij niet, maar daar weten ze alles als het om na-isoleren gaat.
23: Je bent nooit te oud om te isoleren, toch?
24: Bij Bouwcenter hebben we alles voor jouw na-isolatieklus. En ook nog eens handige tips. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.

0: Boekhandel Martin Robbe vindt u aan de Heerenveenseweg nummer 3 in Oldebeco. Of kijk op martinrobbe.nl.
1: Alle tips en kennis over na-isoleren altijd bij de hand? Lees het in onze na-isolatiegids. Vraag ernaar bij jouw bouwcenter.
2: Bendyxl.nl, de online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. Bendyxl.nl.
3: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
4: Mastertools.nl.
5: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen morgen nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Koop de Walt gereedschap bij Mastertools. En maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
6: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
8: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
9: Een paar minuten over 3 geworden. Er staat nog 1 lange file in Nederland. Kom je tegen op de A50 Arnhem richting Osten. Ze knopen het Ewijk en Ravenstein. Een half uurtje vertraging, dat is 10 kilometer. De snelheidscontroles. Er zijn er momenteel in heel Nederland 15 verklikt. En deze staan er sowieso nog waarvan wij het kunnen zien. De A1 Amersfoort richting Amsterdam. Daar staan ze bij 41,9. De A15 Rotterdam richting Europoort 46,0. En de A74 de Duitse grens richting Venlo 101,1.
10: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
11: Stefan Leij!
9: Ja, goedemiddag. Een slinger aan het rad gaan we zo doen. En we gaan even een spelletje spelen vanmiddag. Een hele lastige.
10: Dit is de muziek van Radio NL.
12: Tranquilo, tranquilo. Dat is onze stilo.

0: prachtig. Ik moet lachen om Rob Essink. Die stuurt even een appje. En ik begrijp dat denk ik als enige in Nederland. Let op.
1: Hé, hey, Harry Slinger hier. Ik rijd nu naar je huis en dan versier ik je vrouw.
0: Dat komt, ik had in het verleden, ik heb natuurlijk bij andere radiostations ook gewerkt. Helaas, ik had hier eerder heen moeten gaan, maar prima. Had ik ooit George Baker had ik in de uitzending. En nou, we waren een beetje aan het praten zo aan de bar. En ja, het was echt een bar ook. En ben je getrouwd? Ja, ik ben getrouwd. Hoe ziet je vrouw eruit? Heb je een foto van je vrouw? Zei ja, ik zeg, ik heb een foto van mijn vrouw. En toen liet ik de foto van mijn vrouw zien. En toen zei die dit.
2: Hey Stefan, als je me nog één keer George Plastic Baker noemt, dan ga ik naar je huis en dan versier ik je vrouw.
0: Ja, want hij moest even een jingletje voor me inspreken. En toen riep hij dit random erachteraan. Als je me nog één keer, wat ik noem hem altijd George Plastic Baker. Ja, ik weet ook niet waarom, daar ben ik ook mee gestopt. Maar dan ga ik naar huis en versier ik je vrouw. Dit is geen AI, dit is gewoon echt ingesproken. Prima zo. Dan is Peter uit Diemen, die is aan het luisteren naar mij in de sportschool. Ik zie een soort matrix digitaal klokje. Prima joh, ook in de sportschool wordt geluisterd. En Erik van Lavieren, die zegt, Stefan, kunnen we de winterbanden er al onderuit? Of zal ik nog een weekje wachten? Ik zal nog eens jou eens nog even een weekje wachten, inderdaad.

0: een tof liedje op de radio kunnen krijgen.
1: Hallo, Harry Slinger hier. Geef er eens een slinger aan dat ding.
0: Ja.
2: Stefan?
0: Ja man, ik zit gewoon hier.
2: Stefan?
0: Ja, rustig blijven. Het is...
2: Geef een slinger aan het rad.
0: Geef een slinger aan het rad. Mooi is dat, hè? Harry Slinger en Lucas Hulshoff in één jingle verenigd. Allemachtig, ze moeten ze weten. Mooi, ja, ze weten het ook. Een slinger aan het rad. Het levert als het goed is zometeen een leuk liedje op. Denk even na, als je de hele dag al aan het luisteren bent. Wat is er wel gedraaid, wat is er niet gedraaid? En misschien wil je gewoon dat ene toffe liedje nog een keer horen. En dat weet je wel in elkaar te friemelen. Want je krijgt wel een opdracht mee. Er staan opdrachten op het rad. Ik ben benieuwd. Zal ik even gaan slingeren meteen maar even? Daar gaat ie. Let's go. Ja. Een slinger aan het rad. Oh ja, we moeten het rad nog even dichterbij zetten. Want dit is ook een gedoe elke keer. We zitten in een heel klein mini-hokje. Nou, goed, daar gaat die slinger aan. Even dichterbij gezet. Ik vind het een waardeloze... waardeloze slinger is dit. Ik doe daar nog even in de slinger. Dit is pas een slinger. Kijk. Hier hoef ik mij niet voor te schamen. Hij is terechtgekomen op vakje nummer 11. Hé, hey, dat is deze.
3: Oké, heel herkenbaar. Je schaamt je soms helemaal kapot. Je wordt zelfs rood, zenuwachtig. Je krijgt het Spaans benauwd. Zou er een liedje bestaan die hierop van toepassing zou kunnen zijn?
0: Dat is wel een lastige. Ik kom nou niet aan met Marco Bozzato met rood. Mag natuurlijk wel. Wat een mooi liedje om even te draaien, dacht ik zo. Dus je schaamt je kapot. Je wordt rood, je gaat zweten, je kijkt om je heen of iedereen kijkt of iemand je uitlacht. Gewoon echt een klote gevoel heb je dan. Is daar een liedje over? Kun je iets bedenken? Laat het even weten. En we willen voor 4:30 even een tof liedje op de radio dat ook iedereen kan waarderen. Dus even in de app, toets het in of spreek het in. Ah, dit is al lastiger, vind ik hoor.
3: Oké, heel herkenbaar. Je schaamt je soms helemaal kapot. Je wordt zelfs rood, zenuwachtig. Je krijgt het Spaans benauwd. Zou er een liedje bestaan die hierop van toepassing zou kunnen zijn?

0: Hallo?
1: Hey, Stefan.
0: Hey.
1: Hans de Boy.
0: Hansie!
1: Draai nog een keertje aan de bel. Dat is goed voor mijn pensioen.
0: Ja.
1: Doei.
0: Het zit zo.

0: Ja, om dit af te kondigen kun je zeggen... Hé, dit was zo'n mooie plaat, man. Hé, die klinkt ook lekker als het lekker weer buiten is. Damien van As was het. Zo kun je hem afkondigen. Maar jij kan het gewoon zo zeggen. Yummy, yummy. Snapt iedereen het ook, hè? Yummy, yummy. Oh, dat stemt ook. Zeg, ik gaf net een slinger aan het rad. Yummy, ja. Yummy. En we kwamen hierop terecht.
1: Oké. Heel herkenbaar. Je schaamt je soms helemaal kapot. Je wordt zelfs rood, zenuwachtig. Je krijgt het Spaans benauwd. Zou er een liedje bestaan die hierop van toepassing zou kunnen zijn?
0: Nou, eigenlijk kan ik dit beantwoorden met een nee. Dagelijks zit ik hier met samengeknepen billen achter de mengtafel... hopend op iets creatiefs, iets geinigs. Er zijn allemaal toffe liedjes aangevraagd. Alleen, ja, niet echt... Ik kan het zelf ook niet verzinnen. Hè? Ik bedoel, ik ben zelf ook niet zo pinter. Ik ben er zelf ook niet zo bij de hand om dit te verzinnen. Maar hè, bijvoorbeeld, je glijdt uit. Je loopt op je slippers in de action. Je glijdt uit, je schaap je kapot. Je ligt op de grond, je wordt rood. Iedereen kijkt je aan. Wat voor liedje zou je dan niet willen horen eigenlijk? Wat voor liedje is daar op van toepassing? Ja, dat is ook verschrikkelijk om dit te moeten verzinnen. Jenny Vechel die wil de nieuwste van Roy Raymonds met gele scooter. Past ook perfect. Allemachtig, joh. Zeker. Peter Vuist en Diemen. Levende schaamte van Harry Jekkers. Het zou mooi zijn, maar die hebben niet in het systeem staan. Rikkeld uit Urk. Uit Urken gewoon. Die vraagt van Roy Rienes en pedalen maar aan met Baukelien. Textueel ken ik dat niet. Is dat... Oké. Nou, Rob. Oh, Rob hebben we nog even.
2: Hey, Stefan. Oh. Met Johnny Gold hier. Draai nog even de waterleliedans. Dat is goed voor de Efteling.
0: Dat is goed. Kerel, hou op. Hou op. Lidie Nijmeijer uit Dieren over schaamte. Schaam je voor je tranen niet voor Marco Schuitmaker. Manon uit Bergijk. Eigen schuld van Kido de Graaf. Dan is het Jan Bunk uit Papendrecht. De rode rok van Art Eggers. Schaamte. Rood. Ja, rood van schaamte. Kijk, het is lastig. Het is een lastige. Harry uit Rode. Adriaan Drost of Jan Barriga met Dat kan niemand. Arthur de Beer uit Spijk. Slinger aan het rad. Rood fietsie van Harte 10. Ja, inderdaad ook rood. Dan is het Pieter uit Zomeren. Lilleke Linda van Jan Biggel. Voel ik ook wel, ja. Rick uit Zaandam. Tietenlied. Help, ik krijg tieten. Schaamte, ja. Sommigen zitten er ook echt op te wachten natuurlijk. Als er niks gebeurt, is het ook raar. John uit Haveltenberg. Leur, ik ben hier gek, ik ben een vliegtuig. Is daar een liedje over? Jordi uit Doetinchem, schaam je voor je tranen niet. Hardy uit Hoorn, even luisteren.
3: Hey, Stefan, goedemiddag jongen. Ja, Leurtje. We hebben er een hoor. Marco Schuitenmaker. Schaam je voor je tranen niet.
0: Nee, die is vaker binnengekomen inderdaad. Stijn van Lies uit het Os, mooi wark. Las van Broekhoest. Mooi liedje over. Verschaafde. Broekhoest. Heb je in je broek gescheten? Ja, inderdaad. Nou ja, weet je, wat het meest is binnengekomen, gaan we maar even voor kiezen. Marco Schuitmaker en schaam je voor je tranen niet. Nou, dit was wel slecht, hoor. Dit was, we hebben geen, er komt een goede plaat op de radio, maar het is niet echt, dat je zegt van, yummy, yummy. Niet echt creatief.
4: Stefan?
0: Ja.
4: Slinger het liedje maar de eter in.
0: Ja.

0: bouwprofessional. Snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe. Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
1: Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op echt alle tuinmeubelen. Karwei, maak het mooier.
0: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
2: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
2: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 1, 2, 3 werkbladen. 1, kies je kleur. 2, wij komen het inmeten. 3, wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 1, 2, 3 werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
5: Ga naar Centerparks Village Natuur vlakbij Parijs. En ontdek de Eiffeltorenbeklimmer in jezelf. Om daarna je innerlijke magieliefhebber te volgen naar Disneyland Parijs. En de wildwaterbaan-fan in jou helemaal losgaat in zwemparadijs Aquamundo. Kortom, volg je natuur. Centerparks.
4: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
6: Gereedschap, ijzerwaren of andere materialen nodig? Met de maandelijkse acties van Bouwcenter Concordia vul je voordelig jouw bus. Kom naar onze vestigingen en ontdek de acties van de maand.
7: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
6: Elke maand scherpe acties. Dat is Bouwcenter Concordia.
8: Jouw nieuwe bank, compleet op maat en in jouw stofkleur, staat nog in het centrum van Borger. En die eiken eettafel ook. En in jouw kleur en formaat. En dat mooie vloerkleed. Ook bij meubelboerderij Woodtastic in Borger. Woodtastic.nl.
6: Bestel nu ook via onze webshop. Ga naar bouwcenterconcordia.nl.
7: Bouwcenter Concordia. Bouwcenter Concordia.
9: Ah, weer die klote muggen in huis.
10: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.

0: Heerlijk!
1: Geen ongedierte meer in huis. Met hoornfabriek.com.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
4: Zoveel money!
3: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: Veel halen, weinig betalen bij Trekpleister. Nu Dreft Platinum vaatwascapsules 204 stuks voor €44,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van radionl.fm. Op is op!

0: Another Fat Hit van Arjan Veneman. Die laatste.
1: Stefan Lurg.
2: Sommige mensen moet je gewoon echt geen podium geven.
1: Sleurtje door de middag.
3: Je weet gewoon niet wat er gaat.

Sterks met zanger Martin Sterke. Allemachtig. Ik zit te denken, wat als je nou geen piraat bent en je zit er te luisteren. Denk, wat is dat? Gaat het over Piet Piraat met een ooglapje? Nee, het gaat over de piraten van de FM-band. Wat als je geen piraat bent? Of wat als je een piraat bent en dat liedje is op de radio, Piraten in het Noorden, maar je woont in het oosten. En je bent een piraat in het oosten, of het westen, of het zuiden. Je bent een piraat in het zuiden van het land. Heb je dan dit meegezongen op de radio, ja of nee? Dat is toch gek, hè? We zouden Martin Sterk een keer moeten vragen om 4 versies voor ons te maken. Dat we dan een keer piraten uit het zuiden kunnen draaien of uit het westen. Maar ja, wat als?

0: Wat als de legend hem zou zingen? Wat als Django Wagner nou gewoon zou zingen? Wij zijn piraten uit het noorden, maar dan op zijn eigen manier. Wat als hij hem zou zingen? Ik ben zo benieuwd eigenlijk.
1: Daar gaan we!
0: Daar gaat hij zelfs over. Oh, daar gaat hij al. Wat als Django piraten uit het noorden zou zingen?
2: Wij zijn piraten uit het noorden.
0: Oh, piraten.

Ik weet niet of ik het kan zeggen, maar ja, waarom zou ik het ook niet zeggen? Er komt echt een heel toffe appje binnen. De hele dag loopt die appbox van ons wel door. Het is eigenlijk net een chatbox, zo moet je het zien. Als wij zeggen appen, dan moet je inderdaad even onze app downloaden. Dat is net al dat icoontje van Marktplaats, van Facebook, bol.com. Alles wat je op je telefoon hebt staan. De WhatsApp app. Het is gewoon zo'n vierkant blokje. Dat zijn wij dan ook. Die download je even en dan kun je kijken en luisteren. Maar je kan ook berichten sturen. Nou, de Andries uit Sneek, die is blij en ook niet blij. Die stuurt mij even een mailtje. Die stuurt mij even een appje met daarin een foto. En hij is aan het werk in een magazijn. En wat is er aan de hand? Dat is niet zo heel bijzonder, want dat komt wel vaker binnen. Maar Andries zegt, kijk eens wat jullie naar mij toe hebben gestuurd. Ik denk, wat heb je het over, gast? Nou ja, we zijn vandaag bezig geweest. In de kantine, het hele bedrijf, ik weet niet of ik dat mag zeggen, maar dan weet je dat. Zijn we bezig geweest met de LP's van Henk Wijngaard. Die hebben we allemaal, we hebben even meegeholpen, schouders eronder. Vanaf vanochtend 9:30 tot 2:30 zijn we al bezig geweest. Hebben de LP'tjes van Wijngaard, die zijn eindelijk binnen. Die waren een soort van vertraging was daar vanuit het buitenland. En nou, die hebben we allemaal ingepakt vandaag. En allemaal in doosjes gedaan, tape erom, hoop gezelligheid, hoop bier koffie gezopen natuurlijk. En dat gaat dan, zeg maar, waar het bedrijf van Radio NL zit, waar we zitten. Daar gaat het ook, zeg maar, verderop gaat het naar de post toe. En Andries, die werkt daar blijkbaar en die stuurt even een fotootje dat hij dus onze Henk Wijngaard LP's heeft ontvangen. Ik zal dat ook even doorsturen naar de social media boys. Want ja, echt, allemachtig. Daar staan gewoon 2000 dozen of zo staan daar. Echt niet normaal. Nou ja, non de you, zegt hij ook. Helemaal te gek. Ja, we doen nog meer dingen dan radio. Zo natuurlijk, ja. Zeg, na 4:00. Mooi fotootje, Andries. Dankjewel, man. Zometeen na 4:00, dan gaan we even een pop-up spelletje spelen. En die is zo lastig. Ik ben zo benieuwd hoe lang het gaat duren. En dat is een onhandig spel voor de radio ook. Want wij gaan zometeen op zoek naar een BN'er. Ik ga zometeen na 4:00 iets laten horen. En dan ga ik je de vraag stellen. Van welke BN'er is deze boer? En we hebben echt een ABN'er gevonden. Waarvan je het nooit zal verwachten. Maar iemand heeft in de Radio NL app een boer gelaten. En ook even gezegd van, hallo, ik ben hier die en dit is mijn boer. En dan komt er een boer achteraan. En je moet even raden voor echt hele toffe prijzen van wie die boer is. Is het van Mike de Boer? Zou maar zo kunnen. Eerst even zingen met z'n allen. Tjik tjik.

0: 123solarscreen.nl. De webshop voor screens en rolluiken op zonne-energie. Zo is de high-tech groene stroom op de zonwering wel heel makkelijk zelf te monteren en op afstand te bedienen. 123solarscreen.nl.
1: Alweer verrotte kozijnen. Wel eens van Toscana gehoord? Toscana, dat Italiaanse ijsbroeiarm? Neem kunststof kozijnen, joh!
2: Ik heb ze al vanaf de allereerste dag dat ik ze zag.
1: Toscana is de kunststof kozijnen-specialist uit Hardenberg. En al meer dan 30 jaar ervaring. Ze leveren op maat en onderhoudsvrije kunststof kozijnen van hoge kwaliteit.
3: Proost op Lasertherapie helpt jou om van die vervelende sigaret af te komen. Stop ook met roken, zonder nare bijwerkingen en zonder gedoe. Nu voor €295.
4: Stoppen met roken, doe je met Proost op.
3: Kijk op proostop.nl.
5: Weet je waar ik naartoe ga voor de mooiste bestrating en terrasoverkappingen?
6: Nou,
5: naar Zwaagstra.
7: Zwaagstra, sierbestrating in Hogeveen.
5: Al aan de A37.
8: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
9: Dit is de bekende klassieker van Koos Alberts, Ameland. Nu in een frisse, eigentijdse versie van Hans Bakker.
10: Als ik het eiland zie, waar ik woon aan de waterkant.
9: Een sfeervolle meezinger met de warme stem van Hans Bakker.
10: Op het mooie Ameland.
9: Kijk voor info en boekingen op hansbakkerentertainment.nl.
11: De webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl.
12: Carglo. Bij JH de Meubelconcurrent kun je niet alleen terecht voor je meubels, maar ook voor je tuinmeubels, tuintafels, stoelen en lounge sets. Nu met kortingen tot wel 70%. Sla snel je slag voordat het te laat is. JH de Meubelconcurrent in Zwolle en Slagharen.
13: Vakantiegeld? Check. Deals? Check. De iBoothunt is live. Mis het niet. Alleen via iBooth.com of via onze app.
14: Kom 19 en 20 juni naar de Fixami Demodagen bij Gereedschapcentrum Tilburg. Scoor deals, winacties en advies van onder andere Makita, Eurom, Vestool, Knipex, Vera, Swinco en Futek. Meld je aan op fixami.com/demodagen.
15: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
16: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
17: Voortman bestaat 70 jaar. Daarom maak je nu bij aankoop van een complete keuken of badkamer kans om €15.070 terug te winnen. Kom naar de showrooms in Pessen of Assen. Voortman zet de tijd op 4 uur.
18: Altijd aan.
19: Nu het nieuws op Radio NL.
20: Goedemiddag, ik ben Mark Bert van het ANP met het nieuws op Radio NL. Een Palestijnse activist in Rotterdam is vrijgesproken van de aanklacht dat hij zou hebben meebetaald aan terreur. Hij zamelde geld in voor een liefdadigheidsstichting, maar volgens een deskundige ging het naar Hamas. De rechter vindt de deskundige bevooroordeeld. Tennisser Jesper de Jong is door naar de derde ronde van Roland Garros in Parijs. Hij maakte in 3 sets korte metten met de Italiaan Federico Cinna. De Jong kwam nog nooit zo ver op een Grand Slam. Hij maakte in de eerste ronde ook al indruk toen hij de Zwitser Stan Wawrinka naar huis stuurde. Memphis Depay en Jurrien Timber gaan met Nederland mee naar het WK voetbal. Hun deelname was lang onzeker door blessures. Martin de Roon is de vervanger van Jerdy Schouten, die een gescheurde kruisband heeft. En de Roon had het niet verwacht, hij had zijn vakantie al geboekt, maar die gaat hij nu gauw annuleren. En de schrijver van The Simpsons wil president van Amerika worden. Hij heeft zich kandidaat gesteld voor de verkiezingen over 2 jaar. 25 jaar geleden schreef hij een aflevering waarin Donald Trump president was en het land failliet ging. Trump was toen alleen nog bekend als zakenman. En dan krijg je nu het weer van Weer Online. Het is op sommige plaatsen merkbaar frisser dan gisteren, maar het is nog steeds lekker hoor, met 16 tot 26 graden. Wolken en zon wisselen elkaar af en het blijft droog. En dat was het nieuws van het ANP.
21: Voor een goede nachtrust.
6: nachtrust, ga je naar Haken Slaapcomfort.
21: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
6: In Klazina Veen.
22: Een betrouwbare occasion met NAP. Autobedrijf Kuipers in Weerdingen en Nieuw-Weerdingen. Al 30 jaar vertrouwd. Ook voor onderhoud, reparatie en APK. Check snel autobedrijfkuipers.nl.
23: Gaan jullie mee in de Jungle Wildwaterbaan? Of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen? Of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
24: Yeah! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
23: Dichterbij dan je denkt.
24: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
25: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
26: Kom 19 en 20 juni naar de Fixami Demodagen bij Gereedschapcentrum Tilburg. Scoor deals, winacties en advies van onder andere Milwaukee, Bessie, Sola, Heikoki, Metabo, Laserliner en Ibenstock. Meld je aan op fixami.com/demodagen.
25: Koop de Waldgereedschap bij Master Tools en maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
27: Weer die klote muggen in huis.
25: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
28: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
27: Heerlijk!
25: Geen ongedierte meer in huis met Hoornfabriek.com.
29: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
20: 6 minuten over 4 is het geworden. Dit zijn de problemen onderweg. Het is echt nog bloed en bloed. Bloedje heet. Vooral in het zuiden, joh. Daar tikt het nog steeds de 25, 26 graden aan, man. Ja, nee, prima zo. De files, de A12 Arnhem richting Den Haag. Daar staat een behoorlijke file tussen Houten Oost en knooppunt Oude Rijn. 10 minuten. En dat is wel 9 kilometer zelfs. De A20 Hoek van Holland richting Gouda. 23 minuten. En dat is 10 kilometer. En dat is bij knooppunt Gouwen. Snelheidscontroles A1 Hengelo richting de Duitse grens. 171,7. En de A15 Rotterdam dan richting Europoort 48,5.
30: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
27: Stefan Leer!
20: Ja, goedemiddag. We gaan een spel spelen zometeen. Voor, vind ik zelf wel, een unieke prijs.
30: Dit is de muziek van

0: Radio NL.
1: Radio NL.
0: Altijd aan.
2: Zon achter de wolken en niemand is je vriend. Je vraagt jezelf af, waar heb ik dit aan verdiend? En net als je het niet meer ziet zitten, dan klinkt

maar praten. Je bent toch die je bent. Je zet je eigen koers uit. Dat ben je zo gewend. En alles komt zoals men zegt. Altijd op zijn

0: De echte zwevers, die luisteren naar Evers. Voor het beste gezeur, luister je naar Stefan Leur.
1: Gezeur met Leur.
2: Hey Leur.
1: Hey, met Stefan Leur.
3: Hallo.
1: Waar erger jij je aan?
3: Aan jou.
1: Nee.
3: Ja, echt.
1: Nee, waarom?
3: Ja, ik hang op.

0: zo'n lekker liedje. Miss Montreal met haar enige vrachtwagenliedje. Want ze ligt met de blote voeten op het dashboard. Suzanne Freek op de radio en altijd... Nou, onderweg. Zeg, we gaan even een pop-up spelletje spelen.
1: Wie? Van welke BN'er is deze boer?
2: Wie is dit? Welke boer is dit? Het is vast een bekende.
3: Zeker weten, ja.
0: Nou, dat is de vraag de komende tijd. Want ik ga er niet vanuit dat het vandaag wordt opgelost. Maar dat zou maar zo kunnen. Dit spelletje gaan we bloed en bloed eerlijk spelen. Want wij zien natuurlijk de app. En dan kunnen wij kunnen het eigenlijk wel sturen als we zouden willen dit. Als ik dan vraag van wie is deze boer. En dan zie ik allemaal namen voorbij komen. En dan staat een goede naam ertussen. Denk ik, die ga ik echt niet bellen. Zo werkt het zomaar niet. Ik zal het even uitleggen. Nou, van welke BN'er is deze boer? Is het Mike de Boer? Nee. Ja. Nou, misschien ook wel. Omdat ik nee zeg, denkt niemand aan Mike de Boer. Misschien is het hem wel. Jan Biggel hebben we gehad. We hebben Giel Beelen een keer gehad. Het kan iedereen zijn. Er kunnen die gasten zijn van Stuk TV. Ruben Nicolai. Wilfred Gené. Die gast die van RTL Nieuws, die op het nieuws is op pak. Die dan aan het presenteren is op de televisie. En die laat gewoon even een boer. We hebben echt een fucking BN'er We hebben echt een hele grote BN'er gevonden die even heeft geboerd. En die vertelt ook even zijn naam natuurlijk. Hey, ik ben die en die. En ik laat even een boer. En dan komt hij. Nou, dat laat als bewijs. Laten we dat zeker horen. Dat je ook weet van, oké, het wordt daar goed gespeeld. Maar dat is de vraag. Van welke BN'er is deze boer? Luister zometeen even goed naar de boer. En als je denkt een BN'er te herkennen, dan app je even in onze RadioNL app niet de naam, wat je denkt. Maar gewoon even, ik weet het. Of doe maar gewoon even boer. Dat is wel mooi om te zien. Dat in de app alleen maar boer staat. Ik ga de andere dishokjes wel afvragen. Hey Stefan, wat heb je gedaan van de middag? Gewoon niks. Dus boer. Gewoon even, of ik weet het. Leur, bel mij. Kom op man, ik weet het. Bel mij. Ik wil prijzen. Dat even appen. Dus niet rond Brandstede appen natuurlijk. Want dat heeft geen zin. Want die man die leeft natuurlijk niet meer. Dus geen namen. Alleen maar even dat je het weet. En dan bellen we even 3 of 4 terug live. En met een goed antwoord. Dus ik weet ook niet of er een goed antwoord komt. Ja of nee. En als er een goed antwoord is, dan krijg je echt een heel mooi pakket. Ik zal het zo vertellen. Luister goed. Van welke BN'er is deze boer?
4: Dit is de boer van een BN'er.
0: Geen geintje. Dit is een echte boer van een echte BN'er. Heel Nederland kent hem of haar. Ik denk meer hem. Ja. Laat het weten in de RadioNL-app dat je het weet. En wie weet word je zometeen voor 4:30 nog even teruggebeld. Of iets na 4:30. Ik denk voor de rust van het programma doen we even na 4:30, oké? Heb je even tijd om daarover na te denken. Dus wil je wilde gok wagen? Ik denk 3 of 4 mensen gaan we even live bellen. Dus ik weet ook niet of het een antwoord is. Een goed antwoord of een fout antwoord. Luister goed. Je krijgt een prijzenpakket wat je van ons gewend bent. Een t-shirt, een cap. Je krijgt alles erop en eraan. Maar ik doe er 2 unieke items bij. Eentje, daar krijg ik gezeik van. Maar ik doe het gewoon. Je krijgt sowieso daarin een vinylplaat van de Paladijns. Onder het Telstar-label Jouw Liefste Wens. Dus een legend vinylplaatje. Iconisch ook. En ik doe er even iets leuks bij. Kijk, dat is dit. Ik werk hier 5 jaar bij RadioNL. En we hebben allemaal onze eigen plopkap. En kijk deze. Dat is zo'n hoesje. Die zit over de microfoon heen. Dat ding heb ik 5 jaar. Ik zal hem ook even voor de camera laten zien als je nu zit te kijken. Ik hou hem nu echt even omhoog. Die is... echt versleten. Zie je dat? Ik heb hier de gezeur met leur. Hier wordt zoveel doorheen geluld de afgelopen 5 jaar. Het is niet normaal. Hij is kapot. Hij is versleten. Hij is een beetje kapot. Kijk, je kan zien, hier zitten wat randjes aan. Ik laat hem ook even zien zo. Dat is mijn eigen plopkap. Die neem ik dus mee naar huis. En die, als ik dan mijn radioprogramma begin, dan doe ik hem er weer op. En die mogen we eigenlijk niet weggeven. Dat mogen we, want het is ook roofgoed. Is het. Er zijn zoveel mensen op de hele wereld die van die plopkappen verzamelen. Zo heet zo'n dingetje, een condoom over de microfoon heen. Die mogen we niet weggeven, maar die zit in het prijzenpakket. En ik ben geen BN'er, maar ik zal hem ook even signeren. Ik zal mijn naam er even op zetten. Stefan Leur zet ik erop. En die zit ook in het prijzenpakket. En een vinylplaat van de Paladijns. En voor de rest alles erop en eraan wat je denkt dat je krijgt. Pennen, stickers, klapblokjes. Maar goed, dat is standaard spul. Dat zit er wel in. De stickers, de oude stickers, de nieuwe stickers. Och, wat een prijzenpakket. Maar daar moet je wel iets voor doen. Van welke BN'er is deze boer?
4: Dit is de boer van een BN'er.
0: Lastig. Laat het weten in de app dat jij het weet. En wie weet, word je zometeen gebeld.
5: Radio NL.

0: Sander Graaf van eigen schuld. Kijk, wij mannen luisteren naar het liedje en we denken bij onszelf... Ja, dit is wel een tof liedje. Nou, de dames die luisteren naar dit, die gaan even googlen en die denken... Yummy, yummy. Echt zo.
1: Ik zag haar liggen in de zon, bikini die niet kleiner kon. Ik zeg, ik kom er lekker even bij. Midden op het hete strand, pakte ze de zonnebrand. Deed een kwakje op mijn hand.
2: Mooi meisje!
1: Zo had ik haar ingesmeerd en nog even omgekeerd. Olie op haar billen, alle

0: Lekker, lekker in de zon!
1: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
2: House for sale?
3: Melenberg Makelaardij is je gedreven makelaar en regelt makkelijk en snel je verkoop, kent de vastgoedmarkt in regio Emmen en gaat door waar anderen stoppen.
2: Ook voor aankoop en taxatie. Melenberg.nl.
1: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
4: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
6: Joehoe!
5: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
4: Ook verdedigd bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
7: Proef je de lente? Dan geniet je op het terras van de bitterballen van Heren van Loosdrecht. En proef ook de Javaantjes met kip en pinda, de madammekes met kaas en beenham en de vegan groentemannekes. De borrelhapjes van Heren van Loosdrecht. Vraag ernaar bij de horeca.
8: Kijk. Zo, dat is ook weer gefixt. Met Bonfix.
9: Bonfix? Hebben die ook een meerlage buis met perskoppelingen?
8: Ja joh, en dat noemen ze Alupers. Maar ze hebben nog veel meer. Eigenlijk alles voor de installateur.
10: Vakmensen werken met Bonfix. Bonfix.nl.
7: Geniet van de borrelhapjes van Heren van Loosdrecht. Bij Forelvijver de Boshoek 2.0 in Elim.
11: Gereedschap, ijzerwaren of andere materialen nodig? Met de maandelijkse acties van Bouwcenter Concordia vul je voordelig jouw bus. Kom naar onze vestigingen en ontdek de acties van de maand.
12: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
11: Elke maand scherpe acties. Dat is Bouwcenter Concordia.
13: De mooiste tuinhuizen, overkappingen of garages. En dat allemaal op maat gemaakt door echte vakmensen. En binnen één dag gratis gemonteerd bij jou thuis.
14: Bij Scheffer tijdens de tuinhuizen kan het allemaal. Kom gerust langs in onze showroom in Walwijk of Wijchen. Of ga naar debestetuinhuizen.nl.
11: Bestel nu ook via onze webshop. Ga naar bouwcenterconcordia.nl.
12: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
15: Toe aan een nieuwe boxspring? Tapijt en Gordijnshop Emmen. Kijk op tapijtengordijnshop.nl.
16: Dit is de bekende klassieker van Koos Alberts, Ameland. Nu in een frisse, eigentijdse versie van Hans Bakker.
17: Als ik het eiland zie, waar ik woon aan de water.
16: Een sfeervolle meezinger met de warme stem van Hans Bakker. Voor info en boekingen op hansbakkerentertainment.nl.
18: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
19: Zomerfeest Hoogkerk komt eraan. Vrijdag 5 en zaterdag 6 juni feest je mee in de feesttent op het Suikerplein. En de entree? Die is helemaal gratis. Vrijdag met onder andere Manuel, Wimmy, Douwe en Peter Beentse. En zaterdag de Radio NL Drive-In Show met Stefan Leur, Zanger Roy en Ancora. Zomerfeest Hoogkerk. Gratis entree. 2 avonden feest.
0: Tikketik, de iBoot Hunt tikt door. A-merken voor de laagste prijzen. Nu of nooit, alleen via iBoot.com of via onze app.
11: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
3: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio.

0: jaar de Fries XL in Rode. Vier het mee en maak tot en met juni kans om je aankoopbedrag terug te winnen. Tot wel 2000 euro. Iedere maand een nieuwe winnaar. Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriesxl.nl. De tuinmeubelspecialist van het noorden.
1: Radio NL.
2: Weerbericht. Het is 3 minuten over 4:30 geworden. Zometeen gaan we eens even een rondje bellen. Wie of wie heeft de boer van de BN'er herkend? En moddervette prijzen. Echt, niet normaal. Een plopkap. Mijn eigen plopkap die ik al 5 jaar gebruik hier. Maar goed, prima. Vanavond even het weer. Vanavond blijft het overal nog lang zonnig en droog. De nacht wat kouder dan de afgelopen dagen. Met een zuchtje wind hier en daar. Moet je wel even de raam openzetten natuurlijk. Slaap jou trouwens ook met de raam open? Ja, natuurlijk. Iedereen slaapt wel met de raam open. Hè? Ja, of je hebt airco op de slaapkamer. Man, man, man. Jaloersmakend. Nou, vrijdag wordt het 31 graden, maar morgen wordt het max. Wow, 26. Prima toch? Dan de hoofdpunten uit het nieuws. Dat doen we in samenwerking met het ANP. En wij doen dat in dit programma in vogelvlucht. Goedemiddag.
3: Goedemiddag, ik ben Mark Becht van het ANP met het nieuws op Radio NL. Groningen helpt het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel ook vannacht weer uit de brand door asielzoekers op te vangen, maar het is wel de laatste keer. De mensen slapen in een congrescentrum. In het Utrechtse IJsselstein begon vandaag de bouw van een asielopvang en 3 mensen die dat wilden voorkomen zijn opgepakt. Ze blokkeerden de ingang van het terrein. En de vakbonden mogen aan premier Jette komen vertellen hoe zij de uitkeringen en de AOW betaalbaar willen houden. Morgen komen ze langs in het katshuis. Jette trok zijn eigen plannen in na fel protest aan de bonden.
2: Dankjewel, Mark Brecht. We gaan eens even kijken naar de files, de drukte op de wegen. Het is allemaal te overzien, dat valt mee. De A2 Utrecht richting ‘s-Hertogenbosch. 24 minuten, 11 kilometer. De A12 Den Haag richting Utrecht, 13 minuten vertraging. En de A27 Utrecht richting Gorkum. Dat is bij knooppunt Rijnsweerd richting de aansluiting met de A28. Is dat de Amersfoort? Of zeg ik wat raars? Nee. 23 minuten en dat is 17 kilometer. Snelheidscontroles. De A15 Rotterdam richting Europoort, 48,5. En de A58 Breda richting Bergen-op-Zoom. Bij 95,2. Nou, oei, oei, oei, oei. Gaat het geraden worden zometeen? De boer van de BN'er.
4: Oei, oei, oei, oei.

0: We zouden toch samen een liedje zingen?
1: Het liedje was een tijd geleden een poosje uit. En iedereen vond het wel leuk. Maar het bubbelde al weer een beetje weg. Want Donnie die zit er natuurlijk in en die maakt zoveel hits met iedereen. Dat is echt niet normaal. Die man is multimiljonair geworden met een beetje rijmendalij over kabeljauw. En dat doet hij goed. Alleen ik durf het wel te zeggen. Want het liedje appte een beetje weg. En toen was daar opeens een DJ uit het midden van het land. Jaap van Zijl heet hij. Jaap van Zijl. Die maakte deze geniale mashup met Kabouter Plop. Wat iedereen al dacht van, ik hoop dat die komt. Maakte Jaap van Zijl. En mede door deze illegale bootleg mashup is dat liedje weer helemaal naar boven gebubbeld. En kijk, net als Stereo, dat is natuurlijk de zomerhit, is het bestempeld dit jaar. Maar eigenlijk de runner-up, de tweede, dat was deze. Dit was ook de kanshebber. Dit had ook gewoon de zomerhit van 2026 kunnen worden. En misschien moet het ook nog wel worden. Er kunnen wel twee liedjes naast elkaar bestaan als zomerhit, toch? Hey, kwart over vier hebben we iets gespeeld. Een pop-up spelletje.
2: Wie? Van welke BN'er is deze boer?
3: Wie is dit?
4: Welke boer is dit? Het is vast een bekende.
1: Nou, het is een hele bekende.
5: Ja.
1: Een hele bekende. We hebben net een paar keer een boer laten horen. En je moet even raden van welke BN'er dat is. Dat doe je voor de moddervet prijzenpakket van Radio NL. Wat je van ons gewend bent. Een shirt, een cap, alles zit erop en eraan. Maar we doen even twee extra items erbij. Dat is een vernieuwd plaatje van de Paladijns. Jouw liefste wens. Onder het Telstar-label dus Legends en Iconisch natuurlijk. En we doen mijn

0: Bij. De dingetje waar ik al 5 jaar doorheen aan het lullen ben, die gaat deze week in de vervangings. En dan kan ik hem meenemen naar huis. Kan ik hem op de plank zetten, maar ik kan hem ook weggeven. Kijk, hij is bijna versleten en het hangt er een beetje labiel bij. Maar goed, ja, als je vaak naar dit programma luistert, je denkt, oh, dat is geinig om te hebben. Misschien moet je hem wel even wassen, want dat is nog niet gebeurd. Ik zit er dagelijks doorheen te blaren en te blaffen. Eigenlijk ook een beetje goor om op te zuren eigenlijk. Maar goed, we weten dat ze gewild zijn. Er zijn best wel veel mensen die altijd vragen van, goh, kun je even een plopkapje opsturen van de microfoon? Nou, dat doen we niet. Er is echt een beleid voor dat we dat niet doen. Die mogen eigenlijk niet circuleren, maar ach, deze was geinig. Zet er nog even een handtekeningetje op en dan gaat in het prijzenpakket klaar. Oké, we hebben een boer laten horen en we gaan even 4 mensen live terugbellen. Want de gein is natuurlijk dat je niet laat weten in de app wie het is. Maar gewoon even zeggen van ik weet het. En dan bel ik je achter je reet aan. En als het antwoord goed is, dan is het antwoord goed. We gaan even 3 of 4 mensen bellen. En dan hoor ik het goede antwoord, dan heb je het prijzenpakket. Goedemiddag.
1: Goedemiddag met Ton, zeker te maken.
0: Hey Ton, je zit live op de radio, man. Het gaat even over van welke BN'er was de boer die jij net gehoord hebt. Wat denk je dat het is?
1: Ik dacht Gordon.
0: Gordon! Nee, dat is niet goed. Oh, Ton. Oh, wat zonde, man. Wat zonde. Dankjewel.
1: Oké,
0: hoi, we gaan even doorbellen. Dat is dus Ton. Ga random er even wat uitkiezen. Welke boer hoorde je net op de radio? En geen paniek, ik ga dat nog een keer herhalen zo. Dan kun je zelf ook nog even nadenken. Want morgen dan spelen we dat even weer verder. Ja, dit is al lastig hoor. Het is tenminste hogere wiskunde. Echt een BN'er van het kaliber Mike de Boer, Ruben Nicolai. Daar moet je een beetje aan denken. Of zou het weer een gozer zijn van de radio? Zou kunnen. Kan Teken Wouda ook zijn natuurlijk.
2: Nee, maar Erik.
0: Erik, zeg, de boer van de BN'er. We zijn benieuwd wat jij verzonnen hebt.
2: Ik denk John de Bever.
0: John de Bever! Het is. Oh, dit is ook niet goed, man. Oh, wat.
2: Okay.
0: Wel goed bedacht. Hey.
2: Hey.
0: Okay, dankjewel. Hoi, hoi.
2: Hoi.
0: Hoi, hoi. Hoi. Nou, doen we nog even 2. Eens even kijken. Wie is dit? Oh, dit is Tim. Tim, gast, we gaan je even bellen. Het zijn allemaal korte gesprekjes, maar oh, is het goed? Dan hoor je een paar toeters en bellen en lawaai. En geschreeuw van de dienstdoende DJ. En ik laat de boer zeker nog even horen zo. Het zou wel te gek zijn als hij er meteen uit zou gaan. Dan zit ik wel zonder plopkap, want die krijg ik pas vrijdag. Hallo?
3: Hi, met Tim.
0: Hey Tim! We lieten een boer horen in heel Nederland. Wie denk jij dat de BN'er is achter die moddervette boer?
3: Misschien Freek van Suzanne en Freek?
0: Puh. Ja! Die vind ik heel goed verzonnen, maar dat is ook niet goed, joh. Zonde. Oh. Dankjewel.
3: Okay.
0: Hoi. Jeetje, joh. Jeetje. Oké, dan gaan we nog even de laatste bellen. Zullen we eens even een dame eruit kiezen? Nicole. We gaan even bellen met... ik moet muziekje ook even langer maken morgen, hoor ik. Zal even opschrijven. Ja. Dit is wel lastig, hoor. Maar het is echt een BN'er. Echt. Van de klasse AAA, die eigenlijk denk ik nooit de boer laat.
4: Met Nicole.
0: Nicole! Met Stefan.
4: Ja.
0: Hi.
4: Hallo.
0: Hey, er zijn 3 mannen voor jou geweest. En die hebben allemaal een fout antwoord voor de boeren van de BN'er. Weet jij het?
4: Nou, ik dacht aan 2, maar ik ga toch voor Jeroen van Koningsbrugge.
0: Jeroen van Koningsbrugge. Mooi verzonnen, maar het is ook niet goed. Zonde.
4: Dankjewel. Oh. Nou, jammer dan.
0: Oké, misschien tot morgen. Doei.
4: Doei.
0: Nou, luister goed.
5: Dit is de boer van een BN'er.
0: Moet te doen zijn. Het moet te doen zijn. Kom op. Een bescheiden boertje. Van wie is het? Nou, morgen dan spelen we het verder. Dus nu hoef je eigenlijk niks te doen. Maar hou hem even in gedachten. Morgen 4:10 dan gaan we de lijn even... Zullen we de lijn even opengooien morgen? Ja, dat gaan we doen. Morgen 4:10, ik maak een notitie, gaan de lijnen gewoon even live open. Een stuk of 10 luisteraars en degene die een goed antwoord heeft, die wint gewoon.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Hey vakmensen, zoek jij een leuke baan met pit? Ga dan aan de slag bij Jansen en de Wit.
2: Altijd werk, een goed salaris en je geld op tijd.
3: Jansen en de Wit.nl.
2: Dat werkt wel.
4: Bij Oosterbos Auto's in Emmen draait het niet om de snelste deal, maar om de juiste auto. Oosterbos zoekt samen met jou tot jij tevreden kan rijden. En dankzij de flexibele garantiepakketten houd je de kosten ook nog in de hand. Oosterbosauto's.nl.
2: Dat werkt wel.
5: Leukes Outdoor in Wolvenga.
6: De mooiste tuinsets en parasols op je eigen terras. Dat is pas vakantiegevoel.
5: Genieten van je tuin.
6: 7 dagen per week geopend.
5: Leukes Outdoor in Wolvenga. Dat zit wel goed.
7: Te groot bestaat niet.
8: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
7: Grootpakket.nl. Groot gemak.
9: Weet je waar ik naartoe ga voor de mooiste bestrating en terrasoverkappingen?
10: Nou,
9: naar Zwaagstra.
11: Zwaagstra, sierbestrating in Hogeveen.
9: Al aan de A37.
12: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen morgen nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Nu bij Karwei 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
14: Ga jij binnenkort kamperen en wil je ook slapen alsof je op vakantie bent? Scoor dan nu bij matrasconcurrent je caravan, camper of bootmatras vanaf €65. Ook op maat samen te stellen. Je vindt onze winkel in Rogat, Zwolle en Slagharen. En natuurlijk op matrasconcurrent.nl.
15: Kom 19 en 20 juni naar de Fixami Demodagen bij Gereedschapcentrum Tilburg. Scoor deals, winacties en advies van onder andere Milwaukee, Bessie, Sola, Heikoki, Metabo, Laserliner en Ibanstock. Meld je aan op fixami.com/demodagen.
16: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
17: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
18: Jongens, eten!
19: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
20: Al heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad.
21: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
22: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
23: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
24: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
25: Voortman bestaat 70 jaar. Daarom maak je nu bij aankoop van een complete keuken of badkamer kans om €15.070 terug te winnen. Kom naar de showrooms in Pessen of Assen. Voortman zet de tijd op 5 uur.
26: Altijd aan.
27: Nu het nieuws op Radio NL.
28: Goedemiddag, ik ben Mark Becht van het ANP met het nieuws op Radio NL. Er gaan ook vannacht weer asielzoekers naar een congrescentrum in Groningen, omdat het in Ter Apel nog steeds te druk is. Het is wel de laatste keer dat Groningen bijspringt. Morgen moet dus iets anders worden verzonnen. Maar er zou intussen al een andere gemeente zijn die wil helpen, maar welke is niet bekend. In het Utrechtse IJsselstein zijn 3 mensen opgepakt die de bouw van een asielopvang wilden voorkomen. Ze hadden zich vastgemaakt aan het hek van een sportterrein waar de asielopvang moet komen. In IJsselstein is het al weken onrustig vanwege de komst van 150 statushouders. Maar er zijn ook voorstanders. Er komt morgen hoog overleg in Den Haag over de toekomst van de AOW en de uitkeringen. Vakbonden mogen aan premier Jette komen vertellen hoe zij die betaalbaar willen houden. Het kabinet trok zijn eigen plannen in na fel protest van de bonden. Maar er moet wel iets gebeuren, vindt het kabinet. En Memphis Depay gaat mee naar het WK voetbal, maar Ronald Koeman weet nog niet of hij er meteen opstelt. Hij heeft de afgelopen weken namelijk niet gespeeld bij zijn club Corinthians. En daarom wil Koeman voorzichtig zijn. Daniël Malen lijkt de logische vervanger als Depay op 14 juni nog niet fit is voor Japan. En dan krijg je nu het weer van Weer Online. Een frisse nacht, vooral in het noordoosten, met minimaal 5 graden. Morgen weer veel zon en 20 tot 28 graden in het zuiden. Over een paar dagen wordt het weer tropisch weer. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
1: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
0: In Klazina Veen.
2: Een betrouwbare occasion met NAP... Autobedrijf Kuipers in Weerdingen en Nieuw-Weerdingen. Al 30 jaar vertrouwd. Ook voor onderhoud, reparatie en APK. Check snel autobedrijfkuipers.nl.
3: Voor een te gek feest op een unieke, sfeervolle locatie... ga je naar het Turfcafé in Schonebeek. Kijk voor de uitgebreide all-in-arrangementen op turfcafé.nl.
4: Zijn het te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn weer en rolloeken.
5: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op VitaPro.nl.
6: Dit is de bekende klassieker van Koos Alberts, Ameland. Nu in een frisse, eigentijdse versie van Hans Bakker.
8: Als ik het eiland zie, waar ik woon aan de water.
6: Een sfeervolle meezinger met de warme stem van Hans Bakker. Kijk voor info en boekingen op hansbakkerentertainment.nl.
10: Let op de klok, de iWood Hunt loopt. Aanmerken voor recordprijzen. Op is op, alleen via iWood.com of via onze app.
29: Nog een keer!
30: Papa, sneller!
31: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
32: 3 minuten over 5 geworden. Uurtje lekker los. Gaan we zo meteen doen. Wil je meedoen met de gekte? Wil je iets horen van de Willio's? Misschien iets van de Suskus? Misschien Patricia Paai? Of misschien wil je wat Boeren Rock horen? Of Lawine Boys? Of Jantje Koopmans? Of een Henkie? Wij gaan de Guusje. Mail is joh. Hij maakte me gek met zijn vingers. Zit hij zo opeens aan te denken van... god, wat is het ook alweer? De voetjes. Of iets van drukwerk, Danny Panadero. Nou goed, het mogen duidelijk zijn. We kunnen in principe alle kanten op. Laat het weten in een audio-appje of toets het even in. Files van dit ogenblik. Er zijn 2 lange. Nou, het valt mee. De A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Daar staat 22 minuten. En de A16 Rotterdam richting Breda 16 minuten. Maar die is 8 kilometer en ander was 5 kilometer. Snelheidscontroles. De A1 Amersfoort richting Amsterdam bij 41,9 en de A15 Rotterdam richting Europoort 58,4. Uurtje lekker los. Welke kant gaat dat op vandaag?
33: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister. Dit is de muziek van Radio NL.

0: Dat hangt van jou af. Spreek even een audio-appje in de Radio NL-app.
1: Ik wil nog even de groeten doen.
0: Vanaf nu gaan we er samen een feestje van maken.
1: Komt-ie!
2: Lekker niks, lekker vrij, even feest.
0: Dit is een uurtje.
1: Dit is een uurtje.
0: Lekker los.
3: Lekker

Ik vond het een heftig begin. We beginnen heftig. Herman, hartstikke mooi man. Herman uit Almelo, die vraagt hem aan. Voor zijn meisje, maar die woont ergens anders. Die woont in Wildervank. Zij heet, even kijken. Oh mijn god, kan die vinden, die kan die vinden. Weet je nou, dan weet je. Oh mijn god, die app is. Lydia, kijk, Lydia, toch even compleet. En als jij dacht dat we heftig waren begonnen, dan is er een of andere gek in onze app. Ik bedoel dat positief, hè? Want ik ben zelf ook zo gek aan de andere kant van de radio. Als ik aan de goede kant van de radio zou zitten waar jij zit, zou ik ook zoiets aanvragen. Lekker weer buiten. En het is Arthur. Arthur uit Strijen die zegt, hey, doe even wat Duitse platen, joh. Oké.

0: Dat zijn er wel heel veel achter elkaar. De downloaders, mocht je dat leuk vinden. Als je ooit een keer vraagt, oh, doe die Duitse medley maar even. Dat zijn de downloaders. Kun je gewoon even kijken. Ik weet niet waar het staat, maar ik heb het jaren geleden ergens een keer weggehaald. Van een cd'tje, geloof ik. Met een Z op het einde. Nou, we zijn bezig met een uurtje. Nee.
1: Attentie, attentie.
2: Er is een playlistprobleem.
3: Ja.
4: Ladies and gentlemen, we got him.
0: Jopie! Van de muziekredactie! Ja, de gedachte was van onze muziekredactie... dit uurtje is zo'n labiel uurtje, daar moet een professional bij zitten. En die houdt het even in de gaten, dus als er een probleempje is... dan gaat er een lampje... Kijk, daar is hij al. Gaat er een lampje branden op mijn mengtafel... en dan ben ik verplicht hem even in de uitzending te halen. Nou, ik doe het graag. Ik vind het een gave gast. Ik ben niet vaak bij hem op kantoor, maar als ik er ben... is dat wel gezellig natuurlijk, want het gaat over de muziek. We hebben verbindingsmooi. Jopie!
5: Yo, Luttie! Zeg, weet je wat ik me afvraag, hè? Jij hebt toch een broer die boer is?
0: Ja, die heb ik.
5: Ha, mooi! Ja. Ik heb namelijk een gruwelijk tekort aan kippenstront. Ik heb de tubus boerboter ook al bijna op. Huh? Ik zoek nog steeds naar de hooihydrator 3000. En als hij wil, mag hij ook wel even mijn uiercalibratie injectieunit afstellen. Want de zwaai op de staande kippengolf is niet best.
0: Ja, Jopie, wat jij privé allemaal doet, dat is helemaal geen kogelbal. Zullen we het alsjeblieft even over de muziek hebben, gast? Ik weet niet wat je allemaal zei, want het is...
5: Oh ja, ja. Doen we. Ja. Er is serieus weer een playlistprobleem.
0: Oh.
5: Sander Geving uit Enkhuizen wil... Ik moet suipen op de radio.
0: Mooi, mooi.
5: En Romy 78 uit Gamsbergen wil iets van de Kelly Family. Zullen we ze laten kiezen?
0: Ja, lijkt me goed plan, man.
6: Playlist. Probleem.
1: Nummer.

0: Attentie.
1: Nou, playlist probleempje gaan we oplossen. Dus wil jij Ik Moet Suipen horen, dan app jij even nummer 1. En wil jij iets van de Kelly Family horen, dan app je nummer 2. En ik zal, als dat wordt uitgekozen, zal ik proberen dat we even een paar achter elkaar draaien. Maar 1 voor Ik Moet Suipen. Geniaal met dit weer. Het is ook een tijd geleden dat we dat gedraaid hebben, joh. 1, appen. Dan wil jij Ik Moet Suipen op de radio. Ik Moet Suipen van de Party Freaks. En 2, iets van de Kelly Family.

0: Begonnen als geen zanger. En tegenwoordig is hij zanger. Zeker niet ten nadele, want dat doet hij goed. Zanger Kafka en multimiljonair inmiddels. Springen. Nee, dat valt ook al mee. Ik had net even contact met Jopie.
1: Hallo.
0: Van de muziekredactie.
1: Want er is weer een
0: playlistprobleem. Ja, er was een playlistprobleem. Iemand wilde Ik Wil Zuipen horen en weer iemand anders iets van de Kelly Family. Nou, we gaan er even vlug doorheen wat er is binnengekomen. De stand is... we kunnen ze niet alle twee draaien. Dat was gisteren, alle twee, want dat zat zo dicht bij elkaar. Dan denk ik, nou ja, gooien ze allebei even op de antennes. Lekker onlogisch, maar ja, hey, het is ons station. We willen ze doen, hè? Zo is het ook. Maar hier zit zo'n gat tussen, dat is onmogelijk. Wiljan uit Vlijmen, nummer 1 is Ik Moet Zuipen. Nummer 2, iets van de Kelly Family. Thomas uit Noord-Schaarwoude. Nummer 2, Christian uit Duitsland. Nummer 2, Tijmen van der Aar uit Vlijmen wilde nummer 1 horen. Bart van Gelder uit Zwolle. Nummer 2, Luc Blommen uit Barlo. Die wil graag keuze A, oftewel 1. Wilco uit Exlo. Nummer 2, geweldig. Doe maar. Nee, ik ken het helemaal niet. Sean uit Haveltelberg, nummer 1. Marijn uit Den Oever, 2 maar. Dan is het Dave de Glassenwasser uit de Geldermalsen, nummer 2. Koen wil absoluut nummer 1 horen. Dan is het Geralda, die wil Ik Moet Zuipen. Maar Kelly Family is ook mooi. Ja, precies. Hanny Spa en Leeuwarden, die wil graag nummer 2. En Nicole en Nijverdal. Oh, die hadden weer een uitzending voor het spelletje. Ook nummer 2 hoorde Roelof uit Nijverdal. Ook uit Nijverdal. De containerman uit Nijverdal, nummer 2. Mirjam uit Tilburg, nummer 2. Lia uit Ouddorp, nummer 2. Sido Slotenwijk uit Leeuwarden, nummer 2. Gea uit Oldenmark, nummer 2. Ik denk dat je hem voldaan komen natuurlijk. Maar ja, dat zorgt voor problemen. Want ik had gezegd, dan doen we niet 1, maar dan moet we even 2 doen. Dus even kijken of ik dat live even aan elkaar kan sleutelen als dat lukt. Maar goed, het Leeuwendeel vandaag. Het Leeuwendeel heeft gekozen voor... Nou ja, is dat nog een verrassing? Voor nummer 2, 277 appjes voor Kelly Family en 54 voor Ik Moet Zuipen. Er zit heel veel tussen. Dus, de Kelly Family. Even een paar achter elkaar proberen, oké? Okay? Geen paniek, binnen 3 minuten dan is het weer klaar. Dan komt er weer wat anders. Het is wel mooi hoor, dit op de radio een keer. Hè?

0: Welke klus je ook wilt aanpakken? Lijmen, monteren, afkitten of isoleren? Je bouwt altijd slimmer met Soudal. Lijm, peurschuim en kit.
1: Soudal, de bouwverslimmers.
0: Soudal, de bouwverslimmers.
2: Ga naar Centerparks Village Natuur vlakbij Parijs. En ontdek de Eiffeltorenbeklimmer in jezelf. Om daarna je innerlijke magieliefhebber te volgen naar Disneyland Parijs. En de wildwaterbaan-fan in jou helemaal losgaat in zwemparadijs Aquamundo. Kortom, volg je natuur. Centerparks.
3: Zomerfeest Hoogkerk komt eraan. Vrijdag 5 en zaterdag 6 juni feest je mee in de feesttent op het Suikerplein. En de entree? Die is helemaal gratis. Vrijdag met onder andere Manuel, Wimmy, Douwe en Peter Beense. En zaterdag de Radio NL Drive-In Show met Stefan Leur, Zanger Roy en Ancora. Zomerfeest Hoogkerk. Gratis entree. Twee avonden feest.
4: House for sale?
5: Meulenberg Makelaardij is je gedreven makelaar en regelt makkelijk en snel je verkoop, kent de vastgoedmarkt in regio Emmen en gaat door waar anderen stoppen.
4: Ook voor aankoop en taxatie. Meulenberg.nl. Een camper staat garant voor prachtige trips en wij garanderen een prachtige camper. Takema Campers in Gorendijk is de grootste camperdealer van het noorden. Met een ruime keuze, eigen werkplaats en levering met APK, campercheck en garantie. Kijk op takemacampers.nl met AE.
6: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
7: Te groot bestaat niet.
8: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
7: Grootpakket.nl. Groot gemak.
6: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
9: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
10: Joehoe!
9: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
11: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
12: Oranje fans opgelet.

0: gouden deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dreamy robotstofzuiger voor maar €299. En dekbed overtrekken. 1 plus 1 gratis. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Geno. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
2: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
3: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio.

0: 20 jaar de Vries XL in Rode. Vier het mee en maak tot en met juni kans om je aankoopbedrag terug te winnen. Tot wel 2000 euro. Iedere maand een nieuwe winnaar. Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriesxl.nl. De tuinmeubelspecialist van het noorden.
1: Radio NL.
2: Weerbericht. Vanavond blijft het overal nog lang zonnig en droog. De nacht gaat kouder verlopen dan de afgelopen dagen, met een zuchtje wind hier en daar. En dat geldt voor heel Nederland. En ja, ik zei het al, gekscherend, maar ja, het raampje moet gewoon open. Ja toch, leuk dat je airco hebt, maar het raampje gewoon even open. Gewoon de geluiden van buiten. Ach, mooi man. Morgen wordt het natuurlijk 26 graden. Maar vrijdag wordt het 31 graden. Dat is wel belangrijk. Dan meteen maar even de hoofdpunten uit het nieuws. Binnen en buitenland, wat is er allemaal weer gebeurd voor ellende? En we gaan het natuurlijk even doen in samenwerking met het ANP. En dat doen wij in dit programma Voor de Snelheid in Vogelvlucht. Goedemiddag.
3: Goedemiddag, ik ben Mark Bert van het ANP met het nieuws op Radio NL. Er komt een onderzoek naar de zwaar mishandelde kinderen uit Stadskanaal. Daarbij wordt gekeken of Veilig Thuis en jeugdzorginstellingen fouten hebben gemaakt. De moeders van de kinderen worden gezien als verdachten en zitten vast. Leiden houdt de noodopvang voor asielzoekers in een kerk nog een paar maanden open. Het zou deze week eigenlijk stoppen, maar is verlengd om Ter Apel te helpen. Daar blijft het nog steeds te druk en moeten asielzoekers ook vanavond weer verkassen. En studenten aan het mbo zijn vaker trots op hun opleiding. Meer dan de helft voelt zich nu een volwaardig student. Meer dan vroeger. Toch worden ze nog steeds vaak achtergesteld als ze een stageplek of een kamer zoeken.
2: Dankjewel Mark Bergt van het ANP. Dan de files van dit ogenblik. Er staan twee. De A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch. Tussen Culemborg en afrit Kerkdriel. Een half uurtje, 16 kilometer. En 22 minuten kom je tegen op de A27 tussen Utrecht en Breda. Snelheidscontroles nog twee. De A16 Breda richting Rotterdam bij 21,5 en de A35 Enschede richting het mooie Almelo 47,1. Een uurtje lekker los. We gaan beginnen. En even kijken, ik heb de boel weer niet op orde. Even kijken, dat is Stefan, mijn naamsgenoot. Die komt uit Oldehoven en die wil graag beginnen met een specifiek plaatje van vroeger. En ik kan je alvast melden, zonder te verklappen wat we gaan draaien. Het is het lekkerste wijf van het Wilde Westen. Ze heet Lily.
4: Het is half zes geweest. We hebben nog een half uurtje. Lekker los te gaan.
5: Luisteraars, go!
4: Laat je brein nog even breinen. Wat wil jij nog horen? Dikke hectiek of kwaliteitsmuziek? Een feesttentje momentje? Jij hebt, wij maken het recept. En dan nu weer een dikke vette klap.
6: Calidad y garantía.

Mahal. Mooi. Hermes House Band in een uurtje. Lekker los. En nou ja, je hoort het al. We gaan even roden. Cynthia zit aan te luisteren. En die wil iets horen. Iets noordelijks. Wat ze even kan meezingen. Nou,

Ja, sorry. Kleine jongen. Als dat dienstdoende DJ op Dreef is, dan komen er zomaar een paar platen achteraan geplakt. Heel erg leuk, heel erg tof. Dat is David Bronsma, die is aan het werk in Zwolle, mag ik dat zeggen? Niet bij Weekamp, dat is een heel groot gebouw daar. Daar staat gewoon de radio aan, joh. En die vond het lachen dat wij laatst een versie draaiden van Titten. Excuus voor de woorden. Ben je blij of wil je koekje? Zou die nog een keer mogen? Nou ja, het is niet een heel liedje, maar dat hebben we gewoon even voor de gein gemaakt. En daarachteraan gaan we even een liedje draaien van voor Kelly. Kelly komt uit Borger en die heeft zin aan Rick Ritalin. Nog nooit zo dronken geweest. Ah, dat zijn wel even twee juweeltjes achter elkaar, dacht ik zo. En dan de finale klapper. Dus zometeen heb ik je hulp even nodig. Heb je kinderen in de auto? Geen probleem. De vader en moeder, ze herkennen dit. Alarm, alarm. Maar gewoon blijven luisteren. Dit is de Radio.

0: De lijnen gaan open zoals dat zo mooi heet en we gaan het live doen. De eerste die belt is de eerste die telt en overleg even met mij wat de langzame lummelt. Nou, niet echt, maar wat de langzame, de laatste moet worden.
1: Het einde. Het is tijd.
0: Ik hoop op een langzame namelijk. Dat is echt.
2: Dit is de finale.
3: Finale. Klapper. Finale.
0: Best idioot en gek gedraaid dit uurtje. Dus het mag wel even met een langzame lummel eindigen. Hoeft natuurlijk niet. Kan ook nog even gas geven bijvoorbeeld met even serieus. Prima joh. De lijnen gaan open. 088-0200-100. Met wie spreek ik? Goedemiddag.
4: Met Thomas.
0: Thomas, zeg. Wat wil je horen als finale klapper in een uurtje lekker los?
4: Knal Ferry de roze flamingo er maar in.
0: De roze flamingo. Jij wil gewoon nog meer beuken op Radio NL. Mooi man.
4: Zeker.
0: Daar hou je van. Ja, weg met die langzame lummels, zeg maar.
4: Precies.
0: Hey, waar zit je te luisteren? Ben je het werk? Zit je in de auto of lekker thuis of achter thuis?
4: Ik zit lekker thuis.
0: Oh, biertje aan de lip?
4: Zeker.
0: Macaroni op schoot?
4: Nee, zometeen.
0: Oh, dat zometeen. Oké. Okay. Hey, dankjewel, man. We gaan de roze flamingo.
4: Goedenavond.
0: Hoi.
4: Hoi.
0: We gaan hem laten volgen.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Gereedschap, ijzerwaren of andere materialen nodig? Met de maandelijkse acties van Bouwcenter Concordia vul je voordelig jouw bus. Kom naar onze vestigingen en ontdek de acties van de maand.
2: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
1: Elke maand scherpe acties. Dat is Bouwcenter Concordia.
3: Bij Oosterbos Auto's in Emmen draait het niet om de snelste deal, maar om de juiste auto. Oosterbos zoekt samen met jou tot jij tevreden kan rijden. En dankzij de flexibele garantiepakketten houd je de kosten ook nog in de hand. Oosterbosauto's.nl.
2: Bouwcenter Concordia.
1: Het is feest bij Concordia. Al 120 jaar thuis in de regio.
2: Bouwcenter Concordia.
4: Kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
5: Mastertools.nl, jouw klus onze tools.
6: Dan ga je op zoek naar pallets?
7: Kies dan voor duurzame pallets van Palletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pallets. Maar ook het juiste adres voor droge pallets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpallets.nl.
8: Koop de Walt gereedschap bij Master Tools en maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.

0: Kom 19 en 20 juni naar de Fixami Demodagen bij Gereedschapcentrum Tilburg. Scoor deals, winacties en advies van onder andere Makita, Eurom, Vestool, Knipex, Vera, Swinco en Futek. Meld je aan op fixami.com/demodagen.
1: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
2: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
3: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Dit is niet
4: normaal meer. Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
5: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
6: Voortman bestaat 70 jaar. Daarom maak je nu bij aankoop van een complete keuken of badkamer kans om 15.070 euro terug te winnen. Kom naar de showrooms in Pessen of Assen. Voortman zet de tijd op 6 uur.
5: Altijd aan.
7: Nu het nieuws op Radio NL.
8: Goedenavond, dit is het nieuws van het ANP op Radio NL. Ik ben Mark Bert. Er is een nieuwe gemeente gevonden die asielzoekers opvangt uit het overvolle Ter Apel. Het is Warffum. Dat ligt zo'n 90 kilometer verderop en kan vanaf morgen 4 nachten bijspringen. Groningen houdt er na vannacht mee op. Er is nog geen blijvende oplossing voor de drukte in Ter Apel, zegt minister Van den Brink. De inspectie begint een onderzoek naar de zwaar mishandelde kinderen uit Stadskanaal. En daarbij wordt gekeken naar de rol van veilig thuis en jeugdzorginstellingen. De kinderen zouden zijn geschopt en geslagen en ze werden ook opgesloten in de kelder. Hun moeders worden verdacht en zitten vast. In bijna het hele land geldt nu het hoogste alarm voor natuurbranden. De brandweer vraagt in 20 van de 25 regio's om extra voorzichtig te zijn nu het alweer langere tijd droog is. Vorige maand braken natuurbranden uit door oefeningen van het leger met explosieven. En dat doet het leger voorlopig niet meer. Studenten aan het mbo voelen zich steeds vaker net zo gewaardeerd als die aan het hbo en de universiteit. Meer dan de helft is trots op het mbo en dat is meer dan vroeger. Toch worden ze nog steeds vaak gediscrimineerd om hun opleiding. Ze vinden moeilijker een kamer of een stageplek, blijkt uit onderzoek. En dan krijg je nu het weer van Weer Online. Het wordt een frisse nacht, vooral in het noordoosten, met minimaal 5 graden. Morgen opnieuw veel zon. 20 graden wordt het en 28 graden in het zuiden. En dat was het nieuws van het ANP.
9: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
10: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
9: In Klazina Veen.
11: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.
12: Zinnen te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn weer en rolloeken.
13: Proost op Lasertherapie helpt jou om van die vervelende sigaret af te komen. Stop ook met roken, zonder nare bijwerkingen en zonder gedoe. Nu voor €295.
14: Stoppen met roken, doe je met Proost op.
13: Kijk op proostop.nl.
15: Weet je waar ik naartoe ga voor de mooiste bestrating en terrasoverkappingen?
16: Nou,
15: naar Zwaagstra.
17: Zwaagstra, sierbestrating in Hogeveen.
15: Al aan de A37.
18: Op zoek naar een nieuwe vloer? Tapijt en Gordijnshop Emmen. Kijk op tapijtengordijnshop.nl.
19: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
20: Kia. Movement that inspires.
16: Vakantiegeld? Check. Deals? Check. De iBoot Hunt is live. Mis het niet. Alleen via iBoot.com of via onze app.
20: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
21: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
22: Nu bij Gamma 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
23: Het is bijna 5 minuten over 6 geworden. Goedenavond, dit zijn de files van dit ogenblik. De A2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch, daar staat 24 minuten en 12 kilometer. De A20 Hoek van Holland richting Gouda, daar staat 10 minuten en dat is 5 kilometer. En ook wel een lange op de A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam, 24 minuten en 15 kilometer. Snelheidscontroles, er staat er nog één eigenlijk. De A73 Maasbracht richting Nijmegen. En we opletten bij 34.2.
5: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
24: Stefan Meijer!
23: Nou, goedenavond. We gaan even beginnen met John West en ook Frans Bauer en Sineke. Vaya con Dios, komt er zo aan.
5: Dit is de muziek van Radio NL. Radio.

Sineke heeft deze week toch los een nieuwe. Marta die belde even met de studio. Dit was het liedje van haar en haar man. Haar man is helaas een paar weken geleden overleden. En ze wilde dit nog een keer op de radio even laten spelen. Ja, natuurlijk. Herinnerings. Werken wij herinnerings. Werken wij graag. Dan is het tijd voor de allernieuwste van Jannes.

Nou, het kabbelt ook gewoon lekker door. Hè? Goed gedaan. De nieuwe van Jannes. We hebben vandaag al Jannes gedraaid in het programma. Maar ja, hey, wij zijn Radio NL. Waarom zullen wij maar één keer in drie uur tijd een liedje van Jannes kunnen en mogen draaien? Dat is toch gek? Hey, het is een belachelijk tijdstip, dat weet ik. Maar we hebben weinig tijd gehad weer voor audio-appjes vandaag. Er komen best wel veel audio-appjes binnen. En misschien moeten we nog even een ronde doen. Gewoon even voor 6:30. Dus geen muziek aanvragen. Maar gewoon even, ook niet wat je aan het doen bent. Want dat vind ik zelf heel storend. Ik luister ook wel eens onderweg. Hè. Luister ik altijd naar Ivo Pas weer. Of ik krijg even een telefoontje tussendoor. Of ik ben even aan het zappen bij andere stations. En dan hoor je altijd, goedenavond. Zeg, wat ben je aan het doen? Laat het ons even weten. Ik denk, mijn gast, ik ga je echt niet appen om te laten weten wat ik aan het doen ben. En dan stuur je dat en dan wordt het niet voorgelezen. Of heel kort, ik zit in de auto en ik ben onderweg naar huis. Nou, mooi. Interessant ook voor iedereen. Maar goed, misschien is er iets wat je even in een audio-appje wil doen. Dus ik probeer zo meteen, ik weet niet of het lukt op dit gekke test, maar ik probeer zometeen nog even een kap aan audio-appjes uit te zenden. Dus wil je iemand, dat is ook een beetje gek, maar vind ik juist wel geinig, even de groeten doen. Of wil je even wat zeggen over vandaag? Of wil je vragen wanneer de Henk Wijngaardplaat bij jou thuis wordt bezorgd? Dat is morgen, want die zijn allemaal op de bus gegaan vandaag. En gewoon even een audio-appje insturen. Zet daar even een kreet in, domme dingen. Iets wat je uitgezonden wil hebben. Dat jij woont in Delfzijl, je kent iemand die in Delbos woont en even de groeten doen of even wat roepen op de radio van hey Leurtje man, hey, je hebt veel gelul vandaag. Oh, wat gek dat je bent. Nou, dat soort dingen. Probeer zo even een ronde te doen met audio-appjes uitzenden. Dus ga even onze app. Download, dat krijg ik sowieso even. En,

Rutger van Barneveld. Zwoele zomernachten. Ik weet dat het een onmogelijke taak is. Belachelijk tijd hebben om dit even te doen. Maar we gooien... Nou ja, ik laat gewoon even... Ik wou zeggen, gooi de lijn open, maar dat slaat nergens op. We gaan even wat audio-appjes uitzenden en lachen, man. Dus als je nu zit te luisteren, boer even wat in. Wat wil je ons graag laten weten? Wat wil je laten weten over Radio Nel? Wat is er... Ben je achter thuis aan bier zuipen? Nou, spreek het even in. Intoets heeft geen zin, dat ga ik niet voorlezen. Maar gewoon even audio-appjes. Ik weet dat de kans klein is dat het nu nog gebeurt. Maar spreek even wat in en ik zend het wel even uit. Altijd lachen natuurlijk, jezelf even horen op de radio.

0: En dat gaat eigenlijk heel makkelijk. Gewoon even onze app downloaden. En dan zie je in het midden zie je wel even van de kopje staan. Berichten, dat toets je op. Gebruik het microfoontje, misbruik het microfoontje. En dan spreek je even wat in. En je zal je ook horen dat het op de radio te beluisteren is. Even kijken, dit is Sylvana uit Zwolle.
1: Goedenavond. Ik heb een verzoekje.
0: Oh.
1: Zou je nog een plaatje willen draaien van Afscheid? Ik rijd nu terug naar Koblenz om mijn laatste spullen op te halen. En ik ben natuurlijk Koblenz heel erg dankbaar, maar we gaan terug naar Zwolle, naar Nederland. Dus het zou fijn zijn als je nog een plaatje wil draaien voor mij. Dankjewel.
0: Nou, ja, laat even weten, Sylvana. Ik ben ook zo weg hier. Maar laat even weten wat je nog wil horen. Laat ik het ook weer horen. We gaan even naar Kelper Oler. Dat is Manuela. Even luisteren.
2: Ja, Lurgen, zij is nou niet zoveel lullen doet. Ik kan een andere man toch gewoon een keer een audio-appje sturen. En daarbij wou ik graag Reginald feliciteren. Gefeliciteerd, jongen! Jumbo-strijder!
0: Fantastisch, fantastisch, fantastisch. Leur, je moet je mijl halen. En ja, mooi, mooi, mooi. Arjan uit Geffen.
3: Hey, Leur, ik heb weer gewoon gezin in heb. Welkom naar de buiten!
0: Nou, dat zijn weer typisch de mannen. Bier zuipen! Nou, mooi, mooi, mooi. En dat was het eigenlijk ook. Ik zei al, het is een belachelijk tijdstip om dit te doen. Dat gaan we morgen dan wel even een keer doen op een goed tijdstip. Ergens tussen 4:30 en 5. Oh, Koen hebben we nog. Even...
4: Leur, ik luister naar je heerlijke gezeur. En ja, ik ben lekker aan het koken.
0: Koken.
4: Ciao, man. Hoi.
0: Een man die gaat koken. Fantastisch, fantastisch. Nou, dat zover de show van vandaag. Weinig audio heb je zo. Val me tegen. Allemachtig. Hoe dan? Hoe dan?
5: Stefan Leur is op de zender. Zo gek als een deur. De koning van de middagshow. Hij geeft ons weer die radioshow. Stefan Leur is op de zender. Zo gek als een deur. Stefan Leur, tot morgen weer. Tot de volgende keer.
0: Ja, tot morgen. Oh, nou komt er een hele rits binnen. Wat...
6: Iedereen even te gekke groetjes hier uit het hete Luxemburg.
0: Jaloers maken. Oh, mijn God, ja. Zometeen, Evil Pas weer op de zender. Kwaliteit, mensen. Alleen maar kwaliteitsmuziek. Genieten.

0: Ga naar Centerparks Village Natuur vlakbij Parijs. En ontdek de Eiffeltorenbeklimmer in jezelf. Om daarna je innerlijke magieliefhebber te volgen naar Disneyland Parijs. En de wildwaterbaan-fan in jou helemaal losgaat in zwemparadijs Aquamundo. Kortom, volg je natuur. Centerparks.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jouw nieuwe bank, compleet op maat en in jouw stofkleur... staat nog in het centrum van Borger. En die eiken eettafel ook. En in jouw kleur en formaat. En dat mooie vloerkleed, ook bij meubelboerderij Woodtastic... Kim Borger, woodestic.nl.
4: Huh, alweer verrotte kozijnen.
5: Wel eens van Toscana gehoord?
4: Toscana? Dat Italiaanse ijsbroeiarm?
5: Neem kunststof kozijnen, joh!
6: Ik heb ze al vanaf de allereerste dag dat ik ze zag.
5: Toscana is de kunststof kozijnen-specialist uit Hardenberg. En al meer dan 30 jaar ervaring. Ze leveren op maat en onderhoudsvrije kunststof kozijnen van hoge kwaliteit.
7: BandyXL.nl, de online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. BandyXL.nl.
8: Te groot? Bestaat niet.
9: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
8: Grootpakket.nl. Groot gemak.
10: Een avond om naar uit te kijken. Waar begint dat? Bij Rode Pesto. Parmezaanse kaas en een mega krokante kipburger. Lekker Italiaans tafelen met de McCrispy Italian van McDonald's. I'm loving it.
11: Oranje fans opgelet.

0: gespeeld.
1: Hallo, hallo, Arjan Veneman hier. En dit is mijn nieuwe single, Die Laatste.
2: Dit is toch niet je laatste, Arjan?
1: Nee joh, tuurlijk niet.
2: Oh, gelukkig.
1: En luister hem hier bij Radio NL.
3: Die laatste had ik niet moeten nemen.
1: Wil je me boeken? Check arjanveneman.nl.
3: Ja, het is zo lekker, ook al zie ik geen enkel.
4: Nog een keer.
3: Die laatste had ik niet moeten nemen.
2: Ja! Prima zo.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Campina Lang Lekker, een literpak, 89 cent. En Nescafé en Starbucks Dolce Gusto koffiecapsules, 2 dozen, 6,99. We doen met je mee. Plus.
6: Zomerfeest Hoogkerk komt eraan. Vrijdag 5 en zaterdag 6 juni feest je mee in de feesttent op het Suikerplein. En de entree, die is helemaal gratis. Vrijdag met onder andere Manuel, Wimmy, Douwe en Peter Beense. En zaterdag de Radio NL Drive-In Show met Stefan Leur, Zanger Roy en Ancora. Zomerfeest Hoogkerk. Gratis entree. 2 avonden feest.
7: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio NL.

0: Harde Fries XL in Rode. Vier erbij en maak tot en met juni kans om je aankoopbedrag terug te winnen. Tot wel 2000 euro. Iedere maand een nieuwe winnaar. Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriesxl.nl. De tuinmeubelspecialist van het Noorden.
1: Radio NL.
2: Weerbericht.
3: Vanavond is het vrij zonnig en droog. Morgen is het weer warmer dan vandaag met 21 tot 27 graden. En veel zon. Vrijdag 22 graden aan de noordwestkust tot 32 graden in het zuidoosten. En behalve zonnige perioden zijn er ook wolkenvelden en soms ontstaat een bui. In het weekend dan neemt de kans op een bui toe en daalt de temperatuur ook naar 19 tot 25 graden. En dan de ANWB verkeersinformatie bij Radio NL. De files van de spits lossen op, maar er zijn nog een paar ongelukken die opvallen. De A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Bad Hoeverdorp en Haarlem-Zuid door een ongeluk, 12 minuten. A10 Amstel-Koenplein tussen Amstel en de Nieuwe Meer, ook daar een ongeluk, 10 minuten. En de A12 Utrecht-Den Haag tussen Nieuwegein en Woerden sta je ook vast door een ongeluk, 7 minuten. Dan de flitsers gebeld door Flitsmeister. A15 Rotterdam-Europoort, 48,5. A28 Amersfoort-Utrecht bij 16,2. A32 Meppel-Heerenveen, 13,8. En diezelfde A32 Leeuwarden-Heerenveen bij 61,7. Laatste op de A50 Arnhem naar Apeldoorn bij 190,2. Goeie reis!

stellen, hoe zou je het nou noemen als Wolter Kroes op een boot zou zitten en dan een stukje gaat varen? Ja, dan zou het natuurlijk gewoon Wolter Kroes zijn. Ja, dat is een beetje mijn humor. Ik vermoei mijn vriendin er ook iedere dag mee. Maar goed, weet je, Wolter die heeft zelf ook wel zelfspot. Hij heeft al een liedje opgenomen. Daadwerkelijk met de titel Wolter Kroes. Ga je mee op de Wolter Kroes? En heel eerlijk, ik zou wel meegaan met hem. Wolter Kroes, Roet du Soleil in de avondshow van Radio NL. Met zometeen Tino Martin, Simon Keizer. En eerst even terug in de tijd. Besnort de BB.

0: Doet hij het ook gewoon goed.
1: Simon Keizer en zullen we nog een keer bij Radio NL. Hey, valt het je al een beetje op? Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik er nu al een beetje moe van word. Maar het oranje geweld, dat komt ons langzaam maar zeker toe. Ik zie de eerste glazen met oranje spelers inmiddels al in de winkel liggen. In de folder, daar is nu te lezen dat je bij bepaalde supermarkten alweer kunt sparen voor oranje producten. En ook op televisie en in het nieuws gaat het over bijna niks anders dan het WK wat eraan zit te komen straks in de Verenigde Staten en Mexico. Ja, en vandaag is het nieuws natuurlijk welke spelers zijn geselecteerd voor het WK. Zo is er bijvoorbeeld duidelijk geworden dat Frimpong niet meegaat en Depay wel, terwijl die misschien niet helemaal fit is. Nou, we moeten het zometeen maar even hebben over onze nationale voetbalkennis. En eerst nog Django Wachter als de zomer komt. En dit is de klapper van Robert van Hemert. Moet dat nou?

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Bij Oosterbos Auto's in Emmen draait het niet om de snelste deal, maar om de juiste auto. Oosterbos zoekt samen met jou tot jij tevreden kan rijden. En dankzij de flexibele garantiepakketten houd je de kosten ook nog in de hand. Oosterbos Auto's.

0: alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Wil jij graag jouw trekker verkopen? Bij Agitrader staat hij online voor slechts 8 euro. Het beste nieuws? Agitrader.nl wordt meer dan 120.000 keer per maand bezocht. Ga dus snel naar Agitrader.nl. Dan is die trekker echt zo verkocht.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
4: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dreamy robotstofzuiger voor maar €299. En dekbed overtrekken 1 plus 1 gratis. Scoor nu alle deals bij Bol.
7: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
8: Voortman bestaat 70 jaar. Daarom maak je nu bij aankoop van een complete keuken of badkamer kans om €15.070 terug te winnen. Kom naar de showrooms in Pessen of Assen. Voortman zet de tijd op 7 uur.
7: Altijd aan.
9: Nu het nieuws op Radio NL.
10: Goedenavond, dit is het nieuws van het ANP op Radio NL. Ik ben Mark Bergt. Er komen meer opvangplekken voor arbeidsmigranten die dakloos zijn geworden. Ze komen op straat terecht als ze hun baan verliezen en hebben vaak een uitzichtloos bestaan. 6 steden geven al onderdak en hulp om een nieuwe baan te vinden, en er komen nog eens 8 steden bij. De overheid betaalt de opvang, meldt RTL. Een vrouw die vroeger bij justitie werkte is nu zelf veroordeeld. Ze was verslaafd aan gokken en verkocht adressen aan criminelen. Ze haalde ze uit het computersysteem van de rechtbank in Amsterdam. De gelekte gegevens zouden onder meer gebruikt zijn bij aanslagen. De vrouw moet 3 jaar de gevangenis in. Het Groningse dorp Warfum neemt het stokje over van de gemeente Groningen, dat na vannacht stopt met het opvangen van mensen uit het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De asielzoekers kunnen vanaf morgen 4 nachten in Warfum terecht. Maandag moet er weer een andere plek worden gevonden als het te druk blijft in Ter Apel. Wereldvoetbalbond FIFA is aangeklaagd in Amerika, vlak voor het begin van het WK voetbal. Het gaat om te dure kaartjes en onduidelijkheid daarover voor de fans. De staten New York en New Jersey vinden het niet kunnen dat sommigen ineens veel meer moesten betalen dan hun was voorgespiegeld. En dan krijg je nu het weer van Weer Online. Mensen in het noordoosten krijgen te maken met een frisse nacht. Het kan afkoelen tot 5 graden. Morgen vrij zonnig en droog met maximaal 24 graden in het noorden en 28 in het zuiden. En dat was het nieuws van het ANP.
11: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
12: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
11: In Klazina Veen.
13: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
14: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel €15.070 terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
13: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
15: Wil jij de weg op als chauffeur? Haal je bus- of vrachtwagenrijbewijs bij Oosterpoortopleidingen. De specialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Ook voor alle andere rijbewijzen, code 95, VCA en BHV. Check oosterpoort.nl.

0: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
1: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
2: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
3: Goedenavond, 7 uur geweest. Radio NL Verkeer van de ANWB. Met nog twee korte files. De A2 Utrecht en Bos tussen Geldermalsen en Zaltbommel 6 minuten. En de A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en Werkendam 10. Dan de flitsers gemeld in de Flitsmeister-app. A2 Maastricht-Eindhoven 249,8. De A15 Rotterdam-Europoort bij 48,5. A28 Amersfoort-Utrecht 15,7. De A32 Leeuwarden-Heerenveen bij 61,7. En de laatste A58 Bergen-op-Zoom-Breda bij 101,6. Goeie reis.
4: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
3: Ivo Pasveer. Ja, en we moeten het zometeen toch maar even gaan hebben over het WK voetbal. Eerst nog Jan Smit en dit is Stef Hekkel.
4: Dit is de muziek van Radio NL. Radio NL.

Een oud liedje van toen nog, Jantje Smit. En dan nu gewoon door Jan Smit gedaan, samen met Marco Stuitmaker. En van Goes tot Purmerend. Welkom bij de avondshow van Radio NL voor de woensdag. De dag dat we steeds meer in de ban raken van het WK voetbal. Vandaag de opstelling, de mannen die bondscoach Ronald Koeman meeneemt naar Amerika. Die heeft hij bekendgemaakt, de WK-selectie. En wat blijkt, Marten de Roon die keert na 2 jaar terug bij Oranje. En Jeremy Frimpong die is niet opgenomen in de selectie van het Nederlands elftal. En ook Memphis Depay en Jurjen Timber die zitten bij de groep van Koeman. En een aantal opvallende afwezigen. Kees Smit, Lucharel Geertruida en Luciano Valente. Die zitten niet bij de selectie. Ja goed, daarnaast is het ook zo dat als je de folders momenteel bekijkt, dat Nederland al helemaal in de ban lijkt van het WK voetbal. Ik zag afgelopen week in de supermarktfolder al dat je kunt gaan sparen voor WK-gadgets. Dat je er helemaal oranje uitgedost ziet als je gaat kijken naar het WK voetbal. Maar goed, tegelijkertijd heb ik ook het gevoel dat het nog helemaal niet leeft. Dat het echt alleen maar leeft in de hoofden van supermarktketens en van het nieuws. Dus daarom wil ik het vanavond eigenlijk eventjes aan jou voorleggen. Heb jij zin in het WK voetbal? Ben ik benieuwd naar. Stuur het eventjes in via een spraakberichtje in de Radio NL app. Heb jij zin in het WK voetbal? Want ja, het begint natuurlijk al over een maandje in de Verenigde Staten en Mexico. Kijk je ernaar uit of heb je er helemaal niks mee? Vanavond het Radio NL onderzoek. Heb jij zin in het WK voetbal of helemaal niet? Reageren kan via een spraakberichtje of een appje in de gratis Radio NL app. Wesley Klein zometeen. En dit is Volumia.

0: Schilden. Als ik haar zie, oh, dan word ik zo blij. René Schuurmans bij Radio NL. En dan nog Wesley Klein en In het hart van Amsterdam. Nog een maandje, dan is het zover. Het WK voetbal in de Verenigde Staten en in Mexico. Veel mensen die pakken uit. Hè. Er zijn complete oranje dorpen die momenteel worden opgezet. Bij de supermarkten kun je al sparen voor allemaal goodies die je kunt aantrekken tijdens het WK. En vandaag ook bekend geworden de WK-selectie van bondscoach Ronald Koeman. Afwezig, Luciano Valente, Geertruida en Frimpong. En aanwezig, Depay en Timber. Goed, ben jij al helemaal in de WK-gekte of heb je er helemaal niks mee? Heb jij zin in het WK-voetbal? Daar ben ik benieuwd naar. Stuur eventjes een berichtje in de Radio NL-app en doe mee aan het Radio NL-onderzoek. Zo stuurt Rita Hogers uit Duizel. Nee, helemaal niks mee. Sylvana uit Zwolle.
1: Super zin in. En probeer ook zoveel mogelijk wedstrijden te kijken. Dus ik wel in ieder geval.
0: Oké, ik zie hier ook Anja uit Apeldoorn binnenkomen. Hey Anja.
2: Hey Ivo. Nou, normaal gesproken wel. Zeker weten zin in. Maar ik ben bang wat er komen gaat. Want dat was elke EK, WK. Heb ik altijd doorgebracht met mensen wat ik dacht van... Hoe! veroorzaakte alleen maar ellende daarna.
0: Oké.
2: Tijdens het kijken was altijd geweldig. En daarna... Ja... Yeah. Hè?
0: Ach.
2: C'est la vie. Dieke knuf. Fijne avond.
0: Fijne avond. Ah ja, veel plezier alvast. En dan gaan we nog even naar de telefoon. Dan heb ik Caroline uit Purmerend. Jij hebt er zin in, hè, Caroline?
3: Nou, absoluut niet.
0: Ik zie hier in jouw appje. Ik heb er geen zin in. Sterker nog, ik haat voetbal. Hoe zit dat?
3: Ja, nou, ik heb er gewoon echt helemaal niks van mee. Ik vind het zo belachelijk. Ik loop tenminste 10 op het veld. Ze zeggen dan 11, maar dat zijn er maar 10. En dan hebben ze die bal en dan geven ze me weer een roodkop.
0: Maar goed, het is ook gezellig toch? Met z'n allen in het oranje toppoesje erbij. En die, ja, die gemeenschapszin die we dan ineens weer allemaal hebben met elkaar.
3: Ja, maar waarom kan het met zo'n toernooi wel en met de gewone reguliere wedstrijden op elkaar lezen?
0: Ja, omdat werken natuurlijk niet zo verenigd als het WK voetbal, toch?
3: Nee, maar ja, toch. Dan kan het ineens allemaal wel en met de gewone wedstrijden. Ik heb er echt een bloedhekel aan. Ik ga ook echt niet kijken.
0: Oké, dank voor je mening, Caroline. Fijne avond, hè?
3: Ja, dank je. Hetzelfde.
0: Gaan we nog even naar Geralda uit Breskens. Nou, jij ook zo'n hekel aan voetbal, Geralda?
4: Nee hoor, ja, ik ben niet voor voetbal, maar ik ben wel gek voor de feestjes.
0: Ja, wat voor feestjes moet ik me dan voorstellen bij het WK?
4: Nou, wij hebben hier een groot festival op dat moment. Een gratis festival met allemaal bekende artiesten. En dat is op die dag. En dan leggen ze dan even stil. Er staan twee megaschermen op het plein, is gezegd. En daar wordt de voetbal op uitgezonden. Dus ja, dat wordt gewoon geweldig.
0: Met andere woorden, jij bent eigenlijk helemaal niet zo van het voetbal, maar wel van alles daaromheen.
4: Ja, maar ik ben wel van het Nederlands speel.
0: Ja, nee, natuurlijk. We zijn voor Nederland, hè? Hoe ver gaan we komen?
4: Ja, we gaan gewoon winnen. Daar gaan we toch voor.
0: Het is positief ingesteld, daar hou ik van. Dankjewel,
4: dat
0: Geralda.
4: Dat is nog leuker.
0: Veel plezier alvast, hè?
4: Dag, Ivo.
0: Hey, heb jij zin in het WK? Kom maar door.

0: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: Te groot bestaat niet.
2: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
1: Grootpakket.nl. Groot gemak.
0: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo. Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Stickerkoning, de specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Stickerkoning heeft altijd een plakkende oplossing.
5: Toonaangevend, in zelfklevend, Stickerkoning.
4: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
6: Kemco Voordeelshop Casina Veen. Voor wasmachines, drogers, koelkasten, inbouwapparatuur, tv's en audio. Altijd superlaag geprijsd. Koop met extra veel voordeel bij Kemco Voordeelshop. Kwaliteit, maar dan super voordelig. Dus kom naar Kemco Voordeelshop. Langestraat 130 in het centrum van Casina Veen.
4: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
7: Proost op Lasertherapie helpt jou om van die vervelende sigaret af te komen. Stop ook met roken, zonder nare bijwerkingen en zonder gedoe. Nu voor €295.
8: Stoppen met roken, doe je met Proost op.
7: Kijk op proostop.nl.
9: Op zoek naar binnen- of buitenzonwering? Tapijt en Gordijnshop Emmen. Kijk op tapijtengordijnshop.nl.
10: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
13: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
12: Dus waar moet je zijn voor de magic?
14: Jojo.
15: Hallo, hallo, Arjan Veneman hier. En dit is mijn nieuwe single, die laatste.
16: Dit is toch niet je laatste, Arjan?
15: Nee joh, tuurlijk niet.
16: Oh, gelukkig.
15: En luister hem hier bij Radio NL.
17: Die laatste had ik niet moeten nemen.
15: Wil je me boeken? Check arjanveneman.nl.
17: Het is zo lekker, ook al zie ik geen enkel.
16: Nog een keer.
17: Die laatste had ik niet moeten nemen.
15: Ja, prima zo.
18: Zomerfeest Hoogkerk komt eraan. Vrijdag 5 en zaterdag 6 juni feest je mee in de feesttent op het Suikerplein. En de entree? Die is helemaal gratis. Vrijdag met onder andere Manuel, Wimmy, Douwe en Peter Beense. En zaterdag de Radio NL Drive-In Show met Stefan Leur, Zanger Roy en Ancora. Zomerfeest Hoogkerk. Gratis entree. 2 avonden feest.
19: Zorg voor je huid en je portemonnee bij Trekpleister. Nu, L'Oréal Paris gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
20: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio.

0: gisteravond. Niemand mocht mij storen. Ik zat met een koptelefoon op de bank, op mijn laptop te kijken naar oude televisieprogramma's. Want ik weet niet of je het ergens gezien hebt, maar gisteren is er een archief online gekomen van Beeld en Geluid, weet je wel, het museum in Hilversum. Met allemaal oude programma's uit de jaren 50, 60, 70, 80. En daar staan een paar mooie programma's tussen. Zwiebertje staat erop. Wat dacht je van alle afleveringen van Lingo? Kopspijkers kun je er terugvinden. Ron's Honeymoon Quiz staat er ook gewoon op. En ik weet eigenlijk niet of het programma Vrienden voor het Leven het ook tussen staat. Maar het zou me niks verbazen. Danny de Munk hoorde je zojuist bij Radio NL. Maar het is in ieder geval leuk om even te kijken. En het kost je helemaal niks. Dat is het allermooiste natuurlijk. Het is woensdagavond. Je luistert Radio NL met nieuwe muziek zometeen. Dennis van Dijkhuizen komt eraan. Benner ga je zometeen horen. En eerst, wie kan mij vertellen wat ik gisteren heb gedaan? Dit is André Hazes.
1: Eventjes de kroeg in, eventjes op stap.

Dennis van Dijkhuizen met nieuwe muziek en vanavond toch de stad in. Het is de heerlijke woensdagavond van Radio NL. Wat doe jij op dit moment? Ben je nog aan het werk? Zit jij misschien op de bus of in de metro of in de tram? Ben je misschien vrachtwagenchauffeur? Ben je net begonnen aan een lange rit door Europa? Of rijd je gewoon door Nederland heen? Ben je lekker aan de hobby? Of heb je vanavond voor de zesde avond op rij de barbecue aangestoken? Zometeen hier op Radio NL het rondje Nederland. Daarvoor ben ik op zoek naar Nederlanders die wat aan het doen zijn. Dus open eventjes de app. Als je iets aan het doen bent, dan maakt het niet uit wat het is. En stuur eventjes een berichtje of een fotootje van wat jou op dit moment aan het doen bent, van je uitzicht. Of stuur een spraakberichtje, mag natuurlijk ook. En sluit aan bij het rondje Nederland zometeen na 8 uur hier bij Radio NL. Dit is Ben Er. Ik heb

0: Ze met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dreamy robotstofzuiger voor maar €299. En dekbed overtrekken. 1 plus 1 gratis. Scoor nu alle deals bij Bol.
1: Hey vakmensen, zoek jij een leuke baan met pit? Ga dan aan de slag bij Jansen en de Wit.
2: Altijd werk, een goed salaris en je geld op tijd.
3: Jansen en de Wit.nl.
2: Dat werkt wel.
3: Jansen en de Wit.nl.
2: Dat werkt wel.
4: Dit is Radio NL.
1: Radio NL.
5: Dat laat ik mij niet meer gebeuren. Ik geef mijn eigen leven kleuren. Zwart-witte zin op zoveel versen. Waarom zou ik mijn vuur dan blussen?
4: Radio NL.
1: BandyXL.nl. De online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. BandyXL.nl.
6: Weet je waar ik naartoe ga voor de mooiste bestrating en terrasoverkappingen?
7: Nou,
6: naar Zwaagstra.
8: Zwaagstra Sierbestrating in Hogeveen.
6: Al aan de A37.
1: Radio NL vind je ook op YouTube/RadioNLFM.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Tikketik, de iBoot Hunt tikt door. A-merken voor de laagste prijzen. Nu of nooit. Alleen via iBoot.com of via onze app.
11: Ah, als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling. 3 stuks voor maar €13. Ho, kom die goede haardag maar halen bij.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Ik kan niet werken vandaag.
14: Waar heb je last van?
13: Koorts. Oranje koorts.
11: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een Hisense No Frost Cool Freeze combinatie voor €388. Mediamarkt.
15: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Ben & Jerry's bekers van 427 of 465 milliliter. 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter Pepsi, Royal Club, Rivella of Sushi. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
16: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
15: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart, haal het juichjack op in de winkel vanaf €9,99. Dat is de ja van Jumbo.
17: Vandaag is de laatste dag van de musical tiendaagse. Boek nu Moulin Rouge de Musical met alleen vandaag nog elke tweede kaart gratis. Deze winnaar van maar liefst 5 musical awards stopt en is nog tot en met 2 augustus te zien. Pak je kans op musicaltiendaagse.nl.
18: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
19: Gewoon even op BelSimpel kijken.
20: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
21: Voortman bestaat 70 jaar. Daarom maak je nu bij aankoop van een complete keuken of badkamer kans om €15.070 terug te winnen. Kom naar de showrooms in Pessen of Assen. Voortman zet de tijd op 8 uur.
4: Altijd aan.
22: Nu het nieuws op Radio NL.
23: Goedenavond, dit is het nieuws van het ANP op Radio NL. Ik ben Mark Bergt. Amerika is teleurgesteld dat DigiD toch niet in Amerikaanse handen komt. Het kabinet blies de overname af uit angst dat de Amerikanen gaan meekijken of DigiD helemaal uitzetten. En dat zou een ramp zijn, want DigiD is onmisbaar als je iets moet regelen bij de overheid. Maar daar hadden we uit kunnen komen, zegt Amerika nu. Meer steden gaan speciale hulp geven aan dakloze arbeidsmigranten. Ze komen vaak op straat terecht als ze hun baan verliezen. Uit een proef blijkt dat ze met wat hulp vaak wel weer werk kunnen vinden of teruggaan naar hun land. En daarom wordt het uitgebreid van 6 naar 14 steden. Voor zeker 100 mensen is vannacht weer geen plek in de asielopvang in Ter Apel. Ze gaan net als afgelopen nachten naar een hal in Groningen. En vanaf morgen is er noodopvang in Warffum. Het Rode Kruis maakt zich zorgen, want de harde, smalle bedjes zijn niet bedoeld om nacht in nacht uit op te liggen. En dat gebeurt nu wel. En bij Oranje zijn natuurlijk ook afvallers voor het WK-voetbal. Kees Smit bijvoorbeeld, het wonderkind van AZ. Hij mocht pas geleden nog meedoen met het grote Oranje, maar Ronald Koeman neemt hem toch niet mee naar Amerika. Zijn vrienden hebben nu als troost een vakantie voor hem geregeld, zodat hij het een plekje kan geven. En dan krijg je nu het weer van Weer Online. Mensen die in het noordoosten wonen krijgen te maken met een koude nacht. Het kan afkoelen tot 5 graden. Morgen vrij zonnig en droog met 20 graden in het noorden en 28 in het zuiden. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
3: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
0: In Klazina Veen.
7: Wil jij de weg op als chauffeur? Haal je bus- of vrachtwagenrijbewijs bij Oosterpoortopleidingen. De specialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Ook voor alle andere rijbewijzen, code 95, VCA en BHV. Check oosterpoort.nl.
14: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
24: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
25: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
26: Joehoe!
25: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
27: Fit voor iedere rit met de banden van Goodyear en de service van Profile.
28: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
29: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
28: Ai, de man met de hamer.
29: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
30: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
31: Oranje fans opgelet.

0: gespeeld.
1: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Nivea en Labello, 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Goedenavond, 8 uur geweest. Radio NL Verkeer van de ANWB. Geen files momenteel meer. Wel flitsers doorgegeven in de Flitsmeister-app. Je vindt ze langs de A2 Belgische grens Maastricht bij 264.6. A12 Den Haag-Utrecht bij 3.8. De A28 Amersfoort-Utrecht bij 15.5. A73 Maasbracht-Nijmegen 7.3. En de laatste A74 München-Gladbach-Venlo bij 99.9. Goeie reis.
3: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
2: Oké, wat doe jij op dit moment? Stuur het even door via de Radio NL app voor het Rondje Nederland.
3: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Ja, dit was de collab die echt niemand zag aankomen. Behalve ik, heel eerlijk. Dit moest er toch een keer voorkomen. Jan Smit en Frans Bauer, samen verenigd door Criss Cross Amsterdam. Zij hoort bij mij, hoor je zojuist in de avondshow van Radio NL op woensdagavond. Ben je nog druk aan het werk? Doe je iets anders op deze woensdagavond? Heb je voor de 7e of 8e avond op rij de barbecue aangestoken? Stuur eventjes een berichtje in de Radio NL app van jouw bezigheden op dit moment. En sluit aan bij het Rondje Nederland. Zo stuurt Andy uit Lummen, België. Hey, hey, ook in België luisteren naar jullie. En ook hier nog hard aan het werk. Succes, Andy. Mitchell uit Wapenveld, goedenavond. Ik zie een filmpje, die is druk bezig volgens mij met de barbecue, Mitchell. Geniet ervan. Jacqueline uit Barneveld. Hey Ivo, we zitten lekker buiten pizza te eten met de box aan. En ik wil hem harder, maar Kees zegt steeds tegen de buren: scheid aan de buren, dus dan gaat hij weer harder. Ik snap hem. Nicole uit Nijverdal, nou net de was lekker naar binnen gehaald. En nu met een cappuccino luisteren naar Radio NL. En baas boven baas, Bernie van der Groes uit Overasselt. Goedenavond.
1: Hoi, goedenavond Ivo.
0: Bernie, jij bent ondernemer, je hebt de eigen accountantskantoor. En dan zit je op een gemiddelde woensdagavond gewoon te werken.
1: Ja, dat klopt ja. Ik ben een ondernemer inderdaad, mijn eigen kantoor. En ja, soms moet er wat extra uren gemaakt worden.
0: Hè? Maar waarom was de nood aan de man? Waarom moet je op woensdagavond nog aan het werk als accountant?
1: Ja, mijn klant die belde vanmiddag en die had wat problemen. En die moest morgen naar een afspraak en die moest cijfers hebben om door te kunnen. Ja, ik zei van ik help jou.
0: Dus ja.
1: Vandaag gelijk achter het bureau en dan maar wat extra uurtjes maken.
0: Dan moet jij de computer weer aanslingeren en tot in de late uurtjes door om maar de jaarcijfers klaar te hebben.
1: Ik ben bang dat het nog een paar uurtjes gaat duren, ja.
0: Gevalletje, iemand moet het doen, hè Bernie?
1: Zo is dat. En dan ben ik weer.
0: Maar goed, hè. Klant is koning, zeggen we dan maar.
1: Klant is koning en ik hoop dat hij tevreden is, dan ben ik het ook.
0: Ik wens je veel succes vanavond, Bernie.
1: Jij ook, Ivo. Bedankt.
0: En wat doe jij op dit moment? Laat het even weten via de Radio NL. Nu terug in de tijd. Dit is Doenja en de warme zuidenwind.

Het was Likkepep en de tent moet op z'n kop bij Radio NL. Daarvoor Stella en Meteor en kijk ons nou. Mooi verhaal trouwens bij die Meteor. Komt uit België en had enorm last van faalangst. En zo last van faalangst dat hij absoluut niet het podium wilde betreden. Leek er helemaal niks. Totdat zijn zus meedeed aan de Voice of Vlaanderen. Weet je wel, de evenknie van onze Voice of Holland. Was trouwens zonder succes. Maar terwijl hij bij de opnames van zijn zus was, kwam hij in gesprek met een producer die daar rondliep. En die producer was zo onder de indruk van de stem van Meteor dat hij hem direct een platencontract aanbood. Ja, en het, uiteindelijk is het natuurlijk met een groot succes geëindigd. Inmiddels een van de populairste artiesten bij onze zuidenburen, Meteor. En samen met Snelle dus zojuist bij Radio NL. Zal ik eens naar dit verhaal te luisteren? Ik zit er ook te denken van mijn zusje is ook ontzettend muzikaal. Mijn zusje Mathilde heeft ooit meegedaan met Kinderen voor Kinderen. Kan echt ontzettend goed zingen. Wat nou als ik ook in haar schoenen stap? Hè? Dat ik ook gewoon een microfoon pak en een moppie ga zingen. Ik bedoel, bij Meteor is het goed afgelopen. Waarom zou mij dat niet goed afgaan? Maar toen wist ik het. Ik kan helemaal niet zingen.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Gaan jullie mee in de Jungle Wildwaterbaan? Of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen? Of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
3: Yeah!
4: Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
2: Dichterbij dan je denkt.
4: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
5: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie, 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
6: Dit is niet normaal meer.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Deze week met Lidl Plus, 10% korting op je hele kassabon. Kijk snel in de app. Lidl, je verdient het.
8: Lidl, Lidl Deals.
9: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.

0: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
1: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
2: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
3: Lekker zoet.
2: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar 1,95. Dan gaan we vieren. Aldi.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
3: Dat is nog eens voordeel.
2: Ja, dus... Aldi.
6: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: Nog een keer! Papa, sneller!
8: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
10: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Raad.

je zou het bijna vergeten. Ze was net 18 jaar oud toen ze voor Nederland naar het Eurovisie Songfestival ging met Shalali Shalala. En ze staat er voor open om het weer te doen. Eventueel in een duet samen met iemand anders. En ook dan zou ze weer de sterren van de hemel zingen. Sineke doet in ieder geval een poging met deze Ik Doe Wat Ik Wil. En deze week bekroond tot de Hollandse Nieuwe bij Radio NL. Het is woensdagavond en de muziek voor eigen bodem. Gino Graus zometeen. En nu de Frank Boeijen Groep.

0: een favoriete kroeg.
1: Het laatste rondje.
0: Bij Radio NL. Het is woensdagavond. Och, mijn favoriete avond in het laatste rondje. Want we zijn op zoek naar vergeten liedjes in Waanzin Woensdag. Liedjes die iedereen kent, maar die je nooit meer op de radio hoort, for some reason. Heb je een suggestie, een liedje dat echt vergeten is, maar dat hoog nodig weer eens een keer gedraaid moet worden? App hem dan nu door in de Radio NL-app en bepaal zometeen het laatste rondje.

0: was René Schuurmans en al win ik 10 miljoen.
1: Het laatste rondje.
0: Bij Radio NL. Waanzin woensdag. Iedere woensdag starten we de zoektocht naar vergeten liedjes. Liedjes die je nooit weer op de radio hoort. We hebben al een keer een liedje van Heino gehad. Een liedje van Ivan Heinen, de wilde boerendochter. Maar ook een keer Veldhuis en Kemper met Ik wou dat ik jou was. Vergeten liedjes. Stuur ze iedere woensdagavond door in de Radio NL app. En bepaal het vergeten liedje in het laatste rondje. Laten we snel even kijken wat er binnen is gekomen. Ik zie Grietje uit Jestermar binnenkomen. Continental Uptight Band met Please Sing a Song for Us. Koen uit Leiderdorp, vergeten liedjes. Zanger Ronnie Tober met Pootje Baaien. Geralda uit Breskens, Bloody Mary van Tom en Dick. Die hoor je nooit meer op de radio. Pieter die vraagt om De Kast met het prachtige Een Teken van Leven. Werner uit Boskoop. Als boomkweker in Boskoop werden er veel rhododendrons gekweekt. Dus min achter de rhododendron, volgens mij van Tol Hansen. Sylvana die vraagt om Het Kaartenspel. Ik zie Nicole uit Nijverdal. Peter Blanker met Het is moeilijk om bescheiden te blijven. Maar een hele mooie, die kwam binnen van Lianne uit Zwolle. Heel eerlijk, dit is ook een liedje wat ik al jaren niet meer heb gehoord. Dus hoog tijd dat deze weer een keertje op de radio wordt gedraaid. Lianne uit Zwolle dus, liedje dat ik al heel lang niet meer gehoord heb. Zing een liedje voor me, Frans. Ja, een paar jaar na dit liedje kwam Telo te overlijden. Dus met dat in het achterhoofd. Lange Frans.
2: Benny lacht altijd het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dag en misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit. Gek op zijn vrouw. Trots op zijn dochters, dat zij kunnen studeren is waar hij voor heeft gevochten. Maar een jaar of vijf voordat zij werden geboren, speelde Benny in de spits met het vermogen om te scoren. Topclub, roem, geld, supporters die juichen. Maar toen zijn been brak, viel zijn droom ook in duigen. Hij neemt een slok van zijn bier en ik zie het in zijn ogen. Waar had hij kunnen zijn als het anders was gelopen? Hij zegt,

0: me vrij. Zing een liedje voor.
1: Jeffrey werd verleid als een jonge man. Ruil jij je brommer voor een tank? Hij zei ja en daar stond.

0: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
1: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1, kies je kleur. 2, wij komen het inmeten. 3, wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
5: Hey, alweer verrotte kozijnen.
6: Wel eens van Toscana gehoord?
5: Toscana? Dat Italiaanse ijsbroeiarm?
6: Neem kunststof kozijnen, joh!
7: Ik heb ze al vanaf de allereerste dag dat ik ze zag.
6: Toscana is de kunststof kozijnen-specialist uit Hardenberg. En al meer dan 30 jaar ervaring. Ze leveren op maat en onderhoudsvrije kunststof kozijnen van hoge kwaliteit.
4: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
8: Een camper staat garant voor prachtige trips. En wij garanderen een prachtige camper. Takema Campers in Gorendijk is de grootste camperdealer van het noorden. Met een ruime keuze, eigen werkplaats en levering met APK, campercheck en garantie. Kijk op takemacampers.nl met AE.
9: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dreamy robotstofzuiger voor maar €299. En dekbed overtrekken. 1 plus 1 gratis. Scoor nu alle deals bij Bol.
10: Hallo, hallo. Arjan Veneman hier. En dit is mijn nieuwe single. Die laatste.
11: Dit is toch niet je laatste, Arjan?
10: Nee joh, tuurlijk niet.
11: Oh, gelukkig.
10: En luister hem hier bij Radio NL.
12: Die laatste had ik niet moeten nemen.
10: Check arjanveneman.nl.
12: Ja, het is zo lekker, ook al zie ik groen en geel.
13: Nog een keer.
12: Die laatste had ik niet moeten nemen.
14: Ja, prima zo.
15: Everyone from left to right, van Holland komt eraan.
14: Go left.
16: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
17: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
19: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, alle Magnum ijs, 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola of Fanta 8-packs per set, €4,49. En Tecate zomerdekbedden vanaf €29. De meeste en de beste aanbiedingen.
20: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
21: Voortman bestaat 70 jaar. Daarom maak je nu bij aankoop van een complete keuken of badkamer kans om €15.070 terug te winnen. Kom naar de showrooms in Pessen of Assen. Voortman zet de tijd op 9 uur.
20: Altijd aan.
22: Nu het nieuws op Radio NL.
23: Goedenavond, dit is het nieuws van het AP op Radio NL. Ik ben Mark Bert. Bij een stadstrand in de Rotterdamse wijk Nessenlanden is gevochten en gestoken door groepen jongeren. Er vielen 2 gewonden en de politie heeft ook 2 verdachten opgepakt. Er is wel vaker geweld bij dat strand. Burgemeester Schouten nam er vorig jaar 2 keer maatregelen toen rivaliserende jeugdbendes hadden afgesproken. Het zweten en zwoegen zitten voor de meeste scholieren nu op, want vandaag was de laatste dag van de eindexamens. Op het programma stond Fries, Russisch, Turks en Arabisch. Over alle examens is veel meer geklaagd dan vorig jaar bij scholierencomité LAX. En de teller staat nog niet stil, want binnenkort beginnen de herexamens. Israël voert de oorlog in Libanon verder op. Heel Zuid-Libanon is tot oorlogsgebied verklaard en de bewoners moeten evacueren. Israël viel Hezbollah in Libanon aan toen ook de aanvallen op Iran begonnen. Met Iran wordt nu al weken over vrede onderhandeld, maar in Libanon zijn nog dagelijks aanvallen. En goed nieuws voor fans van Orgel Joke en voor fans van Oranje. Ze komt met een speciaal WK-lied. Dit weekend komt het al uit. Joke heeft erg haar best gedaan in de studio, want het was niet makkelijk, zei ze tegen Rijnmond. Orgel Joke werd bekend in coronatijd en stond daarna onder andere op Zwarte Cross en in de Gelre Dome. En dan krijg je nu het weer van Weer Online. In het noordoosten van het land wordt het koud vannacht. Het kan afkoelen tot 5 graden. Morgen vrij zonnig, droog. 20 graden in de noorden en 28 in het zuiden. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
1: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
0: In Klazina Veen.
13: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
14: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen. Nee, we gaan zeker niet naar huis. Lekker team. Dipje. 4 uur kuppensoep.
13: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
24: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
25: Hey, ik kan niet werken vandaag.
26: Hoezo?
25: Sorry, het is WK.
27: Geef je over aan je oranje koord en scoor nu een Tefal Duo Easy Fry and Grill XXL voor 139,99. Mediamarkt.
24: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
28: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat? Je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
29: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar 2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar 1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
30: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
20: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Gaan jullie mee in de Jungle Wildwaterbaan of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen? Of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
3: Yeah! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
2: Dichterbij dan je denkt.
3: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
4: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, alle Magnum-ijs 1 plus 1 gratis. Alle Coca-Cola of Fanta 8-packs per set €4,49. En Tecate zomerdekbedden vanaf €29. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Lekkere van Albert Heijn.
0: Vodafone Unlimited, vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
4: Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantia collectie is er alleen deze week nog. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart.
6: Drie tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
7: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
8: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
9: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
10: Lekker zoet.
9: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar €1,95.
11: Dan gaan we vieren.
9: Aldi.
12: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
10: Dat is nog eens voordeel.
9: Ja, dus... Aldi.
13: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Dreamy robotstofzuiger voor maar €299. En dekbed overtrekken 1 plus 1 gratis. Scoor nu alle deals bij Bol.
15: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
16: Wow,
15: kost je maar 3 minuten.
16: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
15: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
17: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van

0: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Een camper staat garant voor prachtige trips. En wij garanderen een prachtige camper. Takema Campus in Gorendijk is de grootste camperdealer van het noorden. Met een ruime keuze, eigen werkplaats en levering met APK, campercheck en garantie. Kijk op takemacampus.nl met AE.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het. Het is niet
3: normaal meer. Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
4: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
3: Ai, de man met de hamer.
4: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
5: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer,

0: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: En ook extra goedkoop, Hero Cassis. Een fles van 1,25 liter voor maar 1,29. Lidl, je verdient het. Lidl deals.
3: Attentie alsjeblieft, let op. Vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
4: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
5: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
6: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
7: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
8: Dag OV-chipkaart, hey OVP!
7: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
9: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
12: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
13: Voortman bestaat 70 jaar. Daarom maak je nu bij aankoop van een complete keuken of badkamer kans om €15.070 terug te winnen. Kom naar de showrooms in Pessen of Assen. Voortman zet de tijd op 10 uur.
12: Altijd aan.
14: Nu het nieuws op Radio NL.
15: Goedenavond, dit is het nieuws van het ANP op Radio NL. Ik ben Mark Bert. Op een stadstrand in de Rotterdamse wijk Nessalande is het voor de tweede dag op rij onrustig geweest. Groepen jongeren gingen vanavond met elkaar op de vuist en er werd ook een mes getrokken. Twee jongeren raakten gewond en twee anderen werden opgepakt. De ruzies op het strand zijn er wel vaker, zeker op warme dagen. En bij een ROC-school in Apeldoorn is vanmiddag ook iemand neergestoken. Het is niet duidelijk of het een leerling is. Hij of zij is naar het ziekenhuis gebracht. Getuigen zagen iemand wegrennen en later is in de buurt een verdachte opgepakt, meldt Omroep Gelderland. Oekraïne heeft Amerika om meer luchtafweer gevraagd. Help ons tegen de Russische terreur, schrijft president Zelensky in een brief aan Trump. Oekraïne heeft Amerikaanse Patriot-systemen, maar de munitie raakt op. Die raketten zijn nodig om de Russische raketten neer te halen voordat ze het doel treffen. En Oostenrijk bewijst dat het werk van de politie erg afwisselend is. Agenten hebben namelijk een dief opgepakt die alleen maar geïnteresseerd was in vrouwenschoenen. Hij had 170 paren gestolen. En de politie zoekt nu naar de eigenaars. De zaak wordt ook wel Assenpoester 2.0 genoemd. Want ze moeten natuurlijk wel passen. En dan krijg je nu het weer van Weer Online. In het noordoosten wordt het koud vannacht. Het kan afkoelen tot 5 graden. Morgen vrij zonnig en droog met 20 graden in het noorden en 28 graden in het zuiden. En dat was het nieuws van het ANP.
16: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
17: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
16: In Klazina Veen.
18: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
19: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
18: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
20: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
21: Gewoon even op BelSimpel kijken.
22: Want het zijn de extra dikke deeldagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
23: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
24: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
25: Tuinhout voordeelmaand bij Gamma. De laatste week met vanaf 25% korting op tuinhout. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
26: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimal Proteïne Extra. Smaakt lekker. Voelt goed.
12: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Stop met luieren en kom naar de babydealdagen bij Kruidvat. Nu 4 Jumbo-packs Kruidvatluiers en luierbroekjes voor €50... en alle Kruidvat opvolgmelk voor €6,99.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
3: Wow,
2: kost je maar 3 minuten.
3: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
2: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
4: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
6: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
7: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
6: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
8: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
9: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus. 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus. AH Romaatje. Pak je 250 gram. 1% gratis. AH Borrelhapjes van de versafdeling. 3 stuks €5,99. En alle Nivea. 1% gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Extra Lang Lekker Volkorenbrood voor €0,59 en AH Volkorenbollen 10 stuks voor maar €1,44. Altijd laag. Verzilver nu bij Albert Heijn je spaarkaarten. Want de unieke Brabantse collectie is er alleen deze week nog. Al vanaf €0,99 met volle spaarkaart.
10: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
11: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
12: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
13: Oké, we gaan.
14: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
15: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
16: 18+ speelbewust.
17: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van

mag bij je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: deals.
1: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel L'Oréal Paris en Maybelline. 1 plus 1 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
2: Mooi van Ethos.
3: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
4: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
5: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
4: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
6: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar 2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar 1,99. Lidl, je verdient het.
7: Dit is niet normaal meer.
8: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
9: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs, zelfs na je aankoop.

0: als je haar maar goed zit. En blijft zitten. Nu bij Kruidvat alle L'Oréal Studioline Styling. 3 stuks voor maar €13. Ho, kom die goede haardag maar halen bij.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Fans van Lekker Zomers Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Heerlijke perziken.
3: Lekker zoet.
2: En voor een zoet prijsje. 750 gram, maar €1,95.
4: Dan gaan we vieren.
2: Aldi.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven schoudercarbonades. Heerlijk gekruid, 450 gram voor maar €2,99. En een luxe heel vloerbrood voor maar €1,39.
3: Dat is nog eens voordeel.
2: Ja, dus... Aldi.
6: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht. Maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?
7: Ja,
6: Buut. Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je tieners zelf potjes. Buut. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. En dat allemaal in één app. Ga snel naar Buut.com en krijg nu zelfs €25 startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
8: Nog een keer! Papa, sneller!
9: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
10: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
11: Voortman bestaat 70 jaar. Daarom maak je nu bij aankoop van een complete keuken of badkamer kans om €15.070 terug te winnen. Kom naar de showrooms in Pessen of Assen. Voortman zet de tijd op 11 uur.
10: Altijd aan.
12: Nu het nieuws op Radio NL.
13: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. In Colombia is een Nederlander doodgeschoten, melden media daar. Het ging mis toen hij op weg was naar een plaats waar hij een auto wilde verkopen. Er werd neergeschoten door gewapende mannen, maar of hij ook echt doelwit was, is niet duidelijk. De Nederlander woonde in Colombia, hij was autohandelaar daar. Twee kinderen die gewond raakten bij een treinongeluk in België zijn uit het ziekenhuis. Gisteren werd een schoolbus aangereden door een trein. Twee kinderen en twee volwassenen kwamen daarbij om het leven. Drie andere kinderen liggen nog in het ziekenhuis. De oorzaak is nog altijd onbekend. Het akkoord met Iran is nog niet naar de zin van president Trump, maar dat komt wel, zegt hij. Hij blijft erbij dat Iran geen andere keuze heeft dan een deal te sluiten, omdat hun leger voor het grootste deel is vernietigd. En als het moet, hervatten we de aanvallen, zegt Trump. En zwemster Marit Steenbergen heeft opnieuw haar Nederlands record op de 100 meter vrije slag verbeterd. Ze deed er in Frankrijk 51 seconden en 86 honderdste over. En dat is de tweede tijd ooit gezwommen. Steenbergen is in topvorm. Afgelopen zondag verbeterde ze ook al haar Nederlands record. Het weer dan nog van Weer Online. Het wordt een heldere en frisse nacht. De minima liggen tussen de 5 graden in het noorden en 13 aan zee. Morgen wordt het weer een zonnige lentedag. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
15: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
14: In Klazina Veen.
16: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen? Nee, we gaan zeker niet naar huis, lekker team! Dipje, 4 uur kuppensoep.
17: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
18: Ik kan niet werken vandaag.
19: Waar heb je last van?
18: Koorts. Oranje koorts.
20: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een Hisense No Frost Cool Freeze combinatie voor €388. Mediamarkt.
4: transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
7: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
19: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Fit voor iedere rit. Met de banden van Hankook en de service van Profile.
21: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
10: Dit is de muziek van Radio NL.

0: De drie beste ingrediënten voor een avondje gamen. 10 juicy kipstukjes. 10 cheesy sticks. En lekkere dipsaus. Samen genieten van de Sharebox McNuggets en mozzarella sticks van McDonald's. I'm loving it.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
2: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
1: Ai, de man met de hamer.
2: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
3: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
4: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
6: Gewoon even op BelSimpel kijken.
7: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH extra lang lekker volkorenbrood voor 59 cent... en AH volkorenbollen 10 stuks voor maar 1,44. Altijd laag.
9: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
10: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op Polestar.com.
11: Nu bij Gamma, 50% korting op Histor Perfect Finish lakken. Ook op mengverf. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf.
12: Dat zeg ik.
13: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
14: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1+1 gratis!
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
16: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
17: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
18: Hey, ik kan niet werken vandaag.
19: Hoezo?
18: Sorry, het is WK.
9: Geef je over aan je oranje koord en score nu een Tefal Dual Easy Fry and Grill XXL voor €139,99.
12: Mediamarkt. Nu bij Karwei 50% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio.

0: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
3: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
1: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Hollandse aardbeien. Een halve kilo voor maar €2,99. En zonnebloemolie 2 liter voor maar €1,99. Lidl, je verdient het. Dit is niet normaal
5: meer. Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
4: En ook deze week met Lidl Plus, dubbele Lidl-punten op je kassabon. Dat is 2 keer sneller sparen voor gratis producten. Lidl, je verdient het.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

0: dat wordt een bewegelijk weekend. Nu bij Kruidvat alle Durex 1 plus 1 gratis en kans op een volledig festivalweekend voor 2 ter waarde van €1.289. Wip snel even langs bij.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
6: Voortman bestaat 70 jaar. Daarom maak je nu bij aankoop van een complete keuken of badkamer kans om €15.070 terug te winnen. Kom naar de showrooms in Pessen of Assen. Voortman zet de tijd op 12 uur.
5: Altijd aan.
7: Nu het nieuws op Radio NL.
8: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Bij een zwemplas in de Biesbos bij Dordrecht is een jongen van 18 verdronken. Hij ging kopje onder, werd aan land gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed vanavond alsnog. Volgens lokale media hebben veel kinderen het zien gebeuren. Toetsen op school moeten erom draaien dat leerlingen er iets van opsteken en niet om het halen van een diploma of overgaan naar de volgende klas. Dat zegt de onderwijsraad in een advies aan de Tweede Kamer. De gevolgen van een hoog of een laag cijfer voor een toets kunnen bij sommige leerlingen voor veel stress zorgen. De assistent van de overleden Friends-acteur Matthew Perry moet bijna 3,5 jaar de cel in. Hij had bij hem de druk ketamine ingespoten, waaraan hij later doodging. In totaal zijn er 5 mensen veroordeeld voor de dood van Perry 3 jaar geleden. De drugsdealer kreeg 15 jaar cel. En de Londense club Crystal Palace heeft de Conference League gewonnen. Ze versloegen het Spaanse Rayo Vallecano met 1-0 en daarmee pakken ze voor het eerst een Europese hoofdprijs. De Engelsen zouden eigenlijk in de Europa League spelen, maar dat mocht niet, omdat Crystal Palace dezelfde eigenaar heeft als Olympique Lyon. Het weer dan nog van Weer Online. Het is een heldere en frisse nacht. De minima ligt tussen de 5 graden in het noorden en 13 aan zee. Overdag wordt het opnieuw zonnig lenteweer. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
10: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
9: In Klazina Veen.
5: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Voortman bestaat 70 jaar. Daarom maak je nu bij aankoop van een complete keuken of badkamer kans om 15.070 euro terug te winnen. Kom naar de showrooms in Pessen of Assen. Voortman zet de tijd op 1 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Als het aan de burgemeester van Groningen ligt, worden asielzoekers opgevangen in gebouwen van de overheid. Dat zegt ze bij Pauw en de Wit. Ze zegt dat dat bijvoorbeeld kan op defensieterreinen of leegstaande kantoorgebouwen van het Rijk. Vannacht is de noodopvang in Groningen voor het laatst open voor asielzoekers uit Ter Apel. Europa is te afhankelijk van brandstof uit het buitenland, dat zegt eurocommissaris Wopke Hoekstra tegen de Telegraaf. Volgens hem komt bijna alle olie en gas van buiten de EU en zijn we daarmee kwetsbaar als er oorlog uitbreekt. De oplossing ligt volgens hem bij energie die we zelf in Europa kunnen opwekken. Een aanhanger van IS die een aanslag pleegde in Oostenrijk moet levenslang de cel in. Hij stak vorig jaar een jongen van 14 dood, 5 anderen raakten gewond. Morgen doet de rechter uitspraak in een andere terreurzaak over de verijdelde aanslag op een concert van Taylor Swift in Wenen. En voormalig First Lady Jill Biden schrok zich rot bij het verkiezingsdebat van haar man Joe 2 jaar geleden. Dat verliep rampzalig omdat hij niet uit zijn woorden kwam tegenover Donald Trump. In een interview met CBS vertelt Biden dat ze dacht dat hij een beroerte kreeg. Ze had hem nog nooit zo gezien. Het weer dan nog van Weer Online. Het is een heldere en frisse nacht. De minima liggen tussen de 5 graden in het noorden en 13 aan zee. Overdag wordt het opnieuw zonnig lenteweer. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Voor een goede nachtrust ga je naar Hakenslaap Comfort.
5: Een goede nachtrust dankzij Hakenslaap Comfort.
4: In Klazina Veen.
6: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: goed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
2: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Voortman bestaat 70 jaar. Daarom maak je nu bij aankoop van een complete keuken of badkamer kans om 15.070 euro terug te winnen. Kom naar de showrooms in Pessen of Assen. Voortman zet de tijd op 2 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Er zijn veel meer mensen zonder papieren in Nederland dan wordt gedacht, blijkt uit onderzoek van Trouw. Volgens de laatste schattingen waren dat er ongeveer 20.000, maar dat zou niet kloppen. Zo wordt er alleen gekeken naar mensen die met de politie in aanraking zijn gekomen. Daardoor ontbreken vooral veel vrouwen en kinderen. In Colombia is een Nederlandse man doodgeschoten. Het zou gaan om een autoverkoper die onderweg was naar een klant. Volgens plaatselijke media werd hij aangevallen door een groep gewapende mannen en werd hij zeker 7 keer geraakt door een kogel. Waarom hij werd aangevallen en wie erachter zit is niet bekend. President Trump is niet bang dat Amerikanen hem afrekenen op de oorlog in Iran. Komend najaar zijn er tussentijdse verkiezingen in Amerika, de midterms. Trump beweert dat ze in Iran dachten hem te kunnen uitputten tot die tijd, maar de midterms kunnen hem niks schelen, zegt hij. En de Noorse koningin Sonja is opgenomen in het ziekenhuis. Ze is 88 en heeft last van hartproblemen. Ze moet een paar dagen in het ziekenhuis blijven. Vorige week ging ze juist weer aan het werk, nadat ze vanwege diezelfde hartklachten het een tijdje rustig aan moest doen. Het weer dan nog van Weer Online. Het is een heldere en frisse nacht. De minima liggen tussen de 5 graden in het noorden en 13 aan zee. Overdag wordt het opnieuw zonnig lenteweer. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
5: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
4: In Klazina Veen.
6: Zo, wat hangt jouw deur er mooi bij?
7: Ja, ja, afgehangen met de vreesmallen van 24/7 Wood. Kijk op 24/7wood.nl voor al onze vreesmallen, eisenwaren en handige tips.
6: Tot snel op 247wood.nl.
8: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.